0: Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De country-legende is gisteren overleden. Ze is 80 geworden. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties en zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
1: De doodsoorzaak van Dolly Parton is niet bekend. De moeder van Hamza, de jongen van 7, die begin deze maand dood is teruggevonden in Merchten, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven. Ook de vriendin van de moeder blijft aangehouden. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Die had op 12 augustus al hun voorlopige hechtenis verlengd, maar de vrouwen waren tegen die beslissing in beroep gegaan. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft dat beroep verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij de fatale slagen aan het kind gaf, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. In het wielrennen heeft Milan Fretin de openingsrit gewonnen van de ronde van Poitou-Charentes. De Belgische sprinter was de snelste in de massasprint. Fretin is daardoor de eerste leider in het algemeen klassement. Het is zijn tweede overwinning van het seizoen na heel wat pech. Zo brak hij in april zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs. Zijn vorige zege dateerde van 20 februari in de Ruta del Sol, ook bekend als de Ronde van Andalusië. En Rafael Collignon is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Winston-Salem in de Amerikaanse staat North Carolina.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van country-idool Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Bij het standbeeld van Dolly Parton in haar geboorteplaats Tennessee komen fans samen en leggen bloemen neer. Ondertussen heeft de familie bekendgemaakt dat de uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was de wens van Parton. De familie meldt ook dat de zangeres kort voor haar dood leed aan kanker. Welke vorm van kanker ze had is niet bekendgemaakt. Dolly Parton is 80 jaar geworden. Nationaal drugscommissaris Inne van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aanbindt met de drugscriminaliteit. Ze reageert daarmee op enkele schietincidenten in Brussel, vooral in de gemeente Sint-Gillis. De drugscommissaris wil naar eigen zeggen de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes dreigen terecht te komen. Die aanpak is bezig, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
2: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn we natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
1: De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zat vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets van de feiten herinnert. Ze reed onder invloed van alcohol. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Koerdische strijdkrachten, ook bekend als de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om islamitische staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. Zowat een kwart van de spelers uit de American Football Competitie loopt hersenschade op. Dat blijkt uit een studie van de hersenen van overleden spelers. Veel spelers krijgen CTE, dat is een progressieve hersenaandoening die agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies veroorzaakt. De ziekte is in verschillende studies in verband gebracht met herhaalde klappen op het hoofd en kan alleen na de dood worden vastgesteld. Het is vandaag wisselend bewolkt met soms opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 27 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselvallig met maxima boven de 20 graden.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan, checken best even of hun traject nog hetzelfde is. Want de lijn heeft al sinds begin juli een nieuwe dienstregeling. De openbare vervoersmaatschappij heeft 40 lijnen geschrapt. En bij een derde van de overblijvende lijnen zijn aanpassingen gebeurd, zegt woordvoerder Marco Demerling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat die een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
1: Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten omgeleid omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan door een opstijgend vliegtuig. Vier andere toestellen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest worden schoongemaakt en na ruim een uur konden er weer vliegtuigen vertrekken en aankomen. Ook de omgeleide toestellen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar 12 dagen geleden is uitgebroken. Dat gebeurt samen met de lokale en federale politie. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedamd in het noorden en het oosten van het veengebied. Het is nu zaak om opflakkeringen meteen te blussen en bomen en planten weg te halen die nog in brand kunnen vliegen. De brand in de Hoge Venen heeft 3000 hectare natuurgebied verwoest en is volgens het parket mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Vanuit de hele wereld komen er reacties op het overlijden van countryzangeres Dolly Parton. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Beyoncé noemde haar de graadmeter en de poolster. Dolly Parton had begin jaren 70 haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston. En Dolly Parton acteerde zelf ook. Ze speelde in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voor schreef.

0: Dolly Parton verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ze overleed na een korte strijd tegen kanker. Ze was 80. Het weer. Eerst wat wolken en hier en daar buien. Daarna even zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen en mogelijk een onweer. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

bitter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

zit geen de club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het overlijden van countrylegende en actrice Dolly Parton maakt veel los, zeker in haar thuisland de Verenigde Staten. Parton stierf gisteren, ze werd 80. Ze had al langer gezondheidsproblemen en leed sinds kort ook aan kanker. Haar leven laat op veel Amerikanen een diepe indruk na, zegt correspondent Thomas de Grave.
2: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6:00 vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheid in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles organiseren lokale verenigingen en buurtgroepen een bijeenkomst tegen de georganiseerde misdaad. De aanleiding zijn de recente schietpartijen daar. Maandagavond werden er voor de derde dag op rij schoten gelost. De organisatoren vinden dat criminele organisaties meer en meer invloed krijgen in Sint-Gilles. Ze roepen buurtbewoners op om zondagnamiddag samen te komen om actie te voeren. Ze willen zo ook de druk zetten op de politiek om harder op te treden tegen drugscriminaliteit. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest eerst worden schoongemaakt en na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon. Maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: De ochtend waarop we dus afscheid moeten nemen van Dolly Parton, de Queen of Country. En dat gaan we uitgebreid doen met muziek uiteraard. We hebben ook een prachtige Japanse filmtip voor u vanmorgen. En dat is dan weer wat schoonheid die welkom is. Want er is ook het aanhoudende drugsgeweld in Brussel. En ook hoe de politiek daarop reageert. Genoeg te bespreken dus vanmorgen. Welkom.

0: Bonnie Raitt en Nick of Time. 6 over 6 krantenvoorpagina's willen wij dan zien. Jeroen, je hebt die. Wat staat erop?
1: Ja, veel onderwijs opnieuw. Hè. Het zal de hele week zijn. De Standaard: door de hele klas over de streep te trekken zijn we de slimste vergeten. Gazet van Antwerpen: Vlaamse leerling bij de duurste van Europa. En het laatste nieuws: 1 op de 4 ouders wil AI-verbod op school. En dan de andere koppen. De Tijd: energiebedrijven vechten meer dan 1 miljard euro aan overwinstbelastingen aan. Het Belang van Limburg: provincie helpt bepalen waar gemeenten nog mogen bouwen in de toekomst. Bij de Morgen weten ze samenwerking rond kritieke grondstoffen. En het Nieuwsblad: 2 lichamen gevonden, maar het mysterie blijft. En natuurlijk ook op alle voorpagina's leen Dolly Parton natuurlijk. Ja, de koningin van de country.
0: Absoluut. Heel veel verschillende foto's trouwens, maar uiteraard wel altijd onmiskenbaar zichzelf. Het was een bijzondere vrouw en ze heeft haar stempel gedrukt op de countrymuziek, maar ook indruk gemaakt, zo lijkt het wel, op heel Amerika. Daar gaan wij het zo meteen ook nog over hebben. Dit is Coldplay.

0: Coldplay en Life in Technicolor. The Queen of Country. Dolly Parton, je zei het al. Alle voorpagina's, daar prijkt haar foto's, is gestorven.
1: Ja, ze werd 80 en ze leed kort aan kanker en stierf omringd door haar dierbaren. Het was haar neef Brian Seaver die het gisteren aankondigde. En zo gaat dat tegenwoordig voor 80-jarigen op Instagram.
2: I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean. But sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
1: Herenigd in de armen van God met haar familie. Het overlijden van Parton was gisteren ook het hoofdpunt natuurlijk in alle Amerikaanse nieuwsbulletins.
3: This is CBS News Special Report. I'm Tony Cope. Well, we're coming on the air because music legend Dolly Parton is dead.
4: We have some breaking news that we are very sorry to report, and that is that Dolly Parton has died.
5: We have got some really sad news to pass along to the nation. Dolly Parton, the country music icon who broke every barrier known, has passed away at the age of 80.
0: Je hoort het al aan de nieuwslezers dat ze heel veel indruk gemaakt heeft op mensen. Reacties stromen binnen, veronderstel ik.
1: Vanuit de hele wereld. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artieste. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. Jane Fonda, die met Dolly speelde in de film 9 to 5, zegt kapot te zijn van het nieuws. En Beyoncé, die een paar jaar geleden zelf een country-album opgenomen heeft met daarop een bewerkte versie van Jolene, noemt Dolly Parton uniek. Dolly, jij was de graadmeter. Gedurfd en briljant, talentvol en vasthoudend, zegt ze. Metekind Miley Cyrus zegt diep bedroefd te zijn om het overlijden van haar vriendin. De wereld is een armere plek nu, zegt ze. Ja, en dan kwamen we natuurlijk ook bij het standbeeld van Dolly Parton, want dat heeft ze, zo'n standbeeld in haar geboorteplaats Tennessee. Heel wat van samen om bloemen te leggen.
6: She energized the crowd. Sad day in the, for music, for country music, for music in general, because she was, like, you know, one of the best.
7: She was such a gift, and she's hilarious too. You know, would always have a comeback.
8: You know, I knew her growing up. And she had all this fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up. I mean, that vivacious personality, that smile, infectious smile, and such a joy to be around. And she is always like that.
9: Dolly would be the first to tell you, I'll always love you. And I know that's what she said to everybody.
1: En intussen zijn er dus ook meer details over de uitvaart. Die zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar eigen wens.
0: Er worden al wat stemmen uit Tennessee, maar er komen uit de Amerikaanse politiek ook reacties.
1: Ja, Dolly Parton was een van de weinigen die nog Amerikanen aan beide kanten van het politieke spectrum, zowel bij Democraten als Republikeinen, kon verbinden. En ja, politici uit beide partijen reageren dan ook aangeslagen op het nieuws. President Trump heeft alle Amerikaanse vlaggen half stok laten hangen voor een week. Er is nooit iemand geweest zoals zij en die zal er ook nooit komen, schrijft hij op sociale media, grote woorden. Mm-hmm. Ook Bill en Hillary Clinton lieten zich vol lof uit over de muziek en de goede doelen van Parton. Dolly Parton heeft al het goede gedaan dat ze kon voor alle mensen die ze kon bereiken en dat zolang ze maar kon.
0: Wij gaan proberen om wat dichterbij te geraken bij toch heel veel verdriet duidelijk daar in de Verenigde Staten. We kunnen straks bellen met Sam Bettis, onze eigen countryster kunnen we misschien wel zeggen intussen, want die heeft zich ook verdiept in het genre. Straks ook muziek van Dolly Parton, maar dit is Cat Stevens.

Morning has broken, inderdaad. En we gaan het straks moeten hebben over de economie. Het zal geen verrassing zijn dat een heel aantal Vlaamse bedrijven het niet echt positief inzien de toekomst. Er komen maar belangrijke begrotingsgesprekken aan. Dus halen wij de CEO van Voka zo meteen naar de ochtend. Even naar de weg op de A12 naar Antwerpen is het opletten. Daar staat een defecte vrachtwagen in Boom.

0: is Alarms van Snow Patrol en Kylie Minogue.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is een alarmsignaal van Vlaamse bedrijven, want heel wat zien het somber in de economie dan, blijkt uit een enquête van Voka bij 600 ondernemingen. En bijna 2 op de 3 schat de huidige economische situatie negatief in. En maar 9% van de bedrijven die denkt dat het de komende maanden beter zal gaan. Frank Beks, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent CEO van Voka, het Vlaamse netwerk van ondernemingen. Dat zijn niet meteen cijfers om opgewekt van te worden. Hè. Wat is de concrete aanleiding op dit moment om zo somber naar de toekomst te kijken?
3: Het klopt inderdaad dat onze bedrijven het vandaag heel moeilijk hebben. En dat is niet nieuw. Hè. Dat is eigenlijk een lang aanhoudend klimaat van onzekerheid waar we in zitten. En ook veel te lage economische groei. We maken dus echt wel een soort van economische malaise mee. En dat is gevaarlijk natuurlijk, want onze begroting die heeft veel uitdagingen. Die staat voor een enorme sanering. En dan heb je natuurlijk ook wel economische groei nodig. En die groei die komt van ondernemingen die investeren, die welvaart creëren en die jobs creëren. En die staat vandaag die groei heel erg onder druk.
0: Omdat de omstandigheden nog altijd niet verbeterd zijn, hoor ik u dan eigenlijk zeggen. Want dan klagen zij nog altijd dezelfde problemen aan. Gaat dat dan nog altijd over hoge loonkosten, hoge energieprijzen nog altijd?
3: Het zijn inderdaad de gekende problemen, de handicaps, de concurrentiehandicaps waarmee onze economie al jaren wordt geconfronteerd. Mm-hmm. Die zich natuurlijk vandaag ook nog sterk manifesteren. Hoge loonkosten blijft nog altijd op nummer 1 staan, gevolgd door hoge energieprijzen. Maar ook de orderboekjes raken minder en minder gevuld. Vandaag bedrijven zitten onder het normale niveau. Er is eigenlijk echt een gebrek aan vraag vandaag in onze economie.
0: Oké, dus dat is echt ook het concrete gevoel achter wat nu dat pessimisme drijft. Want je zou kunnen zeggen, het is al een hele tijd aan de gang. Wat maakt dan nu, op dit moment, dat het zo pessimistisch is?
3: Wel, de geopolitieke toestand helpt uiteraard ook niet. De Straat van Hormuz, Iran, maar zeker en vast die hoge prijzen. Maar ook algemeen groeit onze economie te weinig. De laatste cijfers van de Nationale Bank die wezen op een groei van 0,5%.
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet voor welke gigantische uitdagingen dat onze maatschappij staat.
0: Ja.
3: Dit is niet alleen een probleem van ondernemingen. Dit tast heel de samenleving aan.
0: Maar het gaat wel.
3: We waren de hekkensluiter van Europa, 0,5% groei. We zijn dit jaar gestart met prognoses van 1%. Wel, het verschil tussen 1% economische groei en 2% is op 10 jaar tijd 50 miljard. Dus we moeten meer gaan groeien en die groei zal komen van ondernemingen. Dus dat is ook onze oproep aan de regering bij de start van de begrotingsopmaak. Focus nu volop op de economie. We moeten echt wel die concurrentiekracht van ondernemingen gaan versterken. Want het heeft geen zin om te hervormen en te saneren zonder dat onze economie nog kan groeien.
0: Ja. Want het gaat wel degelijk over een situatie die dan specifiek is voor ons land. Want u haalt het ook al aan, we zitten een beetje achteraan in Europa. Er waren, denk ik, vorige week nog cijfers van S&P Global. 5000 bedrijven die toen bevraagd zijn. En daaruit bleek dan dat de Europese industrie dat die zijn sterkste groei in 4 jaar tijd krijgt. Kent, maar niet bij ons dan?
3: Dat is toch minder bij ons, inderdaad. We zien wel dat die industrie heeft natuurlijk bijzondere grote klappen gekregen. Die stijgt nu lichtjes. Dus direct is dat een positief lichtpunt. Maar algemeen kunnen we toch wel zeggen dat dit niet het geval is. En zeker niet bij ons, waar we toch een sterke energie-intensieve industrie hebben, die vandaag nog altijd kreunt. Dus het waren Europese cijfers. De cijfers van de Nationale Bank waren toch nog een stuk negatiever.
0: Oké, vandaar dus opnieuw de oproep aan de regering, die nochtans best wel al wat gedaan heeft, denk ik, voor industrie en bedrijven, maar dan met onvoldoende resultaat. Wat moet er gebeuren?
3: We moeten blijven hervormen. We moeten de lat daar hoog leggen. We moeten zaken doen die we al lang hadden moeten doen. En daar moeten we voluit verder op inzetten. Maar die vruchten ga je niet onmiddellijk plukken. Dat is op de lange termijn.
0: Mm-hmm.
3: En daarom hebben wij nood, naast een hervormingsbeleid, ook aan een groeistrategie. We moeten zorgen dat die economie kan groeien. Alle maatregelen, alle uitdagingen waarvoor we staan, van klimaat tot defensie, tot veiligheid, die hebben heel wat middelen nodig. En dat zal komen van economische groei en dat zal komen van bedrijven. Zonder groei zal alles veel moeilijker maken. Omgekeerd, met groei zal het ook allemaal veel gemakkelijker gaan om die uitdagingen aan te kunnen. En daar moeten we volop op focussen. Dus onze oproep aan de regering is, bij de begrotingsopmaak, zorg dat je ook elke maatregel toetst aan, gaat die de concurrentiekracht versterken of gaat die afzwakken. En we hebben natuurlijk nood aan een sterkere concurrentiekracht, bedrijven die het goed doen. Wat ons vooral zorgen baart op dit moment in onze enquête, is dat eigenlijk 25% van de bedrijven aangeeft de komende 2 jaar de investeringsplannen terug te schroeven. En dat is toch echt wel een alarmsignaal. Want geen investering betekent ook minder welvaart, minder groei voor morgen. En we moeten dus vol aan de bak om uiteindelijk ook dat investeringspeil terug op te krikken in ons land.
0: Dat is een duidelijk signaal, zegt u, dat bedrijven zeggen, wij zien in België misschien niet meer de plek waar wij willen investeren, ziet u ze ook bedenken om weg te trekken?
3: Wel, er zijn vandaag toch heel wat multinationale ondernemingen die vandaag zeggen eigenlijk, 1 op de 3, ja, België is een minder aantrekkelijke plek om te investeren. Ik denk dat we algemeen in Europa aan een klimaat zitten van te lage groei. Maar je ziet ook landen die vandaag nog 2% economische groei hebben. Kijk naar Scandinavië, de Baltische Staten. Het kan dus wel. Hè. We moeten dit niet ondergaan. Het is geen fatalisme. Door de juiste maatregelen te nemen, door het juiste kader en klimaat te creëren om te investeren, om te ondernemen, kunnen we terug aanklopen met meer economische groei. En dan zullen ook alle maatregelen veel gemakkelijker worden. Dan zal het ook veel gemakkelijker worden om die begroting uiteindelijk op orde te krijgen.
0: Het zijn landen met een andere begrotingssituatie natuurlijk. Als we kijken naar het bedrag dat bij ons bespaard moet worden, 10 miljard, dan zitten er misschien ook extra belastingen aan te komen. Dingen die jullie misschien liever niet zien gebeuren, maar die eigenlijk niet anders kunnen. Of ziet u dat toch anders?
3: 10 miljard is een minimum dat we zullen moeten gaan doen. Als je ook ziet, door natuurlijk die staatsschuld die altijd maar cumuleert, gaan we tussen nu en 2030 al 9 miljard extra rentelasten gaan betalen op ons geleend bedrag. Dat is natuurlijk 9 miljard, dat is bijna de oefening waarvoor de regering De Wever nu staat. Dus we moeten ervoor zorgen dat gewoon de taart wordt groter gemaakt. En dat zal niet komen door alleen maar de regering die dat declareert. Dat zal komen door ondernemingen. Dus dat is onze oproep. Zorg dat je de tak waarop je zit, dat je die niet afzaagt. Dat je zorgt voor sterke ondernemingen die uiteindelijk die economische groei gaan creëren. En dat betekent heel concreet dat er wat ons betreft geen enkele ruimte is voor bijkomende lasten op ondernemerschap die uiteindelijk ook de groei van morgen gaan fnuiken.
0: Het is een boodschap die meteen meegenomen kan worden, want dat eerste kernkabinet staat overmorgen gepland. De premier is sinds gisteren terug in het land. En die begrotingsoefening, die wacht de hele regering. Dank u wel voor de komst van morgen. Frank Beks, u bent CEO van Voca.
3: Graag gedaan. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. In the back of my mind, I hear my conscience call. Telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time, I can see I need love. There I was, joking at my games. So many hearts and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say I love you. Say no more, I whisper in your ear. I say I love you, I will always be here. And though I often reminisce, I can't believe that I found desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. Half of me deserves to be this way until I'm old. The other half needs affection and joy, the warmth.

0: Don't We All, I Need Love van Luca Bloem.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven is het geworden. Goedemorgen. En een legende is niet meer Jeroen. Nee. Dolly Parton is overleden. Dat laat een zeer diepe indruk na in de Verenigde Staten.
3: President Trump heeft zelfs meteen beslist dat de vlaggen aan overheidsgebouwen een week lang half stok zullen hangen. Dolly Parton werd beroemd als countryzangeres met hits als Jolene en Working 9 to 5 en actrice. Maar als persoonlijkheid was ze ook graag gezien. Ze deed veel aan liefdadigheidswerk. Ze is 80 geworden. Volgens haar familie stierf ze aan de gevolgen van kanker. In Hoogvenen zijn er nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand na 12 dagen nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen en de overgebleven reddingswerkers moeten nu opflakkeringen vermijden.
0: En dan kan regen misschien helpen. Komt er regen?
3: Ja, eerst bewolkt met hier en daar dus een bui, dan iets meer zon en na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt ook met kans op buien, dus toch veel nattigheid, maar tussenin wel droog en tot 30 graden nog eens.
0: Oh, daar gaan we nog eens.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Boon om 6:55. Kranten heb jij nu helemaal doorgespit, Jeroen. En dan zijn er vaak toch, en ik denk vandaag ook, hè, verhalen die overal opduiken.
1: Ja, en we hebben het natuurlijk ook al de hele ochtend over haar. Hè. Dolly Parton natuurlijk, hè, de koningin van de country die gisteren overleden is. Ze staat op alle voorpagina's, pagina's breed. Een diva, maar één die met zichzelf kon lachen, lezen we onder andere in de kranten. Ja, en natuurlijk ook Timio en zijn vader Brian vinden we overal terug. En de vraag is nu, ja, is dit een familiedrama of een dubbele moord? Zoals onder meer het laatste nieuws het samenvat. En voor de rest, Leen, net als gisteren heel veel onderwijsnieuws in de kranten. 1 september komt natuurlijk ook met de dag dichterbij. In het laatste nieuws bijvoorbeeld over artificiële intelligentie en het onderwijs. En dan vooral de vraag, ja, hoe moet het nu verder met de relatie tussen die beiden? In de krant getuigt bijvoorbeeld een leerkracht, waarom zou ik nog taken geven? Mijn leerlingen maken ze toch met ChatGPT. En intussen blijkt ook uit een onderzoek trouwens van VTM Nieuws en het laatste nieuws dat 1 op de 4 ouders een AI-verbod wil op school, zodat ze kinderen dus zelf nog alles moeten leren. En nu laat minister van Onderwijs Waldemir intussen duidelijke regels uitwerken rond het gebruik van AI. 5 universiteiten zijn nu aan een strategie begonnen. In Gazet van Antwerpen dan ook over ons onderwijs. De Vlaamse leerlingen zijn bij de duurste van Europa. In vergelijking met andere landen namelijk geeft Vlaanderen een stuk meer uit aan onderwijs naar aantal leerlingen dan. Ja, ja. En zo kom je dan tot een berekening dat het zo'n €14.500 per leerling kost. En als je dat vergelijkt met andere Europese landen, ja, is dat een stuk meer. Daar ligt het gemiddelde lager. Het onderzoek is trouwens uitgevoerd door de OESO. Ook in de buurlanden is het allemaal een stuk minder. Hoe komt dat nu? Ja, veruit het meeste geld gaat naar het loon van leerkrachten. Verdienen leerkrachten hier dan veel meer? Nee. Volgens onderwijsexpert Dirk van Damme komt het vooral omdat Vlaanderen het minste aantal leerlingen per leerkracht heeft. 9 bij ons en 12 gemiddeld in Vlaanderen. En de Standaard dan vraagt zich af of we in het onderwijs de slimsten niet vergeten zijn. Want er gebeuren natuurlijk heel veel inspanningen om de zwaksten over de streep te trekken. Mm-hmm. Maar amper 1 op de 5 scholen biedt ondersteuning aan voor de sterkste leerlingen. De krant is gaan praten met een school in Jabbeke in West-Vlaanderen. Is dat die dat wel doet en daar hebben ze op dit moment wachtlijsten.
0: Oeh, ook daar. Dan de tijd. Daar lezen we dat energiebedrijven dat die 1,1 miljard euro overwinstbelasting terugeisen van de staat.
1: Ja, het gaat om de belasting die in de periode 2022-2023 ingevoerd is, dus te midden de energiecrisis. Die werd ingevoerd om de winst die bedrijven net door die hoge energieprijzen maakten te laten terugvloeien naar de staatskist. Maar volgens die bedrijven was die belasting berekend op de veronderstelde inkomsten en lagen de werkelijke inkomsten een pak lager. Sommige bedrijven moesten zelfs overwinstbelasting betalen terwijl ze verlies leden. Ja, en dat eisen ze dus nu terug, 1,1 miljard van de Belgische staat. Het is nu aan het Europees Hof voor Justitie en daarna dan over aan het Grondwettelijk Hof om zich over de zaak te buigen of die klacht eigenlijk terecht is. Hm. En ook de malaise bij Volkswagen vinden we terug. In de tijd gisteren begon de CEO van het bedrijf met een tocht langs de belangrijkste sites. En hij werd daarbij uitgefloten door zijn eigen personeel. De vakbonden vrezen namelijk dat er niet, we hadden het ooit al over 25.000, 40.000, 100.000, dat er nu misschien wel 140.000 jobs verloren zouden gaan bij Volkswagen. En het laatste nieuws vraagt zich dan af hoe het zover kon komen. Want ja, het merk was vroeger de referentie, nu voorbijgestoken, zegt een auto-expert in de krant. En dat komt door de keuze om volop in te zetten op aparte elektrische modellen die niet konden concurreren met Chinese merken. Nog op vlak van prijs, maar ook niet op vlak van kwaliteit of rijbereik. Ja, en ook Dieselgate heeft Volkswagen natuurlijk geen goed gedaan.
0: Nee, in slechte papieren. De morgen dan. Daar zie ik dat België een samenwerking start rond kritieke grondstoffen.
1: Ja, en dat met 11 andere NAVO-landen. Het gaat dan onder meer over kobalt, lithium, germanium. En het doel is om minder afhankelijk te worden van landen buiten de NAVO, lees vooral van China. En om te onderzoeken of er een gedeelde strategische voorraad kan aangelegd worden van die grondstoffen. Want die zijn bijvoorbeeld essentieel voor defensiemateriaal zoals tanks, raketten, drones en gevechtsvliegtuigen. Maar ook voor hoogtechnologische toepassingen. En een opmerkelijke reclamepagina in alle kranten vandaag. Een foto namelijk van jonge mensen op een terras met een pintje in de hand. En daaronder dan de vraag, zijn dit schadelijke momenten?
0: Mm-hmm.
1: Het is een campagne van de Belgische brouwers, ondertekend door meer dan 100 brouwers en ook duizenden professionals uit de brede sector, genre mensen als Piet Huizentruit, Victor Verhulst, maar ook politici als Axel de Ronse van N-VA, Frederik de Gucht van Anders of Walter de Donder van CD&V. En zij verzetten zich tegen het feit dat het dat binnenkort op elke advertentie voor bier, wijn of aperitief moet staan, alcohol schaadt de gezondheid. Nu moet daarop staan alcoholmisbruik. Dat misbruik valt dus weg. En dat kan niet, vinden ze. Terwijl landen als Frankrijk hun wijn verdedigen, wijzen wij onze traditie met de vinger, zeggen ze. Bescherm minderjarigen, ga de strijd tegen misbruik aan, absoluut. Maar val niet aan wat ons samenbrengt. En ja, reclame in alle kranten. Opvallend toch?
0: Ja, opvallend inderdaad, die openbrief. En eigenlijk een ultieme poging om die maatregel dan af te remmen. We gaan het er nog over hebben vanmorgen. Maar nu even tijd maken voor Ramses Shafi. En laat me.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

0: ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.
1: Ramses Shaffi, om 6:15. Er zijn intussen al meer dan 300 mensen ziek geworden na het eten van eieren die besmet waren met salmonella. En er zijn ook tientallen mensen in het ziekenhuis beland na de grootste uitbraak in ons land van salmonella via eieren. Dat zei Helijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap. En dat verbaast ons eigenlijk een beetje, want wij dachten, ja, ons voedsel dat wordt alleen maar veiliger. Dus gaan we te raden bij professor voedselmicrobiologie Andrea Rajkovic. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U bent verbonden aan de Universiteit van Gent. Het is iets dat we de voorbije dagen dus voortdurend horen, hè, dat we dat eigenlijk niet kunnen vermijden, zo'n besmetting met salmonella. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Goh, dat is eigenlijk wel waar. We kunnen dat niet vermijden. We kunnen ook niet garanderen dat de salmonella nooit aanwezig zal er zijn. Gewoon omdat salmonella van natuur in de omgeving aanwezig is. Ja. Ook manier van de productie van de kippen en van de eieren kunnen dat niet uitsluiten. En de data die bewijst dat. In Europa hebben wij 60.000 tot 80.000 salmonellosis gevallen per jaar. In principe met gemakkelijk tot 2000 ongeveer uitbraken per jaar, waar de eieren een van de belangrijkste voedsels zijn.
1: Ja, maar niet alleen eieren dan. Waar zit er nog in of waar horen we
2: niet
1: nog over?
2: Goh ja, kip en vlees bijvoorbeeld, niet gepasteuriseerde producten, varkensvlees, maar ook groenten en fruit, vleesvervangers, noem
1: overal
2: maar op.
1: Overal eigenlijk is bijna.
2: Ja. Ja, ja, overal. Dat is een van de belangrijkste bacteriële infecties oorzaken wereldwijd.
1: Het klinkt dan misschien af en toe alsof het meer voorkomt, maar is dat dan misschien ook gewoon omdat het meer aan het licht komt, dat er meer controles zijn?
2: Ik denk van wel. Dat is zeker zo dat we de heel zeer goede tools hebben om salmonella en andere organismen op te sporen, te detecteren, te kwantificeren. Wij doen dat veel meer. Er is heel veel meer aandacht daarvoor. Mm-hmm. Maar als we echte cijfers willen bekijken, zeker bij salmonella, is er een significante daling in een aantal gevallen en uitbraken ten opzichte van bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Dat is vroeger hadden we bijna dubbel meer zo cases.
1: Oké, dus dan is er wel iets verbeterd in de manier waarop bijvoorbeeld salmonella in eieren terechtkomt. Want hoe gebeurt dat eigenlijk?
2: Wat is vooral verbeterd is de hygiëne en bijvoorbeeld de vaccinatieprogramma's bij de kippen. En daardoor is uiteindelijk de bacteriële druk op de boerderijen veel kleiner geworden. En die contaminatie van de eieren kan vooral via twee verschillende mechanismen gebeuren. Eén is verticaal, dat is van de moederhen eigenlijk die de eier binnen haar lichaam wordt gecontamineerd. En de tweede is de horizontale manier waar uiteindelijk de kruiscontaminatie van de omgeving gebeurt en de eieren van buitenaf worden gekoloniseerd en gecontamineerd.
1: Ja, en dan is hygiëne heel belangrijk en is het ook belangrijk om dat snel te kunnen lokaliseren, maar dat kan wel heel goed, hoorden we gisteren ook van het Federaal Voedselagentschap. Het is makkelijker geworden om goed te weten waar die besmetting dan ontstaan is.
2: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk wat de voedselagentschap dan doet en de bedrijven, sommige bedrijven ook. Ze nemen de stalen, ze nemen dan de isolaten van salmonella en ze vergelijken verschillende isolaten aan de hand van de verschillende DNA-technieken. Mm. En dat kunnen ze bijna met 100% zekerheid zeggen. Ja, het is die salmonella die een probleem heeft veroorzaakt en die komt vandaar.
1: Ja, dat gaat dan over fabrieken en bedrijven, maar mensen hebben soms ook zelf kippen en eten daar eieren van. Loop je dan meer risico?
2: Het is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat in dit geval risico is veel kleiner, omdat dat heel lokaal is. Dat is dan niet dat die kip en die eieren zullen naar heel veel mensen gegeven worden. Dus wat dat betreft is de risico kleiner, maar dat betekent niet dat die mensen niet ziek kunnen worden. De salmonella ligt ook in de grond, in de stof. En dat is vind ik, overal waar de kip zich beweegt, kan die salmonella oppikken. Mm. En ja, dat kan leiden tot de contaminatie. Maar op een kleinere schaal is de risico ook kleiner, want dan de mensen gaan die eieren sneller consumeren en de risico is dan ook kleiner. Mm. Maar uw vraag brengt iets heel belangrijks op. Dat is eigenlijk, als dat eer is niet alleen een probleem als het in de supermarkt ligt, maar ook bij ons thuis. Dus we moeten dat echt overal goed bekijken.
1: Ja, want het is ook hoe je thuis met voedsel omgaat. Want we hebben het nu heel concreet over eieren, maar het gaat veel breder, gaf u al aan. Dat bepalend is of je met zo'n bacterie kan zitten of niet.
2: Ja hoor, ja, zeker. En was dat bijvoorbeeld alles dat vergiet moet worden, moet echt goed doorgekookt worden, doorgebakt worden, zodat eigenlijk de micro-organismen zoals salmonella afgedood worden. Alles dat koel bewaard moet worden, moet inderdaad in de frigo zo snel en zo goed mogelijk staan. Ja. De restjes mogen niet te lang blijven hangen enzovoort. En bij de eieren is het ook zo dat, zeker als we vergelijken Europa en Amerika, daar is een heel groot verschil. In Europa mogen ze de eieren niet wassen. Hè. Mm-hmm. Die blijven eigenlijk gewoon niet gewassen. In de supermarkten bijvoorbeeld. In Amerika is het net omgekeerd. De producenten moeten de eieren wassen en dan moeten de eieren in de frigo's gehouden worden. In Europa, in onze supermarkten, zijn de eieren, zeker hier in België, gewoon buiten. Hè.
1: Ja, ja. Je kan ze ook lang bewaren, hè, hoorden we gisteren, tot 4 weken. Maar u zegt, zijn we dan misschien te nonchalant? Ik moet eerlijk zeggen dat ik misschien ook niet altijd meteen alles in de frigo stop.
2: Nonchalant, dat weet ik niet. Maar het is gewoon een kwestie soms van kennis, soms van praktische regeling. Soms is het gewoon een kwestie van, dat zal ik straks doen en dat doe ik dan niet op tijd. En met sommige producten, zoals verse producten, bijvoorbeeld zalm, of producten die gekookt zijn en die heel lang blijven op de kamertemperatuur voor ze terug in de frigo gaan, dan zijn de risico's iets groter. En sommige bacteriën kunnen echt een heel groot probleem veroorzaken.
1: Ja, ik ga er toch beter op letten. Dank u wel voor uw tips en uw inzichten. Andrea Rajkovic, je bent professor voedselmicrobiologie aan de Universiteit van Gent.
2: Dank je wel, heel graag gedaan.
1: Vertragen naar Brussel intussen op D40. Vanuit Luik, 10 minuten file bij Elissien. Dat is even voor 10. Daar staat een defect voertuig in de werfzone. Ook vertragen op de E429 bij Halle. En naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Beveren ook 10 minuten extra van de A12 tot Lillo. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: Nick Melvi en nitrous salpeter, dat zit gelukkig niet in ons voedsel. Maar dus wel opletten als je dingen te lang uit de koelkast laat, hebben we net geleerd.
1: De ochtend.
0: Zeker als je nadien nog wil gaan sporten. Dat doen wij wel nooit op het niveau als de wielrenners in de Vuelta, Jeroen. Maar na 4 dagen lijkt die wel in de plooi te liggen al.
2: Nee, net niet, want niveau nee. In een korte bergrit maakte Tadej Pogacar korte metten met de tegenstand. De Sloveen ronde een solo van 50 kilometer af en heeft nu al een voorsprong van meer dan 3 minuten in het klassement. Achter Pogacar sprintte Jarno Widar naar de tweede plaats. Ja, en voor onze jonge Belg van Lotto Intermarché is het zijn eerste grote ronde. En om dan al meteen tweede te worden in een bergrit, dat is toch maar weinig gegeven. Dat zegt de co-commentator van de Vuelta, José de Kouwer.
3: En het is ook niet van wegrijden met een grote groep, voorop blijven en dan par hasard met geluk een beetje, nooit met geluk, maar toch tweede worden. Nee, nee. Als je dat gezien hebt, hoe dat hij die sprint rijdt, hij zit daar klaar, gelijk als een luipaardje in het wiel van Gal. En je ziet Gal versnellen, hij komt mee. En als je het nog niet wist, maar ik wist eigenlijk al op voorhand, hij gaat erover gaan. Hè. 20 jaar en dat doen, er zijn er niet te veel die dat kunnen, hè.
2: Ja, lyrische José de Kouwer. Benieuwd of we daar nog meer kan laten zien in deze Vuelta. Vandaag staat er een overgangsetappe op het programma. Vraag is of we een massasprint krijgen in het vlakke slot. Of ja, de heuvels toch nog zorgen dat het een spektakel wordt.
0: Afwachten. Het voetbal dan. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven, die staan voor een belangrijk tweeluik.
2: Ja, inderdaad. OHL Women speelt vanavond in de derde en laatste kwalificatieronde voor de Champions League. Begin deze maand overleefde Leuven al de tweede voorronde. En ze zijn erop gebrand om zich, trouwens net als vorig jaar, te plaatsen voor de Champions League. En daarvoor moeten ze nog voorbij de kampioen uit Polen. Nu, dat is een haalbare kaart volgens speelster Alix Bosteels, die vooral wil uitgaan van de eigen kracht.
4: Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Dat we ons eigen spel moeten spelen en zeker moeten zijn van ons stuk. Maar zoals ik al zei, heeft de andere ploeg ook zijn eigen kwaliteiten. Moeten we die natuurlijk ook respecteren. Ik denk dat zij wel sterk zijn op stilstaande fases. Daar hebben we wel beelden van gekeken. Dus daar zullen we attent moeten op zijn. En natuurlijk blijft het een ploeg die ook kan voetballen. Dus het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Maar ik ben er zeker van, als we zelf op ons beste niveau zijn, dat we ze zeker kunnen pakken.
2: Ja, de heenwedstrijd in Polen kan je trouwens vanavond om 19 uur live volgen op Sporta. En dan de terugwedstrijd is voor volgende week woensdag.
0: En dan ook even naar de hockeyvrouwen, want die hebben gisteren de oversteek gemaakt. Niet zo ver, maar wel naar Nederland voor die belangrijke halve finale op het WK.
2: Ja, klopt. Dinsdag plaatsten de Red Panthers zich voor de halve finales. En dat is dus voor het eerst in hun geschiedenis. Daarvoor moeten ze dus wel naar het hol van de Oranje Leeuwen, om het zo te noemen. In Amstelveen staan ze namelijk tegenover topfavoriet Nederland. En tijdens een persmoment gisteren blikten de Panthers alles vooruit. En onze Belgische hockeyvrouwen trekken met een gezonde strijdlust naar die wedstrijd. Dat zegt Louise de Waad.
5: Ik denk, als we er niet in geloven, gaat het ook nooit lukken. Dus ik denk op dat vlak dat we voor de eerste keer in jaren er ook wel echt in geloven. En ja, ik denk uiteindelijk die underdog-positie, dat ook wel echt iets goeds is. En zij zijn vol van zichzelf en zij dromen natuurlijk al van die finale. En voor ons is dat misschien net iets anders. Maar ik denk dat we op dat vlak juist in een goede positie zitten en hun echt wel kunnen verrassen.
2: Ja, afspraak met de Panthers morgen om 18 uur, Leen.
0: Bij ons is het intussen bijna 7 uur en het is 2 maanden dat ze vermist waren. Maar Brian Brigou en zijn zoon van 15, Meo, alles wijst er in elk geval op dat ze gevonden zouden zijn. Wij kunnen straks praten met de baas van de zelfvermiste personen, met Gerry van Loek. Dat is voor na het nieuws van 7.

0: the Womack Sisters and If I Let You.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
1: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
1: Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
3: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De dood van Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Het leven en de persoonlijkheid van Dolly Parton laten op veel Amerikanen een diepe indruk na. Een verslag van correspondent Thomas de Graven.
14: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
15: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
16: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
17: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
13: Collega-artiesten reageren ook. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Beyoncé zegt dat ze de graadmeter en de poolster was. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van onze economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en daardoor kunnen ze niet groeien. Maar die groei is net nodig om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
18: De laatste cijfers van de Nationale Bank die wezen op een groei van 0,5%. Dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet voor welke gigantische uitdagingen dat onze maatschappij staat. Dus we moeten meer gaan groeien en die groei zal komen van ondernemingen. Dus dat is ook onze oproep aan de regering bij de start van de begrotingsopmaak. Focus nu volop op de economie. We moeten echt wel die concurrentiekracht van ondernemingen gaan versterken. Want het heeft geen zin om te hervormen en te saneren zonder dat onze economie nog kan groeien.
5: Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon. Die heeft een looptijd van 1 en voor het eerst ook 10 jaar. De staatsbon van 1 jaar heeft een rente van 2,75%. Die van 10 jaar 3,70%. Een staatsbon is een belegging waarbij particulieren geld lenen aan de Belgische staat. En in ruil krijgen ze gedurende de looptijd een vooraf vastgelegde rente. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 1 september. Zo'n 50 jongeren beginnen vanmorgen in Brugge aan een militair dienstjaar. Ze hebben vrijwillig voor dat jaar ingetekend. Jens Fransen, je bent in Brugge. Zie jij daar al wat beweging?
19: Bij de eerste van die 50 jongeren, 18, 19-jarigen, die een jaar gaan intreden zeg maar, bij Defensie, zijn hier aan het toekomen in Brugge voor een dienstjaar. Het gaat om 50 jongeren die bij de marine aan de slag gaan gaan. Het gaat eigenlijk om een basisopleiding, een jaar lang, 12 maanden. Ze worden daar ook voor betaald, €2000. En de bedoeling is eigenlijk dat ze kennis leren maken met Defensie. Je kan dit ook zien als een stuk voor een soort recruteringscampagne. Want Defensie heeft jongeren nodig en het hoopt natuurlijk dat een groot deel van die jongeren nu zal blijven na die 12 maanden. De interesse bij 18- en 19-jarigen was wel groot. Er waren meer dan 3000 kandidaten voor 500 posities. Maar dat zal natuurlijk afwachten zijn nu, het komende uur, of die 50 jongeren allemaal zullen komen opdagen.
5: Bedankt voor je verslag, Jens. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht terwijl de baan eerst schoongemaakt werd. Na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met

0: De ochtend.
1: Radio 1.
2: 2 maanden lang waren ze vermist. Maar Jeroen, alles wijst er intussen op dat Brian Brigou en zijn zoon van 5, Timeo, dat die gevonden zijn.
3: Ja, maandag werd het lichaam van Timeo gevonden en niet ver daar vandaan. Op enkele tientallen meters werd gisteren dan ook het lichaam van zijn vader Brian gevonden. Wel aan de andere kant van de Gewestweg. Helemaal officieel is het nog niet. Daarvoor moeten we nog wachten op de resultaten van de autopsie. Die is gisteravond uitgevoerd. Maar ja, eigenlijk is er geen twijfel meer dat zij het zijn.
2: Ja, wat opvallend is, is dat ze uiteindelijk gevonden zijn niet zo ver van de plek waar ze laatst gezien werden, hè?
3: Ja, de lichamen lagen op 1 kilometer van de voetbalkantine waar de auto van Brian een dag na hun verdwijning werd teruggevonden. En er zijn geen aanwijzingen dat ze daar pas later zouden zijn gelegd. En het parket heeft verder ook nog geen informatie. Dat zegt de procureur van name Etienne Goudblomme.
4: Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations supplémentaires sur le déroulement des faits, sur les causes ou les circonstances. On ne sait rien. On ne sait rien. Tout est ouvert.
2: Alles is nog open, we weten niks. Gerry van Loek, goedemorgen. Meneer van Loek, hoort u mij? Daar is een probleem met de lijn.
5: Goedemorgen.
2: Ah, daar bent u. Goedemorgen, meneer van Loek. U hoort mij goed? Daar is een probleem. We gaan proberen om een andere lijn te krijgen.

0: All My Soul van Bruno Mars. En die halen we er even uit, want Gerry van Loock hangt opnieuw aan de lijn als alles goed gaat. Goedemorgen, meneer van Loock.
1: Goedemorgen.
0: Van de zelfvermiste personen. We hadden het over de zaak van de jongen van 5 en zijn vader. De lichamen, het is nog altijd wachten op officiële bevestiging, maar zouden teruggevonden zijn. Wil dat dan eigenlijk zeggen dat uw job in deze zaak, dat die erop zit?
1: Wel, onze taak als zelfvermiste personen zit er inderdaad op. De zoektocht naar de personen is ten einde, maar het onderzoek gaat uiteraard verder.
0: En bent u daar dan nog bij betrokken, op de een of andere manier?
1: Wij zijn als zelfvermiste personen betrokken in een onderzoek zolang dat de zoektocht loopt. Natuurlijk blijven wij in contact met de onderzoekers, omdat wij ook professioneel natuurlijk willen weten wat er juist gebeurd is. Maar inhoudelijk zijn wij geen betrokken partij meer. En gaan wij nu aan de slag met nieuwe dossiers die dat zich ondertussen hebben aangediend.
0: Ja, het is heel lang geweest, de zoektocht naar deze twee mensen. En dan uiteindelijk worden die, dat is toch opvallend denk ik, zo dicht bij die auto van de vader gevonden. Heeft dat te maken met het feit dat er nog niet gezocht was op die plek?
1: Wel, ik ga niet ingaan op het dossier. Het onderzoek loopt en dat komt ook aan het parket toe. Maar er is in deze zaak heel veel gezocht geweest. Alleen moet je rekening houden met de omstandigheden, ook met plaatsgesteldheid. En dan zijn bepaalde plaatsen quasi ontoegankelijk. En dan ga je gaat altijd naar een zaak logisch kijken van wat is er mogelijk gebeurd, wat kan er. En je houdt rekening met tal van hypotheses. Soms zijn er dat zelfs 20. En dan elke keer als je een deur open doet bij de ene, dan sluit je een andere. Maar zo, ik heb het in deze zaak, om er heel kort op in te gaan, enkele maanden of enkele weken geleden gezegd van we ontbreken dat laatste puzzelstukje. En dat is enkele dagen geleden door de tip is dat puzzelstukje gelegd en hebben we ook echt kunnen gericht beginnen zoeken.
0: Ja, want het was inderdaad heel moeizaam. Hè? Midden deze zomer zat u nog bij ons hier in de studio, omdat u die oproep deed voor informatie. Uiteindelijk geeft dat dan aan dat het belangrijk is om dat aan de gang te houden, om misschien ook plekken en pistes te blijven opnieuw onderzoeken?
1: Ja, maar dat doen we ook. Hè. In elke zaak, maar zeker wanneer er een kind bij betrokken is. Ik heb dat ook gezegd, wanneer we de verdwijning van een kind van 5 jaar als een fait divers gaan bekijken, dan is er iets grondig mis in de samenleving. Daar ga ik ook niet flauw over doen. De eerste weken was er quasi geen informatie, was er ook heel weinig aandacht voor, wat mij ook menselijk enorm heeft verbaasd. En dat is ook de reden waarom dat we die oproep hebben gelanceerd van wie heeft hen gezien? We hebben die hulp nodig.
0: Ja, en uiteindelijk is die tip dan gekomen redelijk laat, maar uiteindelijk dan met de uitkomst, het vinden van die lichamen. Gebeurt dat eigenlijk vaak, dat uiteindelijk toch redelijk dicht bij de plek is waar die het laatst gezien zijn?
1: Wel, dat gebeurt zeker. Hè. Als je naar een plek kijkt, en achteraf is het altijd makkelijk. En ik zie dat ook, en spijtig genoeg ook op bepaalde reacties, op artikelen, hè, op nieuwsites. Dan denk ik, kom eens eerst in onze plaats staan als onderzoekers. En doe het ons dan eens voor. Als het allemaal zo makkelijk zou zijn. Je hebt echt puzzelstukken nodig, informatie nodig waarop dat je kunt gaan werken. Het is wel zo, als je achteraf soms naar een plaats kijkt, dat er dan bepaalde dingen logisch worden. Mm. En dat is ook van de week gebeurd. Toen we die eerste, ik ga die informatie, het laatste puzzelstukje noemen, omdat ik altijd heb gezegd van dat ontbreken we. Maar toen werden bepaalde dingen, toen vielen bepaalde plaatsen op dingen op zijn plaats en zijn we inderdaad gericht beginnen zoeken. En dan met het resultaat dat we vandaag kennen, spijtig genoeg niet wat dat we hadden gehoopt, maar de familie heeft wel een antwoord.
0: Ja, want het is dubbel, denk ik, hè. Ik kan niet vragen of u blij bent dat ze gevonden zijn, maar u zegt het zelf ook, de familie weet het nu wel. Dat is misschien beter dan in het ongewisse blijven.
1: Ja, er is één ding erger dan deze uitkomst en dat is niet weten wat er gebeurd is. En het antwoord op de vraag waar zijn ze, dat heeft die familie nu gekregen. En dat is niet het antwoord dat geen enkele politieman of vrouw of betrokken partner in dit dossier wilde geven. Want je wil naar de familie gaan met goed nieuws. Dat is normaal. Maar niet weten wat er gebeurd is, dat is ook onwezenlijk. Maar ze hebben nu waarschijnlijk veel meer vragen dan nog daarvoor. Want er komen nu nieuwe vragen in de plaats van waarom daar, wat is er gebeurd, Mm-hmm. En dat is heel normaal natuurlijk.
0: Zeker, maar het is misschien ook minder normaal dat er zo weinig duidelijk is op dit moment. Want ik vond dat wel opmerkelijk dat het vanuit het parket ook echt heel kort klonk. We weten echt niks, we hebben zoveel verschillende sporen open liggen. Is dat iets wat vaak gebeurt?
1: Wel, als er heel veel hypotheses zijn die nog, waarvan je nog geen antwoord hebt, ja, dan is het, en het antwoord dat de procureur heeft gegeven, is het enige juiste. Mm-hmm. Alle hypotheses liggen open.
0: Ja, waar er in andere zaken misschien sneller één richting kan uitgekeken worden.
1: Wel, dat is een moeilijkheid in een zaak als je daaraan begint. Als je heel veel hypotheses hebt, moet je met heel veel rekening houden. Als je van meet af aan de hypothese hebt van bijvoorbeeld een ongeval, hè, je vindt, of wanneer het meer dan waarschijnlijk is, want het is nooit, in geen enkele zaak kan je direct zeggen van het zal dat wel zijn. Ik huiver er ook van wanneer ik soms mensen hoor zeggen van ja, maar het zal dat wel zijn, of dat is gebeurd. Dan denk ik bij mezelf, ja, die glazen bol, die hebben wij niet, spijtig genoeg. In het merendeel van de gevallen heb je meerdere hypotheses, maar wordt het heel snel duidelijk dat je er een aantal kan schrappen. En dat is in dit dossier niet het geval.
0: Nee, dat blijft zoeken naar verschillende mogelijke antwoorden. U zegt, wij gaan dat ook blijven volgen om te weten wat de uitkomst van dat onderzoek was. Het is eigenlijk de eerste, mag ik dat zeggen, grote mediatieke verdwijningszaak sinds u aan het hoofd staat van de zelfvermiste personen. U gaf net wel aan dat er bij het begin weinig aandacht voor was. Dat heeft u duidelijk wel, dat heeft indruk nagelaten.
1: Ja, dat heeft mij verbaasd. Dat heeft mij verbaasd in de zin dat ik de verdwijning van een kind van 5 jaar of een kind toekoer, dat was voor mij opvallend. En daar heb ik mij wel vragen over gesteld hoe dat we als samenleving vandaag naar dat soort zaken kijken. Ik denk dat ik daar een aantal verklaringen voor heb, maar zeg het, ik wil ver van de zaken wegblijven. Maar het is niet omdat je de verdwijning hebt van een ouder, hè, dus een vader en kind of moeder en dochter, wat het ook mag zijn, dat men onmiddellijk moet denken van ja, maar de ene zal met de andere te maken hebben. Want dat weet je nooit op voorhand. En voor mij moet je dat kind echt wel op zich bekijken. En ik zeg het, ik vind de verdwijning van een kind, dat moet ons als maatschappij allemaal beroeren en dat moet ons allemaal op scherp zetten en zeggen van kan ik misschien ergens een bijdrage leveren.
0: Ja, vanaf het moment dat die opsporingsfoto verschijnt. Want dat was eigenlijk al in het begin van de zomer, hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Met dan nu die doorbraak en nog altijd heel veel vragen. Maar ze zijn wel gevonden, de lichamen van de jongen van 5 en zijn vader. Dank u wel om even tijd te maken voor ons vanmorgen. Gerry van Loock van de zelfvermiste personen.
1: Graag gedaan.

0: Rosalind. En snap om 20 over 7. Hoe staat het op de weg, Jeroen?
1: Vrij rustig, langzaam naar Brussel op D429, 20 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. En dan naar Antwerpen op D17, 10 minuten vanaf Kruibeke, 10 minuten vanaf Franst op de E313. En op de A12 in Aartselaar is er een ongeval gebeurd.
0: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. De ochtend.
0: Op woensdag betekent dat we een blik nieuwe films kunnen opentrekken. En vandaag doen we geen grote Hollywoodfilm, ook geen Odyssey, geen Spider-Man, wel een Japanse film. Kokuo, en die gaat over een traditionele theatervorm.
3: Akuma to torihiki shitai. Kabuki wo motto umo narashite kudasai te tanonda. Nippon ichi no kabuki yakusha ni shite kudasai te.
4: Akuma-han, nante?
3: Torihiki seiritsu ya.
0: Mijn Japans is niet al te best, maar ik kan u wel vertellen dat die film onverwachts de best bezochte film in Japan ooit werd, die geen animatiefilm is. Heeft intussen ook heel wat prijzen gewonnen, was genomineerd voor een Oscar en is dus vanaf vandaag ook bij ons te zien. En wij hebben Dimitri van Overbeken al naar de film gestuurd. Goedemorgen, meneer van Overbeken.
5: Goedemorgen.
0: Want u heeft wel kennis van zaken. U bent Japanoloog aan de KU Leuven en hoogleraar aan de Universiteit van Tokio. Voor we echt in de film duiken, Kokuo, wat betekent dat precies?
5: Kokuo bestaat eigenlijk uit twee Japanse schrifttekens. Koku is het teken voor land of natie en ho is eigenlijk schat. En is eigenlijk de Japanse uitdrukking om nationaal erfgoed mee weer te geven. Maar hier gaat het over eigenlijk iets speciaals, namelijk de houder van immaterieel cultureel erfgoed. En Japan heeft een speciaal systeem om aan zo'n mensen die eigenlijk ervoor zorgen dat ze een bepaalde ambacht aan de volgende generatie of een kunstvorm aan de volgende generatie kunnen overgeven, dat ze die erkennen en daar ook een financiële vergoeding voor geven. En daarover gaat deze film eigenlijk.
0: Ja, over die eeuwenoude theatervorm ook, hè? Kabuki.
5: Ja.
0: Ik heb een stukje gezien, dus ik weet wat, hoe het eruit ziet. Beschrijf het eens voor ons.
5: Ja. Ja, kabuki is eigenlijk heel flamboyant. Dus de kledij is heel speciaal. De pruiken die worden opgezet, die zijn ook heel kleurrijk. De make-up is heel speciaal. Dus het gaat zeker niet over hetgene wat we gewoon zijn van de Japanse kunstvormen, zoals het noodtheater bijvoorbeeld. Dit is geen elite kunst, maar dit is een provocerende kunst. En kabuki is ook zo ontstaan in het begin van de 17e eeuw. Het is eigenlijk ontstaan als een soort totaaltheater. Het gaat over acteren, dans, muziek, spectaculaire kostuums, dus eigenlijk allemaal samen. En het werd gecreëerd na een periode van oorlog, waar dat eigenlijk men ontspanning nodig had. Men eigenlijk wat moest ten opzichte van de overheid. En vandaar, kabuki is eigenlijk ontstaan als een soort, bijna een aanspraak tegen de staat, tegen het conformisme, voor een populaire cultuur. En dat was natuurlijk ook wel een doorn in het oog van de overheid in die periode. En vandaar dat ze ook onmiddellijk hebben gezegd, vrouwen mogen... Het moet eigenlijk gespeeld worden door oudere mannen. Ja. Omdat op die manier dachten ze ook dat die kabuki theatervorm, dat die eigenlijk ook wel de maatschappelijke orde niet zou kunnen verstoren.
0: Maar toch zijn dat de meest begeerde rollen, hè? Mannen die vrouwenrollen spelen?
5: Ja, inderdaad, dat zijn de onagata. En dus in deze film ziet men twee jonge mannen die eigenlijk geleidelijk aan groeien in die rol van onagata. En onagata, dat is een mannelijke kabuki-acteur die gespecialiseerd is in vrouwenrollen. Aanvankelijk werd dat alleen gespeeld door oudere mannen, maar nu dus ook door jongere mannen. Wat wel speciaal is, is dat ze niet proberen om een echte vrouw zo realistisch mogelijk na te doen, maar dat het eigenlijk in de loop van de tijd ontwikkeld is in een soort gestileerde theatervorm. Dus eigenlijk een theatrale taal die een grammatica ontwikkelt van hoe eigenlijk een vrouw in het theater zich gedraagt. Heel speciale manier van lopen, houding van schouders en knieën, de handen en vingers, maar die eigenlijk niet zo heel veel te maken hebben met hoe dat een echte vrouw zich gedraagt. En dat zien we ook in deze film. Dat is dat het aanleren van die theatrale taal of van die theatertaal, dat dat eigenlijk iets is waar dat jaren over gaat waar dat ook heel veel talent mee gemoeid is. En hier komt het conflict dat deze film heel mooi wordt weerspiegeld eigenlijk tot uiting. Dat is eigenlijk het conflict tussen talent en traditie. En dat is natuurlijk heel diep, ja.
0: Ja, en dat geeft ons dan een minder bekend beeld, denk ik, op die Japanse cultuur en ook een beter inzicht erin.
5: Ja. Dus in deze film ziet men eigenlijk de Japanse cultuur in al haar facetten tot uiting komen. De paradox van de Japanse cultuur, die ik ook zelf zo dikwijls zie hier in de Japanse maatschappij waar ik al lang leef, dat is eigenlijk dat de diepste gevoelens, dat die meestal niet worden uitgesproken, niet worden getoond. Vriendschap, liefde, jaloezie, verdriet, blijft eigenlijk onder de oppervlakte. En ja, men houdt dat eigenlijk binnen. En op het kabuki-podium ziet men dat daar eigenlijk het tegengestelde gebeurt. Dat eigenlijk die ingehouden gevoelens, dat die openbarsten, dat die losbarsten in kleur, beweging, geweld en geluk eigenlijk. En dus die paradox in de maatschappij, die ziet men hier terug. Misschien ook een tweede aspect van de cultuur die ik in de film heb herkend. Dat is dat mensen zich volledig wijden aan een rol. Tot in het extreme. Ze cijferen zichzelf weg. Dus helemaal geen evenwicht tussen het privé en het publieke leven. En dat zien we eigenlijk ook in het Japanse bedrijfsleven. Dus eigenlijk is deze film ook een soort maatschappijkritiek. Terwijl dat het ook de Japanse cultuur belicht. Ja. Het bedrijf is een soort tweede familie. De echte familie komt maar op de tweede plaats. En dat ziet men ook in de kunstvorm. Dus men moet alles opofferen om tot het hoogste niveau te geraken. Maar ja, dan komen na verloop van tijd komen de vragen wel, is dit echt wat ik met mijn leven wil doen? En dus dit hele proces ziet men ook in deze film terugkomen.
0: En dat legt duidelijk iets bloot in Japan zelf, want het succes is echt enorm, hè? Het is ook prachtig in beeld gebracht, maar heel Japans. Ja. Maak de mensen bij ons eens warm. Waarom moeten wij hier naar gaan kijken? En gelooft u dat dat hier kan aanslaan?
5: Ja, ik geloof het echt. Want ik denk dat als we zien hoeveel succes dat anime en manga bij ons kennen, dan zie ik eigenlijk in deze film, die geen anime is, het perfecte compromis bijna tussen het klassieke, een soort ja, epische film, een klassieke film die mooie aspecten van de Japanse cultuur op een klassieke manier weerspiegelen en eigenlijk het meer intense emotionele die we in manga en anime zien. En dus dit komt in de film samen. Dus ik denk ook dat de thema's die worden aangekaart, dat die heel universeel zijn. Het gaat niet alleen over kunst, het gaat over jaloezie, over liefde, over conflicten. Allemaal thema's maar die een jong publiek aanspreken. Ik denk dat eigenlijk het evenwicht of het zoeken naar evenwicht tussen al die verschillende werelden, de wereld van van de carrière, de wereld van de familie, individuele vragen die men heeft over zijn plaats in de maatschappij, dat die eigenlijk even relevant zijn voor de Japanse maatschappij dan voor de wereld waarin dat wij in België leven. Dus ik zou het zeker zowel aan jong en aan oud aanraden om naar deze film te gaan kijken. Het is een unieke film, heel mooi.
0: Vanaf vandaag ook in de zalen bij ons. Kokuo, dankjewel. We zijn warm gemaakt. Japanoloog Dimitri van Overbeke.
5: Heel graag gedaan.
6: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
6: En voor de
7: goeienavond,
6: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
6: Voor wie non-stop info zoekt
8: en nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even
9: alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
11: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
12: Lotto, omdat het kan.
13: VRT Radio 1.
14: De ochtend.
0: Goedemorgen, 1:30 intussen in Brugge. Daar zijn de eerste jongeren begonnen aan hun vrijwillig dienstjaar.
1: Ja, ze zijn daar met 50 en die eerste lichting start dus bij de marine, vandaar in Brugge. De jongeren zijn tussen 18 en 25 en tekenden dus vrijwillig in om een jaar bij Defensie te gaan werken. Op die manier wil Defensie meer mensen aantrekken, maar wat het effect is zal nog moeten blijken. Want in andere landen, zoals in Duitsland, houden veel vrijwilligers het geen jaar vol. In totaal beginnen de volgende weken 500 jongeren aan een dienstjaar, de rest bij de land- en luchtmacht. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van onze economie somber in. Dat blijkt uit een enquête van FOCA, dat is het ondernemersnetwerk. De bedrijven zeggen dat ze niet kunnen groeien door de hoge energie- en loonkosten, maar die groei is net nodig om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, zegt FOCA. En van binnen en buiten de muziekwereld stromen er reacties binnen op de dood van Amerikaanse countryster Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan kanker. In de VS zullen de vlaggen aan overheidsgebouwen een week lang half stok hangen. En Dolly Parton was naast zangeres ook actrice en zakenvrouw. En ze deed ook veel aan liefdadigheidswerk.
0: En we brengen zo meteen hulde aan haar met Sam Bettes. Voor het weer is Sabine er. Goedemorgen, Sabine.
13: Goedemorgen.
0: Ik zie plots heel donkere wolken boven Brussel.
13: Ja, vanochtend trekken er hier en daar toch al een paar lokale buien over het land. Maar in de loop van de voormiddag gaan we ook al de zon opnieuw meer en meer tevoorschijn zien komen. Tijdelijk, want na de middag ontstaan er stapelwolken. En krijgen we lokaal een paar regen- en onweersbuien. En die kunnen hevig zijn, met veel neerslag op korte tijd. En kans op felle windstoten. Ondertussen krijgen we dan temperaturen van 22 graden in de Hogevenen tot 26 of 27 graden in het centrum van het land en misschien lokaal een 28 graden. En dat bij een zwak tot matige oostelijke tot zuidoostelijke wind. Vannacht wordt het droog, krijgen we opklaringen en wat hoge wolken. Tegen de ochtend krijgen we ook vanaf de Franse grens opnieuw regen- en onweersbuien. En we hebben dan minima tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend trekken die regen- en onweersbuien dus van zuid naar noord over het land. Overdag wordt het droog met een gesluierde zon. En dan in de later namiddag en avond opnieuw regen en buien. En kans op onweer. En lokaal kan dat zwaar onweer zijn met hagel, met veel neerslag, met felle windstoten. Het wordt nog warmer dan vandaag. Temperaturen van 24 tot 30 graden. De laatste warme dag waarschijnlijk, want vanaf vrijdag wordt het koeler en ook in het weekend en begin volgende week, dan hebben we nog maximaal rond 22 graden. Dan gaan we de wisselvallige toer op met af en toe buien.
0: Het is niet anders, maar het is welkom, denk ik. Sabine, dankjewel.
13: Zeker.
14: Radio 1. De ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Cartel Chili Peppers, een roadtrip in
1: de ochtend.
0: Een ochtend waarop we nog geen melding gekregen hebben van nieuwe schietpartijen in Brussel, Jeroen. Maar die incidenten van de voorbije dagen, die leiden intussen wel tot een politiek steekspel.
2: Ja, en dat tussen MR-voorzitter Georges-Louis Boucher en de PS-burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet. Er circuleert namelijk een filmpje op sociale media. Het is eigenlijk een klein stukje uit een RTBF-reportage, waarin Spinet dealers in Brussel lijkt te waarschuwen voor de politie. Boucher heeft dat filmpje nu verder gedeeld en hij schrijft daarbij: Spinet probeert de catastrofale veiligheidssituatie van zijn gemeente op het bord van de federale overheid te schuiven. Spinet zelf reageert zeer emotioneel en spreekt over politieke instrumentalisatie van de Brusselse drugsoorlog.
3: Comprennent la hauteur du danger. Il y a des bourgmestres en Italie, bourgmestres en France qui vivent la même chose, que leur maison explose, leurs familles sont mises en danger et on a des jeux politiques pour dire que c'est de la faute de bourgmestres socialistes à Bruxelles. Mais c'est quoi cette blague? C'est une blague, c'est honteux d'une démocratie.
0: Een zeer geëmotioneerde burgemeester van Sint-Gilles hoorden wij. Wij gaan praten met de hoofdredacteur van La Libre, Dorian de Meus. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Want ja, de Brusselaars, wat moeten die hiervan denken? Die moeten zich enerzijds zorgen maken over hun veiligheid en zien anderzijds gewoon politieke spelletjes ontplooien.
4: Ja, en ik mag u zeggen, want ik heb enkele collega's die in Sint-Gilles wonen, dat de situatie erg, erg frappant is. Hè. In Sint-Gilles, ze wandelen met hun kinderen en zaterdagavond om 21 uur en dan zien ze een schietpartij 50 meter van hun kinderen. Ik denk dat de situatie op het terrein erg is natuurlijk. En eigenlijk het duurt al jaren, want we hadden al Kalashnikovs gezien in de straat van Brussel in 2010. Op dit moment waren de burgemeesters Philippe Moreau, Freddy Tielemans en andere socialisten echt eigenlijk, ze namen heel veel afstand. Ze zeiden dat het een soort van fait divers was. En dus het is hoog tijd dat iedereen wel beseft op alle niveaus dat de situatie heel erg kan zijn. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar een stad zoals Chicago, ze hebben meer dan 60 jaar nodig gehad om de criminaliteit naar beneden te brengen. Want die soort van schietpartijen met als achtergrond trafiek van drugstrafiek, drugshandel, dat kan heel veel plaatsnemen en het neemt ook heel veel tijd om het terug uit te trekken.
0: Ja, maar u zegt, niet iedereen lijkt overtuigd van de ernst van de situatie. De burgemeester van Sint-Gilles intussen wel. Hè. Alleen is het toch opvallend dat het opnieuw tot dat politieke herleid wordt. Dit is toch meer dan een probleem of een aanklacht van PS-burgemeesters?
4: Ja, absoluut. En natuurlijk, de PS zegt dat de minister van Interieur een MR is, dus Bernard Quintin, dat hij ook een rol heeft. Tuurlijk heeft hij een rol, op lokale niveaus ook, want u moet weten dat 5-10% van de politieagenten op gemeenteniveau eigenlijk ook onderzoeken moeten doen, inspecties en zo. En ja, de vraag is vandaag, brengen die de informatie die ze hebben over de kleine handel die ze kunnen zien naar boven, naar het regionaal niveau, waar de minister Quintin wel een 70-tal nieuwe agenten van de gerechterlijke politie heeft aangeboden de laatste maanden. Dus er gebeurt wel iets, maar eigenlijk het moet bijna op nationaal niveau gebeuren, dat iedereen wel beseft dat hij een kleine rol heeft. Bijvoorbeeld de N-VA-minister van Migratie moet ook beseffen dat de jongeren zonder verblijf die geen woning hebben of geen plaats om te slapen, die zitten dan in de straat en zij zijn natuurlijk heel gemakkelijke acteurs van dit rol. Je moet weten dat op één dealpunt vandaag in Brussel ongeveer een omzet is van 50.000 euro. Dus dat is natuurlijk enorm. Het is geen verrassing dat daarna kinderen niet meer naar school gaan als ze zoveel geld kunnen verdienen.
0: Dat horen we inderdaad regelmatig van de korpschefs ook. Hè. Die zeggen van dit is een probleem van de hele maatschappij, moet op heel veel fronten aangepakt worden. Maar ik wil even terug naar wat u daarnet zei. Er is eigenlijk nog altijd niet genoeg samenwerking dan tussen bijvoorbeeld federale en lokale agenten. Iedereen blijft op zijn eigen domein en lijkt zich dan toch nog altijd niet bewust van hoe ernstig dit probleem is.
4: Nee, er zijn toch heel veel vragen. Ik zeg niet dat ze niet aan communiceren zijn, maar er blijven te veel vragen daarover. En dus, de vraag is eerst, ja, de mensen die op het terrein moeten werken vandaag, beseffen die allemaal goed wat ze moeten doen en met wie ze moeten praten? Voordat we zeggen, we moeten nog meer effectief, meer geld, meer middelen brengen, moet die vraag echt goed behandeld worden. En daarna moet justitie, natuurlijk op lokaal niveau, regionaal niveau, federaal niveau. Want het probleem is eigenlijk een beetje Belgisch. Iedereen zegt gezegd dat de fout bij een ander is. Nu is het ook tussen de partijen zelf. Natuurlijk, de coalitie in Brussel is een coalitie waarbij natuurlijk de PS en liberalen samen moeten werken, want ze willen niet samenwerken, maar ze moeten wel samenwerken. En ze profiteren van zulke situaties, zulke thema's, om hun thema's meer naar boven te brengen. En we weten heel goed dat Joshua Boucher de zekerheid in Brussel, de criminaliteit in Brussel, als eerste punt zou willen brengen in 2029, gedurende de volgende verkiezingen. Dat is heel duidelijk. En dus hij wil de situatie vandaag er een beetje een soort van recuperatie van maken. En wat wij in de La Libre gisteren hebben gedaan, dus een soort van kruisingsinterview, duo-interview tussen Boris Dilliez, MR en Jean Spinet, PS, dat is iets dat hij heel slecht heeft gezien, omdat het voor zijn politieke boodschap totaal niet in lijn is.
0: En daarom reageert hij nu zo fel, zegt u, de MR-voorzitter.
4: Absoluut.
0: Maar dat toont aan dat die politieke recuperatie, dat die wel heel reëel is. Dat staat dan toch een oplossing in de weg?
4: Ja, maar dat komt ook een beetje zoals de klimaat en de vuur die we hebben kunnen zien in de Fagne. Dat komt door het feit dat de oplossing eigenlijk geen simpele oplossing is. Het is een situatie die heel complex is, die veel jaren gaat nemen. En dus een politiek heeft altijd een beetje moeite om naar buiten te komen met een soort van, morgen is het gedaan. Ik zal u een ander voorbeeld geven die voor mij echt ook een symbool is. Het is de situatie in Zuidstation. 2 jaar geleden had ik een edito geschreven, een commentaar in de krant, om te zeggen dat het echt de schaamte was van België. Er waren reacties gekomen van de NMBS en zo, om te zeggen, de situatie kan zo niet verder. En een week later hadden we daar een soort van grote operatie, van grote schoonmaak, met heel veel tv-ploegen daarbij. Mm-hmm. Maar kijk, nu Zuidstation, de situatie is misschien een klein beetje beter dan 2 jaar geleden, maar het blijft een schaamte, het blijft een enorm probleem. En achter die probleem is opnieuw die drugshandel, die criminaliteit, die jongeren zonder verblijf, enzovoort, enzovoort. Dus het probleem is niet alleen maar in Sint-Gilles of Anderlecht. Het zou veel te gemakkelijk zijn om de fout op één partij, op één niveau te zetten.
0: Ja, dat versnipperde beleid komt dan wel in beeld in Brussel. Dat lijkt dan toch een deel van het probleem. Dan is er die fusie van de politiezones, goedgekeurd, nog niet uitgevoerd. Ziet u daar dan een mogelijkheid tot verbetering in?
4: Ja, ik denk dat dat echt nuttig was. Er zijn niet veel Franstaligen die dat zeggen, omdat vele burgemeesters dachten dat ze een soort van macht gingen verliezen tegenover hun eigen agenten, hun eigen ze zeggen dat de evoluerende situatie niet dezelfde is als andere ligt. Dat is allemaal juist natuurlijk. Mm-hmm. Maar de effectieve, de middelen, technische middelen, logistieke middelen dat de politie op lokaal niveau heeft, moet samengebracht worden om een oplossing te brengen. En zo snel mogelijk een begin van oplossing te brengen met nieuwe maatregelen, met nieuwe organisatie. En ik denk dat dat nuttig was. Je moet weten dat een partij zoals de N-VA al 16 jaar vraagt tegenover die schietpartijen om die fusies van politiezones te brengen. En het is toch duidelijk dat vandaag in Brussel dat er zo een deel van de oplossing is. Het is natuurlijk niet de oplossing, zoals het stijgen van de personeelsbestand in de gerechtelijke politie is ook geen absolute oplossing.
0: Het zijn veel dingen samen die de oplossing zullen bieden. En we horen wel meer burgers, hè, die zich laten horen. Iets wat misschien heel lang niet gebeurd is, ook niet bij die aanslepende regeringsvorming. Nu willen die wel duidelijk laten zien, de wijken zijn van ons en ze komen zelfs in actie. Kan dat de politiek op andere gedachten brengen?
4: Nee. Ik hoop het, want we zien ook heel veel inwoners die verhuizen sinds enkele jaren. Voor die reden, omdat het gewoon, ze zijn beu, ze zijn bang voor hun kinderen. Het is absoluut geen cliché, het is zo. Dus het feit is dat ze niet in hun gemeente niet in gemak voelen. En een gemeente zoals Sint-Gilles was enkele jaren geleden een hele aangename gemeente. En dus de situatie moet absoluut veranderen, dat is heel, heel zeker.
0: En duidelijk. Dank je wel, Dorian de Meus. U bent hoofdredacteur van La Libre.
4: Dag.

0: De Kreuners en Leila moeten onderbreken voor verkeer. Want vertragen naar Brussel 10 minuten op de A12 van Strombeek tot Laken. Ook op de E19 vanaf Putty en op de E40 vanaf Sterrebeek tot Krainem. Opletten op de E429 bij Halle. Daar is een ongeval gebeurd en moet je 20 minuten bijtellen.
1: Op de binnenring rond Brussel dan een kwartier van Strombeek tot Vilvoorde. Naar Antwerpen 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. En ook 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. In Massenhoven sta je een klein half uur in de file op de N14 richting Lier. Dat komt door werkzaamheden even voorbij de opritten naar de E313. En op de E40 van Aken naar Luik een klein half uur van Barchon tot de werken in Vautem en in de andere richting een kwartier vanaf Lonsain.
2: De ochtend.
0: De enige echte Dolly Parton, de Queen of Country, is niet meer. Ze is 80 jaar geworden, maar gisteravond werd dan plots deze video op haar Instagram gedeeld.
3: Hey everyone. My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
0: Goedemorgen, Sam Bettes.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Sinds jij de plaat Coming Home uitbracht, mogen we jou onze eigen countryster noemen, denk ik. Hier in België staat ze echt op elke voorpagina. Hoe is dat in Californië? Want daar bellen we jou, hè, waar je woont.
4: Ja, het is echt exact hetzelfde hier. En je merkt echt, ik kreeg al direct berichtjes van iedereen. Ik kreeg zelfs een berichtje van mijn dochter op school van, are you okay? I just heard Dolly Parton died. En je merkt ook onmiddellijk, en dat maakt haar zo ongelooflijk uniek, dat er is geen enkele groep, geen enkele bevolkingsgroep dat niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit het diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Echt iedereen dat je kunt bedenken eigenlijk. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus het is, tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half mast staan.
0: Ja, een hele week.
4: Dus dat is sowieso... Ik kan me niet voorstellen voor wie, welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
0: Het is echt uniek, hè? Daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Maar eerst toch even naar jou. Are you okay?
4: Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik moet zeggen, het is de eerste keer, denk ik, in mijn leven dat ik toch zo een krop in mijn keel had van het horen van het overlijden van iemand die ik zelf nog nooit ontmoet heb.
0: Ja, maar die dus wel heel veel indruk op jou maakt. Waarom vooral?
4: Ja, absoluut. Gewoon wie zij was. Iemand, een pionier eigenlijk in het beschermen en het aanvaarden van gemeenschappen op een moment, tientallen jaren geleden, dat het helemaal nog niet cool was. En zeker binnen als country artist, door heel veel mensen niet oké werd gevonden. Dus, en altijd met liefde. Dus ik heb nooit alles wat je ook ziet van interviews, wat ik al wel een paar uurtjes zo op te scrollen en naar dingen te kijken en naar muziek te luisteren en alles wat ik sowieso al van haar wist. Het is ook nooit een kwaad of boos woord. Ze laat zich wel niet doen. Nee. Maar altijd op zo'n positieve, altijd op een positieve manier. En dat is zo... Ik spreek niet snel van helden, maar ik vind het zo inspirerend om zo positief in de wereld te staan. Dingen voor andere mensen te doen. En tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon ongelooflijk getalenteerd en heel grappig. En
0: het is een heel complexe en veelzijdige vrouw, hè? Maar wat je daar zegt is wel heel bijzonder en doen er haar niet veel na, denk ik, hè? Ze heeft zich bijvoorbeeld nooit politiek uitgesproken, maar een blad voor de mond hebben waar denk ik ook nooit zin nemen.
4: Nee, absoluut niet. En zij was heel duidelijk. Ik zag nog vandaag iets van dat iemand vroeg van do Black Lives Matter? En dat ze er echt op antwoordt van what do you mean do Black Lives Matter? Of course Black Lives Matter. En zo echt heel duidelijk van dit is toch geen politieke issue. Waar spreken jullie over? En zo voelde zij zich over de zwarte gemeenschap. Zo voelde zij zich over de LGBT-gemeenschap. Ze zal wel wat mensen beledigd links en rechts, maar toch heb ik het gevoel dat zo heel Amerika haar omarmde.
0: Nou, en dat is niet evident in een land waarvan we alleen maar zeggen dat het gepolariseerder wordt. Ik wil uiteraard ook de muziek induiken, want country is in Europa zeker geen evident genre. Wij kijken daar anders naar dan in de Verenigde Staten natuurlijk. Maar welke stempel heeft zij op dat genre gedrukt?
4: Ja, gewoon als jonge, heel jonge vrouw, eigenlijk als meisje al naar Nashville getrokken om te gaan schrijven, om te gaan spelen. Ik denk voor elke country-artiest dat zij op een of andere manier toch een invloed was. Haar songwriting was heel uniek, heel origineel en altijd gewoon authentiek zichzelf. En het is heel grappig, want ik denk, toen ik heel jong was en ik hoorde van haar de eerste keer, herinner ik mij dat ik, ja, gelijk als heel veel mensen, zo'n beeld hebben van iemand, toen ik haar muziek nog niet goed kende, iemand met grote fake borsten en plastische chirurgie en dat groot blond haar en zo super luid dat zij eruit zag. En terwijl dat zij eigenlijk, en dat heb ik dan pas later geleerd, dat zij eigenlijk de meest authentieke mens was, omdat dat allemaal, ja, ze praat er ook heel open over, van ik ben iemand, ja, zo presenteer ik mij aan de wereld, wat eronder zit, dat zullen de mensen dan wel leren kennen, als ze mij willen leren kennen, zo zelfverzekerd, ja. Over haar talenten als muzikante. Ja, gewoon echt in haar muziek ook heel duidelijk. Ze heeft ooit dat zal iedereen waarschijnlijk wel weten, dat verhaal, dat ze I Will Always Love You geweigerd heeft om aan Elvis Presley te geven, omdat zijn manager de helft van de royalties wou. En ze zei van, dat is mijn nummer. Ik kan niet de helft van mijn royalties weggeven. Dus zo eigenlijk heel, heel lief en echt staat voor zo kindness en openness en tegelijkertijd ook echt gewoon vanaf jongs af aan haar vrouwtje durven staan. En,
0: een bikkelharde zakenvrouw ook, toch? Het feit ook dat ze bijvoorbeeld dat imago, die grote borsten, die grote blonde pruiken, dat ze dat zo uitspeelde, dat uiteindelijk haar handelsmerk geworden is?
4: Absoluut, absoluut. En tegelijkertijd dus heel slim op vlak van business. En tegelijkertijd ook, en dat is ook zo mooi aan haar, had heel gemakkelijk een biljonair kunnen worden, maar heeft zoveel geld weggegeven in haar leven dat ze nooit biljonair is geworden. Dat is ook iets in de dagen van vandaag waar we even moeten bij stilstaan, denk ik.
0: En dat zal bij veel mensen ook gebeuren door nog eens een plaatje van haar op te leggen. Je zei dat ze door interviews aan het scrollen was. Als je muziek kiest of straks nog een plaat van haar oplegt, voor wat kies je dan?
4: Ja, ik heb een plaat gekregen van niemand en daar staat zowel Jolene als I Will Always Love You staan daarop, dus die heb ik er juist even zitten draaien en ik heb in de auto ik echt al direct zo'n Hey Siri, play some Dolly Parton music. Ik wil echt zo heel de dag eigenlijk er een beetje er toch, je wilt er zo niet voorbij gaan, hè, bij zo iemand. Nogmaals, we kennen haar niet persoonlijk maar iemand die zo'n impact heeft gehad op de wereld en op zo'n positieve manier moeten we toch wel even stil gaan worden, vind ik.
0: Ja, en haar muziek laten spelen. Want dat is wat veel Absoluut. Mensen misschien toch een beetje troost biedt nu ze is overleden.
4: Dat hoop ik, ja, dat hoop ik ook.
0: Dankjewel om daar bij ons even bij stil te staan. Sam Bettes.
4: Heel graag gedaan.
0: En wij gaan luisteren naar dat hele mooie I Will Always Love You.

0: Het laatste nummer zijn dat u hoort vandaag van Dolly Parton, maar wel blij dat wij als eerste konden kiezen vanmorgen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet u nog hoe dat sprookje eindigt?
3: Kust de prins niet wakker of zo?
2: Ja, en weet u nog waar hij dat deed?
3: In het bos.
2: Ik dacht de mond.
1: Op VRT1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
4: Schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh man.
5: Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De dood van countrylegende Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. De eerste jongeren zijn aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Haar leven en persoonlijkheid laten op veel Amerikanen een diepe indruk na. Een verslag van correspondent Thomas de Graven.
7: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
8: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
9: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
10: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg, na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: Zanger Sam Bettis, die zelf ook in de VS woont, is onder de indruk van wat de dood van Dolly Parton teweeg brengt in
11: het land. Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
0: En er zijn nog collega-artiesten die reageren. Elton John noemt Dolly Parton uniek en onvervangbaar. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Taylor Swift schrijft dat een wereld zonder haar niet mogelijk lijkt. In Brugge beginnen zo'n 50 jongeren vandaag aan hun militair dienstjaar. Ze hebben daar vrijwillig voor ingetekend. Jens Fransen, jij bent in Brugge. Is iedereen alvast komen opdagen?
12: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat de jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
0: Dankjewel, Jens. Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de twee nieuwe staatsbonds. De ene heeft een looptijd van 1 jaar, de andere 10 jaar. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. De staatsbon van 1 jaar heeft een netto-rendement van 1,93%. Dat is meer dan de meeste spaarboekjes nu bieden. En die van 10 jaar levert netto 2,59% rente op. Maar dan krijg je je geld dus pas na 10 jaar terug. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van de economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen volgens FOCA concurrentiekracht, omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en ze niet genoeg kunnen groeien. Maar we hebben die groei net nodig om de begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
13: Alle uitdagingen waarvoor we staan, van klimaat tot defensie, tot veiligheid, die hebben heel wat middelen nodig. En dat zal komen van economische groei en dat zal komen van bedrijven. Zonder groei zal alles veel moeilijker maken. Omgekeerd, met groei zal het ook allemaal veel gemakkelijker gaan om die uitdagingen aan te kunnen. En daar moeten we volop op focussen. Dus onze oproep aan de regering is, bij de begrotingsopmaak, zorg dat je ook elke maatregel toetst aan, gaat die de concurrentiekracht versterken of gaat die afzwakken.
0: De Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben zichzelf ontbonden en maken vanaf nu deel uit van het Syrische regeringsleger. Dat is een belangrijke ontwikkeling in Syrië, want het land is in veel groepen uiteengevallen door de lange burgeroorlog onder de vroegere president Assad. De Koerden zijn een minderheidsgroep in Syrië, maar tijdens de Syrische burgeroorlog kregen ze een groot gebied onder controle in het noordoosten. Begin dit jaar verloren ze daar veel van, toen het regeringsleger van de huidige president Mohammed al-Sharra oprukte. Hij sloot dan een deal met de Koerden, waardoor ze ook meer rechten zullen krijgen in Syrië. Eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin is het meestal droog, dan tot 30 graden. Dit nieuws begon met reacties op het overlijden van de Amerikaanse ster Dolly Parton. Ze werd 80 en haar dood verenigd Amerika.

0: Peter Gabriel en Games Without Frontiers. Eerst even naar de weg kijken. Traag naar Brussel op de E40. Een kwartier daarbij vanaf Ternat. 20 minuten vanaf Putty op de E19. En een kwartier op de E40. Van Sterrebeek tot Kraaijnem op de E411 ook een kwartier vanaf Jezusijk. En 40 minuten op de E429 bij Halle. Daar opletten voor een defecte vrachtwagen. Op de binnenring ook nog een kwartier daarbij van Strombeek tot Vilvoorde.
1: En dan de files naar Antwerpen. 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En in Massenhoven sta je 20 minuten in de file op de N14 van Zoersel richting Lier. Dat komt door werkzaamheden even voorbij de opritten naar de E313. Op de E40 van Aken naar Luik 25 minuten van Barchon tot de werken in Votem. En in de andere richting 20 minuten vanaf Lossen.
2: De ochtend.
0: Stond in de kranten, hè. Je hebt er ons attent op gemaakt vanmorgen, die opvallende brief van de Belgische bierbrouwers.
1: Ja, bovenaan de brief staat dus een foto van een groep mensen op een terras die samen zitten, een pintje drinken en daarbij dan de titel: zijn dit schadelijke momenten? De brouwers verzetten zich tegen een nieuwe regel, namelijk waardoor er binnenkort op elke advertentie voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid moet staan. Nu staat er ook al een slogan, maar nu staat er alcohol misbruik schaadt de gezondheid. Dus die aanpassing. Met de open brief proberen ze die regel nu nog tegen te houden, vertelt Christian Moutkal, CEO van de Koepelvereniging van de Belgische Brouwers.
3: Maar wat hier eigenlijk het probleem is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product dat door eeuwenoud vakmanschap

0: tot stand is gekomen, maar het is iets wat dat, ja, verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
1: Ja, de brief is ondertekend door meer dan 100 brouwers en ook duizenden professionals uit de brede sector. Ja, mensen zoals Piet Huizentruit, maar ook politici als Axel Ronsen van N-VA. Frederik de Gucht van Anders is er ook bij, die ondertekenden ook de brief.
2: Opmerkelijk, en wij gaan te raden bij Frida Matthijs vanmorgen. Goedemorgen, mevrouw Matthijs.
3: Goedemorgen.
2: U bent emeritus professor aan de VUB. U bent voorzitter van de permanente werkgroep Geestelijke Gezondheid van de Hoge Gezondheidsraad. Er komt een duidelijk statement vanuit de sector. Ik wil u graag even vragen, zijn wij het enige land dat zo streng is?
3: Nee, dat zijn we zeker niet. Als wij een advies formuleren, want die slogan is door de Hoge Gezondheidsraad geadviseerd aan de minister, dan kijken wij ook altijd internationaal rond. Dus wij zijn zeker niet het strengste land. Het verbaast me eigenlijk ook niet dat de Belgische brouwers daarmee komen. Want toen wij ons advies geformuleerd hebben, dat is al een klein jaar geleden, dan hebben de brouwers, heeft de alcoholsector, die hadden dat blijkbaar vernomen, wat wij aan het brouwen waren, zal ik maar zeggen, hebben zij eigenlijk geprobeerd om ons in snelheid te pakken en gezegd van ja, maar wij hebben zelf een slogan. Want vroeger waren er andere slogans, drinkwijs en dergelijke, allemaal mildere, en zij hebben deze slogan voorgesteld van alcohol misbruik schaadt de gezondheid, om te proberen te voorkomen dat wat nu beslist is er toch zal komen.
2: Ja, maar jullie zijn een andere mening toegedaan, want die verstrenging is volgens jullie dan wel nodig, anders zou dat advies er niet gekomen zijn.
3: Het is geen verstrenging van het hunne, zij zijn er een beetje tussen gekomen. Ja. Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek, dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. Een klein beetje alcohol, een klein risico voor de gezondheid, en veel alcohol, een groter risico. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om, realiseer u dat.
2: Want u zegt alcohol is eigenlijk altijd schadelijk, zegt de wetenschap.
3: Het houdt altijd een risico in op een aantal ziektes, er zijn er heel veel. Ja. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat. Wij willen eigenlijk juist het tegendeel een beetje van wat ze nu in deze wat die meneer daar ook net zegt. En ze hebben ook een campagne gemaakt van elk feestje, daar hoort bier bij. Dat is een campagne van enkele weken geleden. En wij willen eigenlijk het tegendeel promoten. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan.
2: Want u wil mensen duidelijk waarschuwen voor de effecten. Hè? U wil eigenlijk dat er niet nonchalant mee omgesprongen wordt. Heeft dat effect, zo'n slogan?
3: Wel, je kan dat moeilijk meten, omdat het effect van preventieve maatregelen altijd maar een tijd later duidelijk wordt. En dan nog is het nooit een één-op-één effect. Dus je kan dat moeilijk meten. Maar uit de reactie nu van de biersector, denk ik dat zij ervan uitgaan dat dat effect gaat hebben. Anders zouden ze niet zo paniekerig reageren en gaan ze hun achterban mobiliseren om te proberen dat alsnog tegen te houden.
2: Ja. U schetst het beeld van een lobby die heel actief is op dit moment. Het is effectief een grote groep die oproep ondertekent. Hoe moeten we dat situeren?
3: Er is veel geld mee te verdienen. Het gaat daar uiteindelijk om. Hè. En ik begrijp dat. Hè. Ik begrijp dat heel goed, dat zij proberen om te kijken om zoveel mogelijk te verkopen. En de biersector zit, dacht ik, economisch een beetje in een dip. Dus gaan ze dat zeker doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, wat ze hiermee proberen en wat algemeen geprobeerd wordt, is om te proberen om alcohol een positief imago te geven of te laten behouden. De alcoholsector is er als de dood voor om in de hoek van tabak te geraken, wat een negatieve connotatie heeft, wat een negatief imago heeft gekregen. Dat is bij alcohol niet het geval en zij doen ook heel veel moeite om dat zo te houden. En juist in tegendeel, om te zorgen dat iedereen altijd denkt aan alcohol op het moment dat er gefeest moet worden.
2: Ja, dat is de hele zakelijke kant van de sector. Zij legt de nadruk natuurlijk ook op dat nostalgische misschien intussen ook. Dat wat ons verbindt, die Belgische biercultuur, die ook UNESCO immaterieel erfgoed is.
3: Dat is toch allemaal imago alleen maar.
2: Veel mensen voelen dat niet zo aan, denk ik. Hè. Zullen misschien ook wel denken, we mogen inderdaad niks meer. Laat het mijn verantwoordelijkheid zijn om verantwoord met alcohol om te gaan.
3: Ja,
2: er is toch een verschil tussen
3: misbruik
2: en verantwoord genieten?
3: Ja, maar misbruik is altijd schadelijk. Misbruik van water is schadelijk. Alle misbruik is schadelijk. Dus zeggen dat alcohol misbruik schadelijk is, is dubbelop. Daar gaat het niet om. Dus, en dat mensen zeggen van we mogen niks meer, daar gaat het ook niet om natuurlijk. Iedereen doet wat hij wil. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen gewaarschuwd worden en zich bewust zijn van wat de risico's zijn die ze daarmee nemen. Mensen mogen risico's nemen, leven is risico nemen.
2: Maar ze moeten goed geïnformeerd zijn. En dat gebeurt maar op deze manier, zegt u.
3: Ja. Dat proberen we op deze manier ook en erop te attenderen op alle momenten van oké, als je wilt drinken, doe het, maar besef dat er ook een risico aan vastzit.
2: Ja, en dat met die hele duidelijke boodschap. Nog even terug naar die brief. Daar staan ook leden van de meerderheid onder, bij de ondertekenaars, onder meer de fractieleider van N-VA. Dat geeft wel aan dat dit politiek ook heel erg speelt.
3: Men zal dat zeker politiek proberen te gebruiken. Maar ja, dat is ook in verband met gokken zo. We weten dat reclame voor gokken proberen te verbieden. Dat is ook een heel politiek spel geweest. En ja, dat is inderdaad zo. De ondernemers hebben een grote lobbygroep. Hè.
2: Zij hopen natuurlijk deze maatregel nog af te remmen. Is dat iets wat u nog ziet gebeuren?
3: Ik verwacht dat niet.
2: Oké. Dankjewel. We zijn wat wijzer geworden en hebben beter zicht op hoe we die brief moeten schetsen. Frida Matthijs, u bent voorzitter van de permanente werkgroep Geestelijke Gezondheid van de Hoge Gezondheidsraad.
3: Oké. Prettige dag nog.
2: Voor u ook.

0: hangt toch al een klein beetje in de lucht. Summertime Sadness van Lana Del Rey.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: U heeft ze misschien ook zien voorbij lopen. En dan misschien ook dat record van Usain Bolt zien breken. De humanoïde robots. Er was een recordpoging in het kader van de World Humanoid Games in Peking in China. Wereldspelen, jawel, voor menselijke robots, waarbij dan 600 teams van robots elkaar bekampten in allerlei sportdisciplines. Heel indrukwekkende beelden, af en toe ook een beetje onbehagelijk. We gaan daarover praten met professor robotica Bram van der Borgt. Goedemorgen en welkom.
3: Goedemorgen.
0: Je bent verbonden aan de VUB en IMEC. Het is vandaag de laatste dag, hè?
3: Dat klopt, ja.
0: Niet iedereen heeft dat, denk ik, met evenveel aandacht gevolgd, maar die 100 meter wedstrijden hebben het nieuws wel gehaald. Dat ziet er iets heel prestigieus uit. Is dat eigenlijk vooral ook de bedoeling?
3: Ja, het is heel indrukwekkend. Hè. Niet alleen 100 meter, ook 2,88 meter vanuit stilstaand springen. Het verspringen is nog net niet verbroken door een robot. Maar China wil echt tonen met een soort propaganda van wij zijn hier een wereldmacht in die humanoïde of menselijke robot. En we zijn er om rekening mee te houden.
0: Ja, ze moeten echt menselijk lijken. Hè? Dat is duidelijk ook de boodschap, toch?
3: Ja, dat heeft een voordeel, die menselijke of humanoïde vorm. Onze omgeving is geoptimaliseerd voor mensen. Dus welke machine kan daarin waarschijnlijk het best opereren? Ik heb daarnet de trap moeten afkomen om hier in de studio te komen. Uh-huh. Wel, een robot met wielen heeft er al problemen mee, of een deur openen. Ja. Daarmee worden die robots ook met dezelfde capaciteiten als de mens ontwikkeld.
0: Ja, we zagen ook af en toe iemand tegen de tribunes knallen, een robot, dan tijdens die wedstrijden. Maar het is wel de bedoeling dat dat inderdaad allemaal verfijnd wordt en dat ze misschien ook nuttiger, mag ik dat zeggen, ingezet worden?
3: Ja, want dat lijkt heel indrukwekkend. Zo ver springen en hoog springen. Ja. En dan zou je denken, intuïtief, dat is heel moeilijk. Dus thuis een afwas doen, dat moet een makkie zijn. Maar dat is net waar dat de paradox in robotica ook zit. Wat heel moeilijk is voor een mens, is vaak gemakkelijk voor een machine of een robot. En ook omgekeerd. En je ziet dat ook in de games. Er was ook tennisspelen en badminton, pingpong. En daar zie je die interactie toch al moeilijker gaan. Ook als er hindernissen voorkwamen, dan was het vaak met afstandsbediening. En ook de robots konden niet de lijnen houden. Er waren ook robotcompetities rond bijvoorbeeld huishouden of in de fabriek. Maar die zijn natuurlijk ook niet zo mediageniek als die verspringende en hardlopende robots.
0: Op dit moment nog minder hard mee uitpakken. Maar u zit daar heel hard in die wereld. Was u toch onder de indruk van wat u daar allemaal zag?
3: Ja, ik was zeker onder de indruk. En eigenlijk vooral het productieapparaat om die meer dan 2000 robots te maken. Toen ik in Japan op een humanoïde robot werkte bijvoorbeeld, was die €400.000. Ik moest niet naar mijn baas gaan vertellen dat die tegen de grond was. Maanden vertraging, onderzoek en heel veel geld kostte. Maar dit is waar China sterk in zit. Ze hebben de materialen om die robots te maken, het stemtalent om die te bouwen en te ontwikkelen. Maar ook, ze kunnen smartphones maken, computers, zonnepanelen, elektrische voertuigen. En ze hebben ook het productieapparaat nu in gang aan het zetten om die humanoïde robots ook aan een aanvaardbare kost te gaan maken. Waardoor dat die ook massaal later ingezet kan worden. Het grote probleem is nog wel het ontbreken van data om die robots te gaan trainen.
0: Ja, maar als je dat allemaal ziet, dan weet je ook dat er nog heel veel mogelijk is. En bent u zeker als betrokken partij daardoor geprikkeld, vermoed ik, net als vele anderen in de sector?
3: Ja, zeker. Hè. Dat is zeker om aandacht te hebben. Ik denk dat we in Europa niet alleen consument moeten worden van die robots, omdat we de maatschappelijke en de economische uitdagingen hebben, maar ook meer producent moeten worden. En het is eigenlijk net toevallig dat ook vandaag heel wat humanoids vanuit Europa in onze labo's aan het toekomen zijn. En niet alleen de robots, maar ook de keukens en het bouwmateriaal. Omdat we eigenlijk volgende week in het Europees Parlement de politici moeten gaan wakker maken van, ja, China heeft een heel duidelijk plan wat te doen met slimme robots voor hun economie, met massale investeringen. Ja, Europa gaat moeten volgen en gaat ook een plan moeten maken. Want we hebben heel uitstekend onderzoek. We hebben ook een heel economisch weefsel van bedrijven die onderdelen leveren voor voertuigen. Hoe kunnen we die technologie gaan ombouwen voor toepassingen in de robotica? En ik denk dat dat een heel duidelijke boodschap is die we aan onze politiekers moeten meegeven. Dat we Europese humanoids moeten gaan bouwen, ook met Europese waarden in. We hebben ook heel wat, dus robots in een decor en zien struikelen, in brand vliegen, uit elkaar spatten. Maar dat is een veiligheidsprobleem. Hoe kunnen we die veiligheid gaan garanderen? Ook naar privacy. Die robots hebben heel veel sensoren. Wie gaat van die sensorgegevens gebruik mogen maken wanneer dat in uw huis of in uw fabriek? komen die als Trojaanse paarden in onze fabrieken. Dus die privacy moeten we gaan garanderen. Maar ook cybersecurity. Hè? Ja. Er zijn aanduidingen dat er bijvoorbeeld killswitch in zonnepanelen zitten. Zodanig dat die zonnepanelen niet meer werken. Maar wat doen we met een killswitch in een humanoid? Hè, dat is dat die gaan saboteren. En ik denk dat dat duidelijke vraagstukken zijn in een geopolitiek moeilijke wereld die we gaan moeten beantwoorden en een antwoord op bieden.
0: En die heel veel mogelijkheden bieden voor Europa, als ik u zo hoor, maar ook heel veel moeilijkheden, want u haalt een heel aantal dingen aan die Europa hoog in het vaandel voert. Kunnen wij die strijd met China nog aan? Als we ook bijvoorbeeld kijken naar wat daar allemaal te zien was. 16 landen deden mee, geloof ik, maar het was wel 96%.
3: Ja, dus het is eigenlijk een Chinees feestje bij wijze van spreken.
0: Kunnen wij die achterstand inhalen?
3: Ja, ik denk dat we een andere race moeten gaan lopen. Uh-huh. Unity, een van de bekende robots uit China, die een gigantische IPO heeft gehad, een beursingang. Die zijn bedrijven die alles verticaal integreren. Ook zoals bijvoorbeeld Elon Musk is ook volop bezig met zijn humanoid, zijn Optimus, waar dat hem zelfs zijn eigen chips wilt gaan bouwen, met gigantische fabrieken. Dat kunnen we in Europa ons niet veroorloven. Dat is te veel geld uitgeven en zoveel geld hebben we in Europa niet. Ik denk dat we slimmer moeten zijn en dat we Europese bedrijven moeten gaan samenwerken om steeds de beste technologieën te gaan integreren in plaats van dat één bedrijf alles probeert te doen. En dat is een Europese samenwerking die we moeten voorstellen aan de politiekers om die samenwerking te gaan bewerkstelligen.
0: Benieuwd hoe het daar onthaald wordt en dan horen wij daar misschien nog over. Maar we zijn in elk geval wat meer vertrouwd geraakt met die humanoïde robots, dat zijn ze. Professor Robotica aan de VUB en IMEC Bram van der Bort, heel erg bedankt voor de komst.
3: Thank you.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Het zijn Refive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Jan?
8: Ja?
7: Jan?
8: Ja?
7: Oeh, je hebt mij gehoord?
8: Ja, natuurlijk dat.
7: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
8: Jij nog niet, hè?
7: Ik weet het.
6: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: VRT Radio 1.
2: De Ochtend.
0: Goedemorgen, 8:30 op deze 26e augustus. Zo'n beetje de eerste schooldag hè, voor 50 jongeren, want die beginnen aan hun vrijwillig militair dienstjaar. In Brugge is dat.
9: Ja, uit meer dan 3000 kandidaten zijn er dus uiteindelijk 500 geselecteerd. De eerste 50 beginnen vandaag bij de marine. De rest volgt dan de komende weken bij de land- en luchtmacht. Voor Defensie is dit een recruteringscampagne in de hoop dat de jongeren daarna ook bij het leger zullen blijven. In andere Europese landen die een soortgelijk systeem hadden, blijkt dat laatste wel niet altijd even succesvol. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van de economie somber in, zegt ondernemersorganisatie FOCA. De bedrijven verliezen volgens FOCA concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en ze niet genoeg kunnen groeien. En die groei is net nodig om de begroting op orde te krijgen, waarschuwt FOCA nog. En uit alle hoeken van de Amerikaanse samenleving stromen reacties binnen op de dood van countryster Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan kanker. In de VS zullen de vlaggen aan overheidsgebouwen een week lang halfstok hangen. En haar dood maakt ook bij alle lagen van de Amerikaanse bevolking veel los. Want ze was iemand die verenigde. Dat vertelde zanger Sam Bettis hier daarnet bij ons vanuit de VS.
10: Zij was heel duidelijk. Ik zag nog vandaag iets van iemand vroeg van do Black Lives Matter? En dat ze er echt op antwoord van what do you mean do Black Lives Matter? Of course Black Lives Matter. En zo echt heel duidelijk van dit is toch geen politieke issue. Waar spreken jullie over? En zo voelde zij zich over de zwarte gemeenschap. Zo voelde zij zich over de LGBT-gemeenschap. Ze zal wel wat mensen beledigd links en rechts. Maar toch heb ik het gevoel dat heel Amerika haar omarmde.
9: Ja, Sam Bettis had nog veel meer te vertellen over Dolly Parton. We zetten het hele gesprek dan ook online in het Radio 1-kanaal op 14 Max.
0: En we praten zo meteen ook met Björn Soenes, want ze verenigt dus ook heel wat politieke meningen daar in de Verenigde Staten. Voor het weer is Sabine er. Dag Sabine.
11: Goedemorgen Leen.
0: Met intussen al wat meer licht aan de horizon, maar het wordt een wisselvallige dag precies vandaag.
8: Toch wel. Vanochtend zijn er ook nog altijd een aantal buien. Ik zie dat het in West- en Oost-Vlaanderen al grotendeels droog is geworden. Maar in de rest van het land, en zeker het centrale deel van het land, vallen er nog buien. Is hier en daar nog wat regen. De komende uren zal zeker Antwerpen en Limburg nog wel wat over zich heen krijgen. Maar dan in de loop van de voormiddag gaat ook de zon er al opnieuw meer doorkomen. Na de middag zijn er dan stapelwolken plus nog hier en daar een paar regen- en onweersbuien geleidelijk aan. En daar kunnen toch een paar felle exemplaren tussen zitten, mogelijk met veel neerslag op korte tijd en rukwinden. Ondertussen wordt het zomers warm in het binnenland. Met temperaturen rond 26 of 27 graden in de loop van de namiddag, misschien lokaal 28 graden. En 22 graden voor de Hoge Venen, daar wordt het wel wat koeler. En dan een zwak tot matige wind hoort daarbij uit oost- tot zuidoostelijke hoek. Vanavond en vannacht wordt het droog met opklaringen, nog wat hoge wolken. En dan tegen de ochtend krijgen we vanaf de Franse grens alweer regen- en onweersbuien. En dat dan bij minimaal tussen 14 en 19 graden. Die regen- en onweersbuien die trekken van zuid naar noord over het land. Overdag wordt het droog, opklaringen en opnieuw met een gesluierde zon. En dan tegen de latere namiddag en avond zijn daar alweer buien. Kans op onweer, lokaal zwaar onweer, met kans op hagel, veel neerslag op korte tijd en rukwinden. Het wordt nog warmer dan vandaag, maximaal van 24 tot 30 graden. En dat is dan ja, de laatste warme dag, want vanaf vrijdag gaan we naar de normalere temperaturen, rond zo'n 22 graden. Maar gaan we ook naar het wisselvallige, er kan al eens een bui vallen, er kan al eens een donderslag bij horen. En er staat ook een redelijk strakke wind.
0: Dat houden we in het achterhoofd morgen. Dankjewel, Sabine.
11: Badkamerrenovatie.
12: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
11: Radio 1.
2: De Ochtend.
11: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Marmalade. We gaan het hebben over een van de grootste Amerikaanse muziekiconen, die dus niet meer is. Dolly Parton is overleden. Ze was countryzangeres, uiteraard. Maar nog zoveel meer, dat hoorden we hier ook al in de ochtend van Sam Bettes. En de reacties die stromen echt binnen van over de hele wereld sinds dat nieuws over haar overlijden bekendgemaakt werd. En ze wordt geprezen door collega-artiesten, door Amerikaanse politici. En dat is toch wel opvallend, van beide kanten van het politieke spectrum. Björn Soenes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We komen bij jou terecht om toch wat zicht te krijgen, hè, op dat icoon, cultureel erfgoed denk ik, dat we ze bijna kunnen noemen in de Verenigde Staten. Want Sam Bettes die zei, ze heeft misschien wel een paar mensen tegen de schenen geschopt, maar niet veel. Hoe is Dolly Parton zo geliefd geworden?
1: Ze heeft misschien mensen tegen de schenen geschopt, maar dan om te zeggen dat ze niet inclusief genoeg waren. Want als er nu één koningin is van de inclusiviteit, dan is het Dolly Parton. Dat is het opvallende bij haar overlijden nu ook, dat vriend en vijand in het politieke spectrum, rechts en links, haar totaal omarmen. Mm-hmm. Zij heeft de unieke capaciteit gehad om mensen van politieke, religieuze, sociale achtergronden die totaal verschillend zijn, samen te brengen. Dus om je een voorbeeld te geven, de Trumpisten, de Trump-aanhangers hielden van haar, maar ook de LGBTQ-gemeenschap hield van haar. En zij zei ook altijd, wie oordeelt en veroordeelt is geen christelijk mens. Ze was relatief tot diep religieus, vanuit Tennessee in het diepe zuiden van de VS. Maar ze wilde mensen samenbrengen en ze zei, je moet iedereen accepteren. En je ziet dat ook in haar muziek. Een van haar mijn favoriete nummers is een nummer uit 1971, ze was 25 jaar oud toen. Coat of Many Colors. De titel zegt het al. Hè. Ja. En dat gaat over de trots op wie je bent, het omarmen van verschillen. En dat komt natuurlijk binnen bij kwetsbare, gemarginaliseerde groepen. Om je nog een voorbeeld te geven van hoe ze altijd proberen te vermijden om voor iemands kar gespannen te worden. Ze heeft 3 keer de Presidential Medal of Freedom geweigerd. 2 keer heeft Donald Trump ze aangeboden. 1 keer zei ze, mijn man is ziek. De andere keer zei ze, corona, moeilijk om te reizen. Ja. En bij Joe Biden zei ze ook, ik ga het niet doen. Ik wil geen politiek statement maken. Dat is wel de hoogste onderscheiding van het land. Ja. Hè? En ze heeft dat 3 keer geweigerd. Ik vermoed dat ze het postuum toch nog zal krijgen. Je ziet ook Donald Trump die zegt, ze is groots. We gaan een week lang de vlaggen half stok hangen. Ik ving al op van bepaalde mensen die zeggen, vandaag gaan we een pruik dragen van Dolly Parton. Dus ze werd echt in kringen die het moeilijk hebben, die soms beschimpt worden, die in de hoek worden gedrumd, gemarginaliseerd, op handen gedragen, omdat ze zo'n uitgesproken aanvaarding had tegenover alles en iedereen. Met haar flamboyante, ja, zelfbewuste stijl, ze zag er een beetje campy uit, met die pruiken, met borsten waarvan men zei, ja, ze kan haar schoenmaat niet zien, ze maakte daar zelf grapjes over, en dat ze zei, als ik ooit looks wil hebben, dan zal ik er zelf moeten voor zorgen. En ik weet het, ik zie er goedkoop uit, maar het heeft mij wel veel geld gekost. En wel plastische chirurgie. Maar
0: want
1: dat is ook een stuk van de aanvaarding.
0: Ja, inderdaad, maar toch heeft ze dan nooit zo weinig mensen voor de borst gestoten. Het is iets waarvan ze zelf ook, je gaf het al aan, zei, politiek, daar doe ik niet aan. Maar hoe combineer je dat dan toch met zo outspoken te zijn? Want dat is wat veel mensen normaal boos maakt.
1: Door een boodschap van inclusiviteit. Inclusiviteit niet te maken dat je tegelijk iemand anders uitsluit. Als het ging over, zeggen ze je mening over Donald Trump, zei ze, ik bid voor elke president. Mm. Dat zegt genoeg. Ik weet nog dat ik rondreisde in Tennessee in 2017, 18, in de streek waar ze vandaan kwam, waar ook dat pretpark is, Dollywood en Pigeon Forge, Gatlinburg, Smoky Mountains, prachtige streek, maar wel een beetje verarmd. En ze zorgde voor veel werk, want 3000 mensen werken daar in Dollywood. En ik ging in een klein winkeltje binnen en ik weet nog dat ze zeiden, Donald Trump was toen net president, Dolly Parton had president moeten zijn. Ze is van hetzelfde jaar, van het jaar 46, omdat ze ook zo geliefd was. En toen kwam ik te weten, en ze heeft heel belangrijk werk verricht op dat vlak, ze heeft een leesstichting. Ze komt uit een zeer groot gezin waar ze zelf voor haar jongere broertjes en zusjes moest zorgen. En ze vond lezen belangrijk, want haar vader kon met moeite lezen of schrijven. En ze heeft die leesstichting Imagination Library gemaakt. Elk kind dat dat wil in de VS, dat vandaag geboren wordt, kan boekjes krijgen. En dat komt van haar stichting. Meer dan 300 miljoen boeken zijn verspreid daardoor. Wat een belangrijk werk is dat. Mensen leren lezen en schrijven. Leer uw eigen mening vormen. Leer uw eigen gedacht vormen. Daar ging het bij haar over. In plaats van te zeggen, je moet zus of zo denken.
0: Ja, en ze is ook uitgegroeid van iemand uit Tennessee, waar veel mensen zich dan inderdaad wel kunnen vereenzelvigen met die armoede, tot die echte self-made woman. Ook een van de vrouwen in de Amerikaanse muziekindustrie, denk ik, die zich het hardste liet gelden. Horen we nu.
1: Ja. Ze is een van de voorvechters geweest. Taylor Swift bijvoorbeeld, de grote Taylor Swift, heeft zich volledig gemodelleerd naar haar, niet alleen als countryster oorspronkelijk, maar ook de manier waarop ze zakelijke belangen behartigde. Taylor Swift heeft ook moeten vechten om haar eigen masteropnames te behouden. Wel, dat werd al gedaan door Dolly Parton, die zei, ik ga de volledige rechten op mijn eigen liedjes behouden. Ze werd onder druk gezet om bijvoorbeeld haar grote hit, I Will Always Love You, de rechten te verkopen aan Elvis Presley. Heeft ze altijd geweigerd. Ze is veel gecoverd, maar coveren betekent niet dat je de rechten afstaat. Dat betekent wel, je behoudt de rechten en je geeft toestemming om iemand anders dat nummer te laten coveren, zoals in dit geval van I Will Always Love You door Whitney Houston. Maar daardoor had ze het imago ook van niet alleen het vrouwtje uit het zuiden met vele make-up en de plastische chirurgie. Nee, ook badass woman. Iemand die voor haar rechten opkwam en die ook daar weer inclusief was. En het is niet omdat je voor vrouwenrechten opkomt dat je de mannen gaat tegenstaan of als vijanden beschouwen. Nee, allemaal samen. Dat was Dolly Parton. En dat is toch wel heel opmerkelijk. En ja, ook triestmakend dat zo'n icoon van de inclusiviteit in tijden van polarisering nu komt te overlijden.
0: Ja, maar alles wat er achter Dolly Parton zat, komt nu met heel veel licht naar buiten. En ze wordt in heel veel plekken herdacht. Dankjewel om dat bij ons ook te doen vanmorgen, Björn Soenes.
1: Met groot genoegen.

0: Maar heel kort, deze van Lenny. She only loves you in the summertime. Want tijd is belangrijk, zeker in de marinekazerne liever van Sint-Kruis bij Brugge. Daar gaan we heen, want daar beginnen vandaag de eerste 50 jongeren aan hun vrijwillig dienstjaar bij Defensie. Zij zijn de eerste, er zullen er nog 450 volgen in de komende weken. Jens Fransen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onze defensie-expert, wij hebben jou naar Brugge gestuurd om die jongeren misschien wat mee te ontvangen. Die zijn daar al even aan het aankomen, hè, als ik het goed heb.
1: Die zijn allemaal aangekomen, hebben de rolkoffers allemaal in een groene vrachtwagen van het leger gegooid. Want die gaan hier ook blijven overnachten. Die logeren hier het komende jaar op deze marinebasis in Brugge toch wel. En om de sfeer een beetje te geven, je kan hem misschien zo dadelijk horen, af en toe wat tranen. Want de rollen tranen, het lijkt wel een beetje een eerste schooldag. Hè, want het zijn dan 18, 19-jarigen die vertrekken. En dan natuurlijk ook die militairen, want zij worden een stukje wel ingelijfd natuurlijk. Want dit is natuurlijk ook een recruteringscampagne van Defensie. Defensie wil jongeren aantrekken, zit in een groeipad en kijkt dus naar verschillende manieren. In het buitenland doet men dat ook al een aantal jaren. Dus hier beginnen we hier nu ook mee. De chef Defensie daarnet sprak van een historische gebeurtenis. Voor het eerst in jaren komen er opnieuw dienstplichtigen. Voor alle duidelijkheid, ze doen dat wel op vrijwillige basis. En ze worden daar natuurlijk ook een stukje voor betaald. Ze krijgen een loon van €2000. Ze gaan dat een jaar doen en de bedoeling is dat ze leren kennis maken met Defensie. Er staat zo'n 18-jarige naast mij, Senne, een beetje nerveus, als ik eerlijk moet zijn, toch wel natuurlijk. Misschien ook natuurlijk omdat hij op de radio gaat komen. Maar Senne, waarom doe je dit nu? Wat hoop je te leren?
2: Ik doe dit omdat ik altijd wel in deze richting wou geraken. En met de dienstjaar dacht ik dat het een goede kans was om te grijpen. En wat ik hoop om te leren hier is sowieso de structuur en de basiskennis van heel Defensie.
1: Ja, daarnet werd al heel duidelijk gezegd, hè, jongeren, jullie die hier beginnen. Een van de twee zaken die we van jullie verwachten is 1, discipline, 2, vroeg opstaan.
2: Ja, dat zal een aanpassing zijn, zeker. Maar ik denk wel dat er gaat goed komen.
1: Ja, en denk jij later ook om dan bijvoorbeeld in het leger in te treden?
2: Dat hoop ik te bereiken, ja.
1: Ja, oké. Ik ga toch ook eens een vraag stellen aan de mama die daarnaast staat, ja. Emotioneel moment, hè, voor veel moeders hier.
3: Ja, ik ga hem enorm missen. Hij is de enigste thuis, nog de jongste. En ik ga hem heel veel missen.
1: Ja, hij gaat het leger in. Ja, de tijden vandaag zijn zeer onzeker. Bent u ook niet een beetje bang? Want ja, rond Europa zijn er veel oorlogen.
3: Ja, ik weet, maar bang niet echt, nee. Maar ja, misschien een beetje, maar ze letten wel op hem hier. Dus het zal wel meevallen. Ik hoop het toch.
1: Ja. De bedoeling is dat jullie ook zullen worden ingezet. Heb je al een idee in wat voor soort operatie dat dan kan zijn?
2: Momenteel heb ik daar zelf geen echt idee over van wat het kan zijn.
1: Ja, afwachten dus, hè. Spannend.
2: Ja, zeker. Het is heel spannend.
1: Ja, en dat is wellicht ook een beetje de teneur dat je merkt bij die jongeren. Hè. Grote ogen, moeders met tranen en men kijkt natuurlijk ook uit. Maar het is natuurlijk ook de eerste keer, dus ook voor de jongeren, maar ook voor Defensie.
0: En de motivatie is er duidelijk, maar het zal afwachten zijn inderdaad hoe dat dan in de praktijk uitdraait. Hè. Die jongeren die daar zijn die geselecteerd, Jens? Zijn dat dan de meest geschikte? Want er waren vermoedelijk wel wat meer kandidaten.
1: Absoluut. Er was eigenlijk een heel grote interesse voor die 500 functies. Want Defensie heeft maar 500 functies opengezet. Hè, 50 bij de marine die vandaag beginnen. Maar er waren meer dan 3000 kandidaten. Dus er is echt wel een selectie geweest op basis van motivatie. Ook op een stukje sportproeven. Men heeft geluisterd naar de jongeren. Wat willen jullie doen? Willen jullie eventueel doorgaan? Dus daar was een selectie. De bedoeling zal zijn, het zijn er nu 500. Maar de bedoeling is om op termijn dat aantal ook te gaan opschalen naar 1000, naar 1500. Want de vraag bij jongeren is eigenlijk wel groot om dit te doen.
0: Oké, gaan we blijven volgen. Later dus ook lucht- en landmacht. Maar vandaag ben jij daar in die kazerne van de marine. Daar hebben we het eigenlijk vaker over gehad de voorbije weken, over de Belgische marine, door onder meer de straat van Hormuz. Hoe staat die marine er eigenlijk voor?
1: De marine is eigenlijk net als de andere machten bezig met een vernieuwing van wat je dan zou kunnen noemen de grote wapensystemen. In mensentaal de schepen. Bij de mijnenjagers loopt dat vrij goed. Hè. Die nieuwe mijnenjagers zijn al toegekomen. Eentje daarvan, de Oostende, zit eigenlijk in de fase, die zijn ze aan het opwerken. Die zou binnenkort kunnen worden ingezet. Aan de andere kant heb je dan die aanvalsschepen, de fregatten. Hè. Dat zijn eigenlijk de grote systemen van de Defensie. Ja, dat zijn oude Nederlandse schepen die vervangen zouden moeten worden binnen een jaar of twee. En dat is, om het in één woord samen te vatten, een probleemdossier geworden. Nederland heeft daar de lead in dat programma, want het zou om 4 schepen gaan. 2 voor ons, aanvankelijk 2 voor Nederland. Dan zouden het er 6 geworden zijn. 3 voor ons, 3 voor Nederland. Maar daar zitten heel wat problemen mee. Kort samengevat, die schepen kunnen op dit ogenblik niet geleverd worden. Er is zelfs nog geen definitief ontwerp. Er is nog geen staal gesneden. Voor Nederland is dat een klein probleem, want ze hebben veel schepen. We hebben heel weinig schepen. En het probleem is, ja, je kan natuurlijk wel met die oude Belgische schepen blijven varen, maar je kan er op een bepaald moment niets meer mee doen. En dat is een probleem voor onze marine, want dan heb je eigenlijk geen inzetbare marine meer. Het probleem is op dit ogenblik zo groot dat, een diplomaat heeft het ooit gezegd, het intussen een chefsache is geworden. Met andere woorden, dit is tot op het niveau van de premiers geëscaleerd. Die hebben samengezeten op de NAVO-top. En er is mij verteld dat er in september opnieuw zal worden samengezeten tussen aan de ene kant premier De Wever voor ons land en aan de andere kant dan minister-president Jetten aan Nederlandse zijde.
0: Oké, dan horen wij dat van jou, wat daaruit komt. En tegen dan zijn die jongeren misschien al wat gewend geraakt aan hun vrijwillig dienstjaar. Dat dus vandaag begint voor die eerste 50 jongeren. Misschien moet jij nog wat tranen helpen drogen. Dankjewel om even bij ons te zijn daar vanuit Brugge. Defensie Experience, Fransen.
1: Graag gedaan.
0: Vertragen naar Brussel op de E40, een kwartier erbij vanaf Aflichem. Ook op de E19, een half uur extra vanaf Semst. En 10 minuten op de E314 van Rotselaar tot Herent. Een kwartier op de E40 van Sterrebeek tot Kruinem. Ook een kwartier op de E411 vanaf Jezusijk. En op de E429 bij Halle, daar staat een defecte vrachtwagen. Ook opletten op de binnenring rond Brussel. Klein half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. 10 minuten ook van Grimbergen tot Jette.
4: Naar Antwerpen op D17, 10 minuten vanaf Kruibeke, op D313, 20 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Beveren wat vertragen aan de Thijsmanstunnel. Daar ligt een obstakel op de weg en op andere plaatsen hier en daar kleine vertragingen.

0: Gaan we nog even niet doen, zwijgen. Black Eyed Peas en Shut Up.
1: De ochtend.
0: Want die opvallende openbrief van de Belgische bierbrouwers vandaag verdient nog even wat aandacht, Jeroen.
2: Ja, die staat in heel wat kranten. Een grote foto van een groep mensen op een terras die een pintje drinken met de titel "Zijn dit schadelijke momenten?". De brouwers kanten zich namelijk tegen een nieuwe regel waardoor er binnenkort op elke advertentie voor alcohol de slogan "Alcohol schaadt de gezondheid" moet staan. Nu staat er "Alcohol misbruik schaadt de gezondheid". De brief is ondertekend door meer dan 100 brouwers en ook duizenden professionals, zoals bijvoorbeeld Piet Huizentruit en Victor Verhulst. Maar ook politici als Axel Ronsen van N-VA, Frederik de Gucht van Anders en Walter de Donder, de burgemeester van Afleghem van CD&V, ondertekende de brief ook. Christian Moutgal, CEO van de koepelvereniging Belgische Brouwers, vindt de verandering disproportioneel en hij wil dat de maatregel teruggedraaid wordt.
3: We vinden het een soort van disproportionele maatregel eigenlijk, hè, die onnodig een ganse sector stigmatiseert en aan de schandpaal nagelt. Een pintje in België, dat is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. Dus wij vragen absoluut redelijkheid en een beetje gezond verstand.
2: Ja, we hadden het hier ook over met Frida Matthijs. Zij is emeritus professor aan de VUB en vooral voorzitter van de permanente werkgroep Geestelijke Gezondheid van de Hoge Gezondheidsraad. Zij staat volledig achter de beslissing om de slogan te veranderen. Want volgens haar spelen er veel belangen mee, maar moet gezondheid altijd voorop staan.
4: Er is veel geld mee te verdienen. Het gaat daar uiteindelijk om. Hè. De biersector zit, dacht ik, economisch een beetje in een dip. Dus gaan ze dat zeker doen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, wat ze hiermee proberen en wat algemeen geprobeerd wordt, is om te proberen om alcohol een positief imago te geven of te laten behouden. De alcoholsector is er als de dood voor om in de hoek van tabak te geraken, wat een negatieve connotatie heeft.
0: Het is wat vroeg voor alcohol, maar reacties die kwamen er wel snel. Hè?
2: Ja, en heel wat mensen vinden zich wel in die foto van het gezellig samen een biertje drinken waarmee de campagne begint. Marie-Jeanne bijvoorbeeld, die zegt: cafeetjes verdwijnen op vele plekken. Het zijn wel plekken waar mensen samenkomen en sociaal contact hebben. Trooi is te veel, dat is zo met velen. En inderdaad, alcohol kan veel miserie meebrengen, zoals andere drugs, maar ook wel verbondenheid op een goede manier. En brouwers zijn zeker niet blind voor misbruik, gezien er ook veel alcoholvrije bieren op de markt komen. En ook Jan zegt, ja, onze cultuur gaat volledig verdwijnen. Wat is er geestelijke gezondheid of voor de geestelijke gezondheid het gevaarlijkste? Drinken met mate of vergaan naar de eenzaamheid? Maar Dimitri die vindt dan bijvoorbeeld dat we die gezelligheid niet moeten cultiveren. België, het land waar gezelligheid wordt verkocht, in tankstations langs snelwegen.
0: Uw reacties blijven welkom.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
12: Wat eten we vandaag?
13: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
12: Onmisbaar in de keuken.
13: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
12: Gratis en voor niks.
14: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
15: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
14: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
16: Oh. Happy bathroom to you.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
18: VRT Radio 1.
1: Al alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De eerste 50 jongeren zijn aan hun vrijwillig militair dienstjaar begonnen. Ze starten in Brugge bij de marine. Alleszamen zijn er 500 jongeren die een jaar voltijds bij Defensie mogen werken. De volgende weken starten ze ook bij de land- en luchtmacht. Jens Fransen ging naar de start in Brugge en zag daar de eerste vrijwilligers aankomen.
8: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
0: De Belgische brouwers verzetten zich in een open brief tegen een strengere regel voor alcoholreclame. Daardoor moet binnenkort op elke advertentie voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid staan. Nu staat er nog alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De brief is ondertekend door meer dan 100 brouwers en ook nog eens meer dan 1000 mensen uit onder meer de horecasector. De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens professor emeritus aan de VUB Frida Matthijs is die aanpassing nodig om mensen meer bewust te maken.
18: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. Een klein beetje alcohol, een klein risico voor de gezondheid en veel alcohol, een groter risico. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
0: Er wordt massaal eer betoond aan de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Ze is op haar 80ste gestorven aan kanker. Dolly Parton was bekend van hits als Jolene, maar ze acteerde ook en zette zich in voor allerlei goede doelen. Op die manier sprak ze duidelijk heel veel Amerikanen met een uiteenlopende achtergrond aan, zegt zanger Sam Bettes vanuit de VS.
19: Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
0: Vanmorgen nog een aantal buien, dan komt de zon erdoor, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, wel warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien en onweer, tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
20: Voilà l'été.
1: Met Ilse Liebens.
21: Ook wanneer de zon een keertje wat minder uitbundig schijnt, kunnen we de zomer vieren. En dan vooral al die mooie nummers die de soundtrack hebben gevormd bij al die zomers. 50 jaar geleden, dan zitten we in de zomer van 1976, was dat dit nummer. The Real Thing and You to Me Are Everything. Een heel goeiemorgen.

Uit de zomer van 1976. The Real Thing and You to Me Are Everything. In 2016 waren de jeansboeken nog skinny. Onze wenkbrauwen waren nog dikker. En zo

Sherilyn, zoals ze klonk in de zomer van 1978 met muziek van op haar debuutplaat. Een nummer dat werd meegeschreven door David Page, de man van Toto. En een jaartje later was deze Sherilyn ook te horen op een van de songs van Toto. De backing vocals van Georgie Porgy zijn ook van deze fantastische vrouw. Got to be real. En zo is het ruim 8:15 geworden. En er staat 140 kilometer file op de E40 van Brussel naar Luik. Vertraag je tussen Heverlee en Haasrode. Dat komt door een ongeval. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40. Een kwartier vanaf Afliegem. Op de E19 20 minuten vanaf Semst. En op de E314 10 minuten van Rotselaar tot Wilselen. Want daar staat een defect voertuig. Op de E40 10 minuten van Sterrebeek tot Krainum. En op de E411 een kwartier vanaf Jezuseik. Op de E429 10 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 1 kwartier van Waterloo tot Tervuren en verder ook bij Zaventem. Daar is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt moet je opletten voor filevorming tussen Wommelgem en Ranst, want daar liggen obstakels op de weg. Naar Antwerpen dan file op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 1 kwartier vanaf Maashoven. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. Voilà l'été.

Mocht ze in België zijn vandaag, dan zou ze zeker aan haar trekken komen. Maar ik vermoed dat ze ergens anders haar 60ste verjaardag gaat vieren vandaag. Shirley Manson, die met Garbage een hit scoorde in de zomer van 98 met Only Happy When It Rains. Een paar jaar eerder, in de zomer van 95, werd dit een hit. Mede omdat het op de soundtrack stond van de film Batman Forever. Ik vind het nummer nog altijd beter dan de film. Er is Seal and Kiss from a Rose.

0: Georgia Smith en I Lied, You Lied. Muziek uit het hier en nu. Muziek die hoort bij de zomer van 2026. Die zomer gaan we ons ook herinneren als de zomer waarin Dolly Parton overleed. De wereld is in rouw om het overlijden van Dolly Parton. Ik kom zelf ook woorden tekort om te zeggen wat die vrouw heeft betekend voor mij en voor zoveel mensen. Ik hoorde net Sam Bettis eerder vandaag hier nog zeggen in de ochtend. Parton bracht werkelijk iedereen samen. De queergemeenschap, maar evengoed de diepgelovigen, de Southern Girls, de hipsters. Iedereen hield van Dolly Parton en terecht. Als het gaat over haar hits en haar zomerhits, dan kom ik terecht in de zomer van 76. Want op dat moment dook ze in Europa op met Jolene. Let wel, ze dook op, maar het werd geen gigantisch grote hit. Toch niet zoals we zouden denken dat het was. Het nummer was eerder al, een paar jaar eerder al uitgekomen in de States. Toen was het daar in de country hitlijsten beland. Maar het was pas in 76, toen Dolly Parton naar Europa afreisde voor promotie, dat het hier ook begon te leven. Ze bracht toen een live concert, een live optreden van dat nummer Jolene bij Top of the Pops op de BBC. Dat maakte toen heel veel indruk. Dat optreden wordt tot op de dag van vandaag nog altijd herinnerd en gedeeld als een van de hoogtepunten uit haar carrière. En dus toen waaide het eindelijk ook over naar Europa. Ik heb een kort stukje klaarstaan waarin je enkel de stem hoort van Dolly Parton. Gewoon om nog een keertje te benadrukken hoeveel emotie die vrouw in één enkele zin kon leggen.
1: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
0: Wie doet haar dat na? Ik ga het u zeggen. Niemand doet haar dat na. Dolly Parton uit de zomer van 76. En Jolene.

Er is een heel erg mooie documentaire gemaakt over Dolly Parton. Die heet Here I Am en die staat sinds gisteren opnieuw op VRT Max. En vanavond wordt die documentaire ook uitgezonden op VRT Canvas om 8:55. Dolly Parton en Jolene. Dit was 5 jaar geleden. Een nummer dat uitkwam in de zomer. De zomer van 2021. Dus Charlotte Day Wilson samen met Bad Bad Not Good. And I Can Only Whisper.

Niet één geel lintje, maar 100 gele linten hingen er in die boom bij Dawn in de zomer van 1973. Tie a yellow ribbon round the old oak tree in de jaren 80. Toen was er nog geld om videoclips te maken. In dit nummer zie je zowat elke beroemde vriend of vriendin van Michael Jackson opduiken. Travolta, Spielberg, Whoopi Goldberg, Quincy Jones. Allemaal deden ze mee in deze videoclip. En op het einde zag je dan dat het Michael Jackson was die de clip regisseerde. Dit is Liberian Girl.

0: Een van de vele hits op Bad. Ik denk dat op die plaat maar één, misschien twee nummers staan die geen single of geen hit zijn geweest. Fantastisch. Liberian Girl was in elk geval een hit bij ons in de zomer van 1989. Michael Jackson. En zo is het ruim 20 voor 10 geworden. En er staat 123 kilometer file. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12. Een kwartier van Strombeek tot Van Praat. En op de E19 ook een kwartier vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel is de afrit in Ruisbroek afgesloten door een gaslek. En verderop een dik half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is de spitsstrook tussen Antwerpen-Oost en Randst dicht. Dat komt door een obstakel en een ongeval. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. En op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

Ze heette Millie Small en ze kwam uit Jamaica. En ze was maar een jaar of 15, 16 toen ze hier een grote hit mee had in de zomer van 1964. Millie en My Boy Lollipop. Binnen een kwartiertje dan hoor je hier het nieuws van 10 uur. En daarna dan duiken we samen met Evert Venema in de zomer van Bert de Bakker. Ex-wielrenner, maakt tegenwoordig samen met Bavo video's voor Sporza. Bert en Bavo, je hebt ze ongetwijfeld al aan het werk gezien. En Bert de Bakker die gaat vandaag samen met Evert en met jou op zoek naar nummers over keuzes maken. Should I stay or should I go? Maar dan misschien iets minder voor de hand liggend. Nummers over keuzes maken. Ze zijn welkom vanaf nu in de app van Radio 1. De studiosuggestie gerust horen. Dan hoor je misschien jouw plaat wel na het nieuws van 10 uur in de zomer van Bert de Bakker.

Het was Joe Goddard die de remix maakte en die Nekka de hit bezorgde in de zomer van 2012. Deze Shining Star. Nekka, die trouwens de gast was vorig jaar tijdens de Radio 1-sessie van Zapmama. Die kan je nog altijd bekijken via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Straks na het nieuws van 10 uur duiken we hier in de zomer van Bert de Bakker, die op zoek gaat naar nummers over keuzes maken. Suggesties zijn nog steeds welkom in de app van Radio 1. Zometeen Redbone op je radio. Dan zitten we in de zomer van 73. Na Blackwave, dan zitten we in 2018 met deze What's Good.

0: Hooverphonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
1: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Ik ben een weegschaal van Sterrenbeeld. Die zouden last hebben met keuzes. Wieler BV Bert de Bakker gaat het mij eindelijk leren vanmorgen. Samen met jullie aan de hand van de keuzenummers. Kies voor de zomer van na 10 uur.
9: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Belgische brouwers verzetten zich tegen strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet er altijd alcohol schaadt de gezondheid bijstaan in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De maatregel creëert een onterecht schuldgevoel, vertelt Christian Moutgal van de koepelvereniging Belgische Brouwers.
10: Wat hier eigenlijk het probleem is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
2: De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens expert Frida Matthijs is de aanpassing nodig om mensen bewuster te maken van de gevaren.
11: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
2: Een eerste lichting van 50 jongeren is in Brugge begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Uit meer dan 3000 kandidaten zijn er 500 geselecteerd. De 50 in Brugge starten bij de marine, de rest de volgende weken bij de land- en luchtmacht.
12: Ik had nood aan een nieuw avontuur en dit is een stap in het onbekende en ik vond het ideaal.
13: Defensie hoort natuurlijk schieten bij. Lijkt me, ik wil het wel eens proberen, maar ook het survivalen erachter. Met een kaart, een kompas zoeken.
14: Ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen na het middelbaar. Een nieuw avontuur, iets anders dan studeren.
2: De jongeren zullen €2000 netto per maand verdienen. En Defensie hoopt dat ze daarna ook met veel hun carrière bij het leger willen voortzetten. In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioner. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Minstens 1 baby kon wel nog gered worden door een dokter. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Eerst hier en daar nog een bui, dan komt de zon erdoor, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt dan met kans op buien en onweer, tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Badkamerrenovatie.
15: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
9: Radio 1.
0: De zomer van 2026.
9: Met Evert Veenma.
16: Goedemorgen.
8: Goedemorgen, mijn gast is Bert de Bakker. Bert doet ook dingen zonder zijn vaste vriend Bavo. Zij zijn bekend van hun Bert en Bavo-video's voor Sportza. Maar vanmorgen koos ex-wielrenner Bert de Bakker ervoor om Bavo thuis te laten. Een van de vele moeilijke keuzes in zijn leven. Hij zal ons vanmorgen over die keuzes vertellen. En over muziek die hem helpt om te kiezen.

0: De Deense band Laid Back en Baker Man met een legendarische videoclip waarin ze met gitaren, een drumstel en dichte parachutes uit een vliegtuig springen en zo in één take gefilmd worden door de Deense regisseur Lars von Trier. Dat zou ook iets voor Bert en Bavo zijn. Zo'n vrije val uit een vliegtuig op een fiets bijvoorbeeld. We begonnen ermee omdat hij hier is, Bert de Bakker, de Baker Man.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Bert de Bakker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een idee voor Bert en Bavo, zo'n vrije val hoog in de lucht. Aan het einde mag

0: samen dingen begonnen te doen.
1: Ja, laat ons zeggen dat mijn snor er heel vroeger al geweest is. Die is al een paar keer weg geweest. En Bavo heeft die ook al een paar jaar nu, ja.
0: Je bent ex-wielrenner, je stopte 5 jaar geleden. Als je je levenpunten moet geven, haal je dan nu een hogere score dan toen je deel uitmaakte van het peloton?
1: Ja, ja, ja, veel hoger scoren. Mm-hmm. Ja, ik ben een completere mens nu. Je bent als topsporter. Het is fantastisch geweest. Ik ben heel blij en heel dankbaar over wat ik heb kunnen doen en heb mogen doen. Maar uiteindelijk ben je toch een vorm van een vakidioot om dat goed te kunnen doen. En nu ben ik veel meer een vader. Een wijzer mens ook, denk ik. Hoop ik.
0: Is het beter dan je gehoopt had toen je stopte?
1: Ja. Hm. Ja, toch wel. Omdat je weet niet wat komt. En je hoopt wel dat het allemaal goed komt. En tot zover ben ik heel blij met hoe het gaat. Maar dat wil niet zeggen dat je jaarlijks opnieuw jezelf van moet blijven eruit vinden.
0: Memorabele TV, toen jij live in Vive le Vélo op de vraag van Karel van Nieuwkerken hoe lang jij nog door wilde als wielrenner, antwoordde nog 1 maand of 6. En dan zag je de verbazing bij Karel dat jij daar zonder waarschuwing dat einde van je carrière bekendmaakte. Had je vooraf beslist dat je dat in die uitzending zou doen?
1: Ik had het wel die dag ervoor, of die 2, 3 dagen ervoor, beslist. Ik had wel een aantal jaar dat ik voelde van ik wil wel zelf de controle hebben op wanneer ik stop. Ik had eigenlijk tot 5 dagen of 3 dagen ervoor nog mondingakkoord voor nog 1/2 jaar het jaar erop.
0: Ah.
1: En ik had op weg richting Vive le Vélo het telefoontje gekregen van de teammanager die ik al lang niet te pakken kreeg om te klinken op het succes. Die plots zei van Bert, we gaan het toch niet doen. En ik kwam gelukkig van een stage in Andorra. Ik was heel ruisvrij en zen. En ik voelde eigenlijk na 2 uur onrust wel plots een rust vallen.
0: Ja.
1: Ik had mijn vrouw ook net terug van de luchthaven gehaald, die mee naar Vive le Vélo ging. En ik zei haar van ik ga stoppen. En die was eigenlijk heel ongerust, omdat ik het wou al 's avonds aankondigen. Die heeft mij eigenlijk nog 24 uur tegengehouden. Veel gevraagd van, maar waarom wil je stoppen? En na 24 uur wist ik wel van, ik ben nieuwsgieriger naar wat komt dan dat ik angstvallig wil vasthouden aan hetgeen ik ken.
0: Ja, maar het kwam er niet impulsief uit daar. Je had het wel van tevoren in je hoofd van, ik ga het hier zeggen.
1: Er was heel veel rust, ook al was dat een heel zware keuze.
0: Je leek vrij nuchter ook toen je het vertelde in Vive le Vélo.
1: Ja, omdat ik het geluk had. Dat is geen leuk nieuws als je ervan uitgaat dat je nog 1/2 jaar zekerheid hebt. 1/2 jaar extra. En dat je dan plots te horen krijgt dat niet zo is. Maar het was wel superleuk dat mijn vrouw daar bij mij was. En dat je dat toch nog een keer samen kunt voelen en bespreken. En ook al dat mijn vrouw denk ik heel blij is dat ik geen renner meer ben. Vrouwen zijn van een topsporter, zeker een wielrenner, is heftig denk ik.
0: Vanwege de risico's en ook omdat jullie volledig daarvoor moeten leven.
1: Ja, en dan vooral de risico's. Er volledig voor leven, dat doen veel mensen voor een job. Maar voor mij is het nog vaker confronterend hoe heftig het eigenlijk is in de wielersport. Zowel in wedstrijd als op training waar je in het verkeer begeeft. Dus ondanks het feit dat zij volgens mij wel blij was dat ik op een dag zou stoppen, wou ze wel niet hebben dat ik die keuze te vroeg maakte.
0: Ja. Is dat voor een wielrenner en bij uitbreiding voor elk atleet de moeilijkste keuze van je leven tot dan toe, wanneer je uit die sport stapt die je eigenlijk alles gegeven hebt?
1: Dat denk ik wel. Omdat, laten we zeggen, tot dan is alles heel evident. Je bent kind. In mijn geval, je fietst, je vindt dat leuk. Dat wordt plots, in plaats van een hobby, wordt dat een sport. Nog later wordt dat plots een beroep. Maar dat blijft vooral die hobby, wat dat je leuk vindt. En blijkbaar is er een systeem en zijn er mensen die daarvoor betalen om dat u te laten doen. Dus dat is alleen maar fantastisch. En plots moet je iets gaan overdenken in plaats van gewoon doen. En dat is niet evident. En het is ook in topsport, je weet sowieso, je kan dat niet voor eeuwig doen. Het is iets wat je doet als je fysiek op je beste bent, meestal. En die beslissing maken, want als je stopt, is de kans dat je opnieuw terugkomt bijna onbestaande.
0: Wordt daarover gepraat in het peloton of houdt iedereen dat voor zichzelf?
1: Daar wordt weinig over gepraat. Ik denk dat je... Ik heb het zelf ook gehad. Ik heb mij tijdens mijn carrière door te verbreden, te verdiepen zijn, de trainerscursus bijdoen, andere dingen bijdoen, mij proberen voorbereiden op wat erna kwam. Ik heb een bepaald moment ook daarmee gestopt, omdat ik schrik had om misschien focus te verliezen op het hier en nu van de topsport. Dus ik denk dat dat wel soms een reden is dat er, ik weet niet wat het woord taboe op zijn plaats is, maar dat er toch niet heel open en breed gesproken wordt over wanneer

0: stop ik met topsport.
1: Ja. Je thema vanmorgen, Bert de Bakker, is dus nummers over keuzes maken.
0: Ja.
1: Koos je dat omdat je wil delen hoe goed het voor jou uitgepakt heeft? Toen je ervoor koos om die drastische beslissing te maken?
0: Nee, omdat ik wil delen hoeveel energie het kan geven als je het toch durft te doen en bewust durft te doen. Ik ben inderdaad dankbaar dat het bij mij goed gelopen is. En denk dat een van de dingen is dat als je er wel overwogen een keuze kan maken, komt er zoveel energie vrij om de volgende dingen te doen. En denk dat dat goed is. Iets afronden en zeggen van het is goed geweest, maakt het makkelijker om daarna de volgende stap te zetten.
1: Dat zullen veel mensen herkennen, hè, dat er een soort opluchting over je komt als je de knoop doorhakt.
0: Ja, voilà.
1: Maakt niet uit welke beslissing je neemt.
0: Ja, en als het gewoon wel overwogen is met de info die je op dat moment hebt,
1: ja,
0: dan niet meer over twijfelen.
1: Welk nummer over een keuze gaf jou de beslissende zet om zelf voor iets te kiezen? Je verhaal en je lied voor ex-wielerprof Bert de Bakker in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Jouw eerste keuze, Bert, is een Nederlandse band Goldband. Met welk nummer en waarom?
0: Ja, ja, nee, nee.
1: ja, dat zegt het al.
0: Ja, voilà. Dus dat op zich duidt al op een keuze. Maar vooral het gevoel, ik heb weinig festivals bezocht als ik renner was. Ik ben begonnen met een lokaal festival bij mij in de buurt, Rijversfestival. En ik heb ze daar live aan het werk gezien en ik vond de energie fantastisch, de sfeer fantastisch. Ik heb geen brede muziekkennis, maar ik vind het wel heel leuk als je de muziek echt van binnen kunt voelen als je het live ziet.
1: Ook dat is een beloning voor jouw keuze, dat je naar festivals kan.

0: toen zei ze ja.
1: Het duurde exact 3 minuten en 40 seconden voor de vrouw die Goldband wilde haar aarzeling opzij zetten. En ja, zei Goldband met ja, ja, nee, nee. Goldband noemde zich naar het bekende plaastermerk. De leden zijn plamuurders die er op een dag voor kozen om hun plamuurmes weg te bergen en voor de muziek te gaan. Ook door die beslissing van Goldband erg van toepassing op jouw thema, hè Bert?
2: Zeker wel.
1: Ja. Jij was wel wielrenner, een Flandriën, een meesterknecht. Denk je dat je destijds die keuze om te stoppen eenvoudiger maakte omdat je geen veelwinnaar was? Was het moeilijker geweest als dat wel zo was geweest?
2: Ik denk niet dat dat... Laten we zeggen, het is een voordeel als het daar niet van afhangt dat je wint of niet wint. Voor mij was het echt wel voelen hoe competitief dat je zelf nog bent. Eventueel zou daar nog kunnen een commerciële waarde tegenover staan. Bij mij was dat nu niet per se het geval. En voor mij was het vooral de dingen waar ik mezelf heel goed in vond. Ik was fysiek nog even goed dan vele jaren ervoor, maar ik was minder competitief. De dingen die ik vroeger fascinerend en leuk vond, onderdoor komen in een bocht. Het spelletje van de koers, echt kunnen spelen, vond ik nu vaak gevaarlijk. Voelde gevaarlijk aan zelf als eerste remmen en jonge gasten die onderdoor komen, die wel volledig het recht hebben om dat te doen, bestempelen als gevaarlijk. En dat is misschien wel het teken dat het tijd is.
1: Als je merkt dat je wat voorzichtiger wordt,
2: ja,
1: dan moet je...
2: Ja, dat is zo. Het is ja. Zo. Je wordt minder competitief daardoor. Het feit is, ik heb misschien eerder gezegd nu vandaag, als topsporter ben je een vakidioot om te kunnen doen wat je doet en dat je all-in kunt gaan om te zorgen dat je op je best bent in die job. Het voordeel is als je ouder wordt, als je ook vader wordt, groei je daar een beetje uit dat vakidioot zijn en dan kan je van buitenaf kijken naar hetgeen dat je eigenlijk wel doet en kan je de dingen die je vroeger heel normaal vond, gevaarlijk gaan vinden en beseffen dat andere dingen in je leven belangrijker zijn. En dat heeft het voor mij mogelijk gemaakt om met voldoening te kunnen zeggen, het is goed geweest.
1: Maar het feit dat je geen veelwinnaar was, betekent natuurlijk ook dat je financieel minder safe was toen je stopte. En dat maakt dan weer die beslissing juist moeilijker, denk ik.
2: Nee, omdat ik heb nooit topsport gedaan om financieel safe te zijn. Ik heb topsport gedaan omdat ik dat supergraag doe. Ik heb wel heel vaak gekeken van, oké, ik heb ook een diploma. Als ik zou gaan werken, zou ik meer of minder verdienen. Ik heb als topsporter altijd hetzelfde of een beetje meer verdiend. Dus dan vond ik het ook waard om dat te mogen doen. Het is ook altijd een voorrecht geweest. Dus het financiële safe zijn of binnen zijn is zeker niet een doel of een drijfveer geweest. Al wat nieuwe zeggen dat het wel fantastisch leuk had geweest.
1: Ja. Heb je ooit het idee gehad dat je een veelwinnaar zou kunnen worden? Of wist je meteen dat je de rol zou krijgen die je gehad hebt?
2: Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik de man met grote talent was. Ik heb wel het gevoel gehad dat ik het spelletje snapte, dat ik mijn weg wel goed kon vinden. Dat ik ook overzicht kon bewaren in veel situaties. Dus eerder altijd een dankbaarheid gehad dat ik het mocht en kon doen, dan dat ik het heel logisch vond dat ik daar zat.
1: En daar evenveel genot uit gehaald dan als het succes opleverde, dan als jij zelf de winnaar was geweest?
2: Omdat... Ik heb kunnen doorgroeien het hoogste niveau als knecht van de Marcel Kittel, die topsprints won in de Giro. John Degenkolb samen met hem Roubaix kunnen winnen, Milan Sanremo kunnen winnen. Dus er zijn nog altijd toprenners die heel hoog op de ladder staan, die met de ploeg of zelf nog geen klassieker gewonnen hebben. Ik heb er wel 2 meegemaakt.
1: Ja.
2: Dus op dat vlak, het is een kwestie van te kunnen waarderen wat je wel bereikt hebt. En dus voor mij zijn er wel heel veel dingen dat ik dankbaar ben dat ik op het hoogste niveau er van dichtbij heb kunnen bij zijn.
1: Kies vanmorgen voor Bert de Bakker. Een nummer over keuzes maken dat hij zelf niet gekozen heeft in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Naar Brussel een kwartier vertragen op de E19 vanaf Peuty. Op de binnenring rond Brussel ook een kwartier van Wemmel tot Vilvoorde. Door een gaslek in de verlengde Stallenstraat van Ruisbroek naar Ukkel is die straat beter afgesloten. Ook de afrit van de binnenring is dicht. In de andere richting is er geen hinder meer. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is de spitsstrook tussen Antwerpen-Oost en Ranst dicht door een ongeval. Vertragen vanaf Wommelgem. Verder files naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke richting Kennedy-tunnel en op de E313 vanaf Ranst op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
3: Radio 1.
1: Filip Nuits, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Evert en Bert.
1: We hadden er al op gehoopt. Jij stelt vanmorgen een artiest voor die vandaag onvermijdelijk is. Zeg het maar.
4: Dolly Parton.
1: Heel
4: met
1: goed.
4: Het nummer Change It.
1: Change It, dat is een nummer dat ik niet ken van haar.
4: Ja, het is redelijk recent. Ik ben er ook stommelings door het algoritme van Spotify destijds op gebotst. En dat nummer, dat is eigenlijk één brok empowerment met niks anders dan leuzes over neem je leven in eigen handen, je kunt keuzes maken, no dream you can't accomplish, make a choice, stand your ground. Dus dat is echt op de schoot zitten bij Tante Dolly en moed in gepraat krijgen eigenlijk om keuzes te maken.
1: We hebben al veel over Dolly Parton gehoord gisteren en vanmorgen vooral. Heeft zij de juiste keuzes gemaakt in haar leven? Ik denk het wel, hè?
4: Absoluut. Ik denk dat zij het fysieke bewijs was, of een stevig bewijs, dat muziek echt wel verbindt. Het is lang geleden dat Amerika nog zo eendrachtig en verenigd was, denk ik, als gisteren en vandaag, in reacties op haar overlijden. Ze was een enorme filantrope. Een van de mooiste voorbeelden vind ik dat zij een instituut had, de Imagination Library, waarbij dat ze ondertussen 330 miljoen boeken heeft verdeeld onder kinderen van 0 tot 5, 6 jaar. 1,5 miljoen kinderen hebben er gebruik van gemaakt om te lezen. Om dat zij ook vond dat kinderen vaak dromen opdeden in boeken. En dat klopt als een bus. En haar eigen vader kon niet lezen of schrijven. Heeft er veel kansen door gemist. En ze zegt van ik heb zelf geen kinderen. Maar alle kinderen zijn mijn kinderen eigenlijk. En door boeken kunnen dromen uitkomen. En kun je juiste keuzes maken. En dat is fantastisch.
1: Je stuurde ons dat je zelf ook ex-uitgever bent van kinderboeken. Dus dat
4: klopt.
1: Dat jou daarom ook raakt.
4: Ja, eigenlijk wel. En er zit wel een lijn in. Ik heb 5 jaar geleden ook de keuze gemaakt om die job op te geven en leerkracht Nederlands en filosofie te worden. En die literatuur zit er nog altijd wel een beetje in. En ik zeg het, ik heb die droom zelf ook uit boeken opgedaan. Stoner van John Williams bijvoorbeeld, of Dead Poets Society ook. Dat heeft me ook wel geïnspireerd om die keuze te maken. Heel lang aan getwijfeld, maar het is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt.
1: Ja, maar heel lang aan getwijfeld, zeg je ook.
4: Absoluut. Ik ben een enorme twijfelaar. Ja.
1: En was dat uit onzekerheid?
4: Absoluut. Ja, zonder twijfel. Omdat je toch een sprong wilt wagen. Je hebt ondertussen een gezin. En er zijn veel redenen om iets niet te doen. En vaak slechts weinig redenen om iets wel te doen. En het is wat Bert ook zegt. Als je dan toch springt en het lukt, dat geeft zoveel positieve energie. Dat is onvergelijkbaar met iets anders.
1: Oké, eventjes aan Bert vragen. Dolly Parton, had jij... Je kent die naam natuurlijk, maar had je door dat zo'n impact zou hebben, dat overlijden van Dolly Parton? Je hoort niks anders, hè?
2: Nee, helemaal niet. En ik word er ook alleen maar warm van als je de verhalen hoort. Het verbindende vind ik heel inspirerend, ja.
1: Oké, we gaan dat nummer ontdekken. Het is een recent nummer en we moeten vooral het begin beluisteren. Hè. Dat is, daar zegt ze, I know you've got a world of problems and you think you can't do anything to solve them, but I am here to tell you, you can. Kijk.
4: Absoluut, ja.
1: Nog eventjes meegeven, ook vanavond kan je op Canvas een documentaire over Dolly Parton zien. Die heet Here I Am en je kunt nu al op VRT Max, daar komt die documentaire ook op. Maar je kan daarop ook al de film waarin zij meespeelt zien, 9 to 5. Dit is Dolly Parton met Change It. Bedankt, Philippe.
4: Dankjewel.
0: Hello, I know you've got a world of problems and you think you can't do anything to solve them, but I am here to tell you, you can. Something got you down, got you chained and bound, well, break it, face it. If you built a wall and know it needs to fall, then shake it, replace it.

0: Dolly Parton heeft een nummer voor elk thema, dus ook voor keuzes maken. Dat was dit Change It, een van de latere nummers van Dolly Parton. We gaan naar Gilbert de Spriet. Dag Gilbert.
1: Hallo heren.
0: Dag meneer Gilbert de Spriet. Wat wil je horen, Gilbert?
1: Wat ik wilde horen is een liedje van Cristina Branco. En het heet Amigo do Camino.
0: Okay.
1: Dat is in het midden van de straat, maar in feite had het over halverwege. Dat is een liedje waarin ze... Het komt uit een album van 2016, Menino. En toen was ze ongeveer 42, 43 jaar. En dat was min of meer zo'n midlife crisis. En daar gaat dat liedje over eigenlijk. Ze staat op een punt, halverwege haar leven... Wat zal ze meenemen uit het verleden? Wat zal ze weglaten? En wat kan ze eraan toevoegen?
0: Ah ja, oké. Okay. Mogen we aan jou vragen, Gilbert? Ben jij al voorbij je midlife-crisis?
1: Al lang geleden, 74. Ja, het is een tijdje geleden.
0: Oké. Okay. Bert is er nog niet aan toe, denk ik, aan zijn midlife-crisis. Of voel je al iets, Bert?
2: Ik voel nog heel veel rust eigenlijk.
0: Ja, kan je Bert adviezen geven hoe dat is en hoe hij daarmee moet omgaan, Gilbert?
1: Mijn geheugen gaat zo ver niet terug. Dat is ook een voordeel van ouder worden.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een goed advies.
2: Dat heb ik wel al.
0: Allemaal. Ja, dat heeft Bert ook al.
1: Maar bijvoorbeeld omdat Cristina Branco toen rond de 43, 44 jaar was. Tot dan had zij altijd opgetreden met Mr. Diaz. Ja. Cristiano Diaz. Aan de piano en verschillende muzikanten. Maar toen, voor de plaat van Menina, heeft ze drie muzikanten gekozen. Bernardo Moreiro op contrabas, die ze al regelmatig in haar band gehad had. Bernardo Couto op Portugese gitaar, die had ook al een paar keer meegespeeld. En dan iemand helemaal nieuw.
0: Denk maar even na.
1: Figueiredo.
0: Ah, ja.
1: Luis Figueiredo op piano.
0: Oké.
1: Okay. Dus... sindsdien heeft ze altijd deze band gehouden.
0: Ja.
1: Dus voor haar was dat ook een omwenteling. Want vroeger had ze zich altijd beschouwd zoals de zangeres van de band. Maar nu was ze een deel van de band.
0: Je weet er veel van, Gilbert.
1: Ja, want in feite had ze toen... ze schreef zelf geen teksten of geen muziek. Maar ze schreef wel hele litanieën. En ze zond die dan op naar muzikanten, producers, wat weet ik allemaal. En die schreven dan de tekst voor haar.
0: Ja, we gaan... Ja.
1: En daarom had ze in Menino dus 12 liedjes. En dat waren 12 vrouwenportretten.
0: Ah, ja.
1: Op een bepaald punt van hun leven.
0: Oké. Okay.
1: En 2 jaar later heeft ze dan nog een keer dezelfde tactiek toegepast om Branco te maken. En dat zijn 2 fantastisch goede cd's.
0: Ik heb nog 1 vraag, Gilbert, voor we gaan luisteren. Je zei dat ze toen een Portugese gitaar gebruikte. Wat is het verschil tussen een Portugese en een andere gitaar?
1: Een Portugese gitaar, dat is zo'n mandoline-achtige dingetje met aan de tuintinnen heel wat sleutels.
0: Ja, en dat gaan we horen in dit nummer.
1: Dat zult je wel horen op de ding. Dus piano, contrabas en Portugese gitaar. Het is gewoon dat pingel, pingel, pingel ding. Ja. Dat gehoord.
0: Oké, Gilbert, we gaan luisteren. En ik ben blij dat jij je midlife crisis helemaal vergeten bent. Hier is Cristina.
1: Ja, dat is en nog veel meer.
0: Helemaal verwerkt. Cristina Branco, bedankt. Dag.

0: Cameo do Caminho van Cristina Branco in het midden van de weg. Het heeft te maken met haar leeftijd toen. Ze was ongeveer 40 toen ze het zong. En ze begon met nieuwe muzikanten. Kiezen is verliezen. Helemaal niet, vindt wieleranalist Bert de Bakker. Kiezen is vooral kansen grijpen als ze voorbij komen. Een positief iets dus. Welke muzikant kijkt ook zo naar kiezen? Of juist helemaal anders in welk nummer Bert de Bakker kiest? In de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: Jij bent voor Sportza ook een paar keer reporter op de moto geweest, Bert de Bakker. Dat lijkt mij altijd nog gevaarlijker dan fietsen.
3: Nee, zeker niet. Maar wel heel leuk om te doen. Er middenin zitten opnieuw. En dat gevoel proberen bij de mensen thuis krijgen is heel leuk.
0: Doe je dat nog liever dan wielerwedstrijden analyseren aan een tafel?
3: Ik vind echt de mix van alles heel leuk. Ik doe heel veel verschillende dingen. Ik ben ook heel blij dat ik zowel co-commentaar als vivelo de analyses vroeger in de studio, in de klassiekers zelf. Dat is echt wel een van de dingen waar ik mij heel goed bij voel. Zoals ik zeg, dat gevoel dat de renner ervaart, de topsporter ervaart, proberen tot bij de mensen te krijgen.
0: En daar zit je het dichtst bij dat gevoel als je op die motor zit, toch wel?
3: Ja, toch wel. Ja. Dus de beleving is één. Natuurlijk zit je daar wel met een functie, je hebt een job. Dus het is wel iets wat heel veel energie kost. Ik heb er nu 2 keer mogen doen. 2 keer van de motor gestapt. En wel het gevoel ook van, ja, als ik dit nog doe, heb ik dit en dit wel bijgeleerd. Want het is heel veel tegelijk. Proberen koersradio horen, kijken wat je ziet. Positie kiezen in samenspraak met je motaar. Heel belangrijke schakel. En dan ook de uitzending proberen volgen op gehoor. Je ziet niet wat de mensen thuis zien. Dus je moet al zeker proberen niet te vertellen wat de mensen op tv zien. Proberen dat je een toegevoegde waarde bent.
0: Ja, want jij weet alleen waar je tussen rijdt op dat moment.
3: Ja, voilà. En dat is dus wel iets waar je een beetje meeval moet hebben en ook vertrouwen hebben. Je bent zelf de man die oproept en als het ware aangeeft, mannen, ik heb iets waar jullie even moeten voor onderbreken, want ik heb iets te vertellen. En dan heb je al wel zelfvertrouwen nodig, wat dan niet altijd evident is als je nieuw bent in iets.
0: Ja, als renner, eerlijk werd, had je toen soms lastig met die motors die zich overal tussen wringen?
3: Ja, zeker wel. En toen waren er ook al die motors die nu way-in, way-out pakken, alle motors van beveiliging, die passeren niet meer langs peloton. Eigenlijk in België gebeurt het niet meer dat er een motor of zelden of nooit een peloton inhaalt. En vroeger was dat dagelijks zo. Dus dan moet je zien dat wij aan het vechten waren om op de eerste rij in het peloton te zitten. En dat de motards hetzelfde aan het doen waren om ons in te halen, om dan verderop opnieuw te kunnen beveiligen.
0: Je kent natuurlijk nog heel wat actieve renners. Als je daar op die motor zit, zoek je dan tussen het verslag even door nog even contact met hen?
3: Je probeert dat wel, maar laat ons zeggen, in het koersen van nu zijn er minder en minder momenten dat past. Dat is in de neutraal of als ze een keer een plasje gedaan hebben. Maar de job van nu is toch als renner. Het is niet meer zo dat we de Ronde van Vlaanderen het laatste 2 uur koersten en dat we ervoor na een zwaar eerste uur, even 2 uur tussendoor, wat ik allemaal deden, die tijden zijn
0: intensief
3: achter ons.
0: Van begin tot einde.
3: Ja, zeker wel. Ja.
0: Je hebt een grote naturel op tv. Kreeg je dat eigenlijk al te horen toen je nog actieve renner was?
3: Goh. Laat ons zeggen, als naturel authentiek zijn wil zeggen, laat ons zeggen dat dat wel een van mijn waarden is waar ik probeer voor te staan. En dat is ook heel makkelijk, dan moet je gewoon altijd hetzelfde zijn. Dus dan hoop ik van wel, ja.
0: Mogen we Victor Kampenaars ook in de media verwachten als hij stopt met zijn legendarische ondertussen vlogs vanuit de rennersbus?
3: Het zou sowieso meerwaarde zijn.
0: Je was voor een renner al vroeg bezig met wat er daarna zou komen, want jij zei het al eerder, je hebt ook nog gestudeerd.
3: Ja.
0: Waarom wilde je dat absoluut doen? Heb je carrière er zelfs even voor stopgezet?
3: Ja, inderdaad. Natuurlijk, vroeger was dat iets anders dan nu. Was studeren minder. Laten we zeggen, de jeugd van nu heeft wel meer de mindset van oké, we gaan studeren en we proberen het te combineren. En ik heb eigenlijk een beetje meeval gehad. Meeval, tegenval. Ik was een goede junior op mijn 18 jaar. Dus mijn laatste middelbaar was ik geselecteerd voor 2K. Kun je ervan uitgaan dat je bij de beste 5 van uw generatie, van uw land bent. Maar het team waar ik in zat, was, of niet maar het team waar ik in zat was fantastisch. Dat was mijn scouts, dat was mijn jeugdbeweging. Als mensen vragen, Bert, heb je niks gemist als scholier? Helemaal niet.
0: Ja.
3: Ik had daar alles. Ik beleefde alles. Ik had plezier met de beste maten die ik had. En dat team stopte. En voor mij was het wel zo van, ja, waarom zou ik in de koers zomaar verder gaan? Studies, want ik had 6 uur wiskunde, wetenschap, wiskunde gedaan. En het plan was dan misschien wel nog om regentalo te doen. Om te kunnen combineren met wielrennen. En dat team viel weg. En ik stelde mij plots wel de vraag, ja, dat team, ik doe dat voor het koersen. Maar ik heb me niet het gevoel dat ik het grote talent ben die sowieso prof wordt. Waarom zou ik mijn kansen op eventueel een universitaire studie opzij zetten, als eigenlijk mijn houvast, dat team, die mate, als dat al wegvalt. En eigenlijk is het door het wegvallen van dat team dat ik toch voor de Gentse universiteit gekozen heb.
0: Bewegingswetenschappen waren dat. Ja. Onder andere het vak, zag ik, creatieve dans, was je daar goed in?
3: Dat was moeilijk. heel moeilijk, maar ik heb daar wel veel bij geleerd. Al is het maar om gewoon te doen en geen gêne te hebben bij wat dat mensen eventueel denken, maar wat je doet. Want een appelsienet beelden is niet makkelijk, maar is nog moeilijker als daar een tribune vol mensen bij zit.
0: Wat heb jij gedaan?
3: Dat is allemaal gebeurd, ja.
0: Oké, dat mag. De webcam staat aan, dat mag je zo meteen doen. Ja. En de volgende plaat is van Lenny Kravitz. Fly Away, dat hoort voor jou bij de periode ja. Dat je ging studeren.
3: Ja, dat was. Ik woonde in Eeklo. Ik had ook een stadsgenoot die ook bij mij in de richting zat. En we reden dagelijks met de auto naar Gent op en af. En dat was echt wel 100% vrijheid. Dat was het cassetje van Lenny Kravitz in de Golf, mijn ouders nog toen. Want ik reed altijd. Ja, de vrijheid die je als jonge gast dan ervaart. Als je nu terugkijkt op wat toen allemaal was, dan op en af naar Gent gebeurde toch eigenlijk een pak minder veilig dan dat je nu denkt hoe dat je in het verkeer begeeft. Dus het is toch een gevoel van vrijheid als ik dat nummer hoor.
0: En het hoort bij die keuze om te gaan studeren.
3: Voilà.

0: Lenny Kravitz en Fly Away hoort bij de keuze om te gaan studeren en de vrijheid toen. Voor Bert de Bakker, welk nummer hoort voor keuzes bij jou? Zet het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
0: Valerie van Overbeke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Evert, dag Bert.
0: Kende jij Bert?
2: Nee, eigenlijk niet, moet ik eerlijk toegeven.
0: Want je bent niet bezig met de wielersport?
2: Nee, helemaal niet.
0: Okay, nee. Je moet zijn foto maar eens opzoeken, dan herken je hem direct.
2: Oké, dat is goed.
0: Zeg, dat wil ik doen. Je wil van de gelegenheid gebruik maken, Valerie, om voor het eerst op de radio een nummer te laten horen van jouw zoon.
2: Ja, dat klopt. Van mijn zoon en de rest van de band, Brecht van Akkoleijen en de drummer Toon en Hanna de bassiste van Dazzling Dimension. Zij zijn een tweetal jaren geleden beginnen jammen en liedjes schrijven. Ze hebben er ondertussen al een 7 of 8 op Spotify staan, denk ik. En ja, zij worstelde zoals iedere tiener met studiekeuze. Mijn zoon die heeft heel hard getwijfeld tussen geschiedenis en filosofie en muziek. Dat was hun passie wel. Maar ze hadden nooit durven dromen dat ze zomaar direct in een conservatorium zouden toegelaten worden. En die droom die is uitgekomen, want zowel Brecht, gitaar en productie doet, en Matteo, die zingt en speelt saxofoon, die zijn allebei toegelaten in het KASK. Die mogen starten in september.
0: Dus we gaan daar nog van horen, Valerie.
2: Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik hoop het voor hen dat ze een mooie toekomst in de muziekwereld tegemoet gaan.
0: Hun nummer over keuzes heet Too Many Options. Hoe jong waren ze toen ze dit maakten?
2: Mijn zoon was toen 16 als hij het nummer schreef. Dus hij had blijkbaar toen al wat last van keuzestress, van alle dingen die op hen afkwamen, van mogelijkheden. Er waren eigenlijk te veel mogelijkheden en hij had ook te veel interesses. En het nummer gaat er eigenlijk over dat hij gaat besluiten om zijn hart te volgen. En zo heeft hij vorige zomer ook ontdekt dat zijn hart wel echt bij de muziek ligt en dat hij daar volop wou voor gaan en op inzetten.
0: Weet jij weet hij dat jij er nu voor zorgt dat hij op de radio komt?
2: Ik vrees van niet, omdat hij de nachttrein heeft genomen naar Budapest. En ik denk niet dat hij nu live aan het luisteren is, maar Brecht wel. En die was al enorm super excited. Dus Matteo zal het moeten naluisteren, denk ik.
0: We gaan het ontdekken, Bert. Er staan een paar Engelse foutjes, stuurde ons ook in de tekst, maar ze waren 16.
2: Ja, het is dat. Het is niet hun beste nummer. Het is nog van het prille begin van Dazzling Dimension. Maar toen waren ze ook nog een beetje koppig. Als ik zei, want dat klinkt niet zo goed in het Engels of zo. Maar ze gingen er gewoon voor. En ze hebben dat in een zolderstudiootje thuis opgenomen. Dus het is ook niet de wauwklank.
0: Je bent het bijna aan het afbreken. We zijn heel benieuwd, Bert.
3: Heel benieuwd.
2: Want ik bedoel, ze hebben nog veel meer in hun mars. En dan kan je op Spotify luisteren. Maar ik vind het wel een supersterk nummer. En ik vond dat hun teksten ook altijd al heel matuur waren voor hun leeftijd.
0: We gaan het beoordelen, Bert en ik. En we zijn nu al positief. Bedankt, hè.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Dag.

0: De zoon van Valerie, Matteo, en zijn maat Brecht samen Dazzling Dimension. En ze kunnen dus nog beter. Too Many Options, ze waren allebei 16 toen ze het maakten.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Je wilde het eerste uur, want dat is al bijna voorbij, afsluiten met Pommelien Thijs, Bert. Rob of Ronder?
2: Ja, natuurlijk is ook een vorm van een keuze, maar het is voor mij opnieuw, welk gevoel hangt eraan vast? Dat is ook de eerste echte trip die Bavo en ik gemaakt hebben, samen met ons twee, om content te maken.
0: Bavo Mortier, Bavo Bert en Bavo video's.
2: Ja, dat is daar een beetje, ik ga niet zeggen begonnen, maar toch eigenlijk wel. Waar dat we naar Glasgow gegaan zijn, Super WK wielrennen de eerste keer. 10 dagen weg met ons twee. Mijn huwelijksverjaardag ervoor opzij moeten zetten. En dat was eigenlijk een beetje het lied waar dat we elke dag mee begonnen zijn.
0: Jullie lijflied daar.
2: Het lijflied van die periode. Wat dat ook wel, wat dat ik heerlijk vind, dat je als twee, ik ga niet zeggen jonge gasten, ik ben meer dan 10 jaar ouder dan Bavo, maar toch ook op zo'n nummers gewoon gezellig kunt meezingen. En dat voelt heel vrij ook.
0: Oké.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: Pommelien, Thijs en Rob of Ronder. Het gaat over knopen doorhakken, zei ze. Op het punt dat je blij bent met elke keuze, ook als dat een slechte zou zijn. Keuzes te lang uitstellen maakt ze alleen maar moeilijker. Kies dus nu welk nummer over keuzes jij, wielerman Bert de Bakker, wil voorstellen. Of stuur er meer dan één. Dat mag ook in de Radio 1-app, kan je dat doen. Of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Weet je nog hoe dat sprookje eindigt?
3: Kust de prins niet wakker of zo?
2: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
3: In het bos.
2: Ik dacht de mond.
1: Op VRT 1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier! Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
4: Usain Bolt.
1: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
4: Carl Lewis. Mondo Duplantis.
1: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
5: Deze gaat erin. Ja, ze gaat erin lekker.
1: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
6: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
7: Mannekes! Die zijn toch augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Kies je voor.
13: Even een fun fact.
12: Of met de collega's voor.
14: De meest foute ethisch hit.
12: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
17: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
16: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, maar minister van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. Hij wil dat onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeesters en de politie meedoen aan het overleg. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. De voorbije week was er een hele reeks schietpartijen in Brusselse gemeenten. Daarbij vielen 2 gewonden. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker kreeg. Die kon ze volgens een rechter alleen maar krijgen door het werk dat ze deed. Uitleg van Frank Renaud.
15: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen.
19: Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytenbroeks start straks niet meer in de vijfde rit van de wielerronde van Spanje. Uytenbroeks is zondag tijdens de tweede rit gevallen en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat Uytenbroeks opgeeft. De zon komt erdoor, maar na de middag is er opnieuw kans op regen of een onweersbui, warm tot 27 graden. Morgenochtend enkele regen of onweersbuien, overdag tijdelijk droog, maar vanaf de late namiddag kans op zwaar onweer met veel regen, wind en hagel, temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1.
20: De zomer van 2026.
13: Met Evert Veenma.

0: De Nederlandse band Skik zingt in het Drents. Maar je kon verstaan dat zij evenveel van fietsen houden als mijn gast Bert de Bakker. Met die prachtige zin, ik vertaal hem uit het Drents. Wie doet mij wat, wie doet mij wat, wie doet mij wat vandaag? Ik heb de banden vol met wind. Nee, ik heb niks te klagen.
1: De zomer van 2026.
0: Ben jij ook nog altijd nooit zo gelukkig dan als je op de fiets met de banden vol met wind over de weg kan zoeven, Bert de Bakker?
2: Ja, met veel wind of wat minder wind kan ik nog altijd enorm van genieten, ja. Ja.
0: En in je banden zit ook wind, hè?
2: Ja.
0: Een vorm van wind, hè? Ik moet er vaak aan denken, als ik fiets aan dit lied, kan jij een week zonder fietsen?
2: Nu ondertussen wel, denk ik. Ik zou het wel opvangen met nu en dan een keer gaan lopen, dus of andere sporten. Maar ook dat, ik ben 5 jaar gestopt. En ik heb al wat tijd nodig gehad om dat te durven loslaten.
0: Ja, want dat was eigenlijk...
2: Ja, dat is een houvast, hè.
0: Een houvast in je leven.
2: Ja, nog altijd is het zo dat... als je aan mij vraagt, zorg ervoor dat je binnen een maand zo goed als mogelijk bent, fysiek. Dan weet ik wat ik vandaag moet doen, morgen, overmorgen, wat de gevolgen daarvan zijn. Dus die vorm van controle is fantastisch. Ja.

0: opofferen voor het fietsen. Dat weer wel, en dat was wel leuk.
1: Je hebt het gehaald, deed dat goed, van ik kan het nog?
0: Ja, het blijft leuk. Het is misschien een kleine side note, maar als profrenner zit je... Je wordt prof omdat je van de betere bent, van jouw generatie, van jouw land. Maar dan kom je in profpeloton terecht, waar alle beste zitten. En dan heb ik zelf het gevoel gehad dat ik talent had. En als je nu nog een keer mocht fietsen tussen mensen die er misschien ook veel voor doen, maar eigenlijk toch vooral in eigen land en soms zelf binnen je age-categorie, ja, dan heb je plots weer wel het gevoel dat er nog talent is.
1: Terwijl jij voorbestemd was, Bert, om met een tractor te rijden. Jij bent een boerenzoon.
0: Ik ben op zijn minst opgegroeid op het buiten, tussen de landbouwers. Mijn vader was niet echt een boer. Maar ik heb daar wel heel veel liefde voor, ja.
1: Maar jij dacht toch als kind dat je een varkensboer ging worden?
0: Ja, met mijn buren waren varkensboeren. En ik bevond me daar heel vaak tussen de stallen en in de stallen, samen met de buurjongens. Daar de jobjes van de dag meedoen. En ik ervaarde daar een enorm gevoel van vrijheid. Dat was ook wel met mijn fietsje, dat ik er tussen die stallen bewoog. Dus misschien dat ook wel door die fiets lag, of aan die fiets lag. Ik heb, als ik stopte met koersen, ook gezegd dat het leven van een landbouwer hetzelfde is als dat van een topsporter. Als je het supergraag doet, is het elke dag vakantie. Ook al werk je er elke dag heel hard voor. En als je het niet graag doet, is het elke dag heel hard werken.
1: Weet jij iets van varkens dat wij niet weten?
0: Dat ze niet allemaal evenveel tepels hebben.
1: Is dat zo?
0: Ik denk dat wel, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Wow. Dus het ene vrouwtjesvarken wordt met minder tepels geboren?
0: Ik denk het. Dus ja. Misschien aan de luisteraars om te verifiëren. Maar...
1: ja, misschien dat er een varkensboer luistert. Krijg je die dan ook minder biggetjes die met minder tepels?
0: Ik denk dat er meestal tepels over zijn.
1: Ja. Ja. Een boer zoekt vrouw, vraag je. Bert, was je vrouw ook met je getrouwd als je varkensboer was geworden? Want daar moet een heel gezin in mee, hè?
0: Ja, ik... ik zou graag ja zeggen, maar ik denk van niet.
1: Ik kan het daar ook vanavond vragen.
0: Ja.
1: Ik vraag het omdat je openingsdans klaarstaat. Was dat een weloverwogen keuze om te trouwen? Want jij maakt keuzes soms impulsief, maar in dit geval niet.
0: Nee, ik ben op dat vlak wel redelijk traditioneel en klassiek. Ik vond het ook fantastisch om te kunnen zeggen dat ze mijn vrouw was. De vrouw waar je alles voor doet en laat. Ik ben... ja. Los daarvan heel blij dat we nu ook staan waar we staan. We hebben al verschillende relaties doorgemaakt. Hè. Ik als topsporter, ik die de overgang maak. Zij die zelf ambities heeft. En dat we elkaar wel altijd blijven vinden zijn. Wat dat niet altijd evident is. Samen kinderen hebben, die samen grootbrengen. Dat is mijn levensmissie eigenlijk nu.
1: Ja.
0: Dus ik ben wel heel fier dat we samen dat traject gestart zijn. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad.
1: Er zit er een kind van je.
0: Ja, ik heb eentje mee, de jongste is op kamp. En ik vind de VRT op zich ook wel zoiets, een statuut. En ik vroeg het hem, van, heb je zin om mee te gaan? Hij heeft strips mee en hij mag elk uur een kwartiertje schermtijd.
1: Ja, en hij krijgt zo meteen een rondleiding om 12:00.
0: Ja, dan ga ik naar de redactie van Sporza kijken.
1: Gaan we doen. Dat huwelijkslied, wie van jullie koos de Blower's Daughter?
0: Mijn vrouw.
1: Damien Rice.
0: Dus het is haar keuze. Ik denk zelf, straks als je het nummer eindigt, mag je het laatste woord mag je misschien van tussenhalen, blijkbaar.
1: Het laatste woord moet weg.
0: Ja, dat zou een beetje de magie van het nummer wel ontkrachten als je trouwt.
1: Oké, okay, we gaan het ontdekken.
2: And so it is just

0: ain't done for you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
1: Dat moet er eigenlijk af.
2: Beter, hè?
1: Ja, want dan is hij eigenlijk aan het zoeken naar iemand anders.
2: Voilà.
1: Of zij. Goed. We hebben het niet geknipt, maar we denken dat we het geknipt hebben. Damien Rice met The Blower's Daughter, openingsdans van Bert de Wakker. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten vertragen tussen Linkeroever en Deurne door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten file tussen Wemmel en Oudergem. En de afrit Ruisbroek is daar wel opnieuw open. Op andere plaatsen op de snelweg kleine vertragingen.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.
1: Dan gaan we naar Dominique Baert. Dag Dominique.
5: Ja, goedemorgen Evert. Goedemorgen Bert.
2: Goedemorgen.
1: Jij woont in het prachtige Zwalm.
5: Ondertussen ben ik verhuisd, sorry. Nu woon ik in Eernegem, dat is vlakbij Torhout, in West-Vlaanderen.
1: Is dat gebeurd tussen het moment dat je met onze redactrice sprak vanmorgen en nu?
5: Nee. Maar ik heb dat vergeten aan te passen in mijn profiel, denk ik.
1: Is goed. We
5: sorry het, daarvoor.
1: We zullen het voor jou aanpassen in je profiel. Zeg, jij wil iets Frans horen, Dominique?
5: Ja, want ik ben namelijk Franstalig opgevoed. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met Franse chansons. En dit liedje, Tu veux ou tu veux pas, van Zanini. Dat is een liedje van 1969. Dat zegt al iets over mijn leeftijd natuurlijk. Toen was ik 5 jaar. Zeven.
1: Oké. Okay.
5: Nee, 5, sorry. Nee, toch 5. Sorry, ik kan eventjes niet meer tellen. Nu, sowieso, dat liedje, ja, dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik het thema hoorde van vandaag. Dus dat gaat eigenlijk over twijfel over liefde. Hè. Dus hij gaat zo bij vrouwen en hij zegt, ja, tu veux ou tu veux pas. Maar bij ons in het gezin werd dat ook veel gebruikt. Als we zo, bijvoorbeeld als mijn moeder iets vroeg, van ja, wil je dat of wil je dat niet? En als dat te lang duurde, voordat we antwoorden, zong ze dat dan. Hè. Tu veux ou tu veux pas. En dat is altijd bijgebleven. Hè.
1: Zij zong dat om jullie aan te zetten om snel een beslissing te nemen, een keuze
5: te
1: maken.
5: Ja, inderdaad. Ja. Dat liedje is onder andere ook gezongen door Brigitte Bardot. En het is ook niet originele blijkbaar, dat heb ik net opgezocht. Het komt van een Braziliaans nummer. Nem Vem Kenao, ik weet niet of ik het goed uitspreek. En dat gaat over helemaal iets anders ook, denk ik. Maar Zanini, ik denk dat hij trouwens maar één hit gehad heeft.
1: En dat is deze?
5: Ja, en dat is deze.
1: Zeg je het nog vaak tegen jezelf? Nu ook?
5: Ja, zeker en vast. Ja. Of wij zeggen dat ook onder broers en zussen. Dat is altijd bijgebleven. Dus ik vind het ook een heel leuk nummer met een grappig einde ook. Dus je moet zeker luisteren tot het einde.
1: Het is weer zo'n nummer dat we tot het einde moeten wachten voor de clue. Zoals daarnet. Oké.
5: Okay. Ja.
1: Gaan we doen. We gaan luisteren, we gaan het ontdekken, Dominique. Heb je definitief de keuze gemaakt of je 5 of 7 jaar was toen het uitkwam?
5: ik ben van 64, dus ik was 5 jaar.
1: 5 jaar, toen dit uitkwam. Dank, ja. Dominique. Dank. Ja. Dag.
5: Oké, ja, dag.
6: Tu veux pas, tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis, si tu veux pas j'en ferai pas une maladie, oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme si

0: tu veux pas?
1: Hein? Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus.
2: Hoe hatelijk is dat? Oelala, de hele tijd zeggen, wil je of wil je niet? En als ze dan ja zegt, dan wil ik niet meer.
3: Nee, inderdaad. Dat is iemand die graag de controle heeft.
2: Ja, ken je zo'n mensen?
3: Sommige kinderen kunnen dat hebben soms, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Zo'n beetje met je spelen, je uitdagen.
3: Ja, en dan is het probleem, als je als vader denkt dat je graag zelf de controle houdt, dat je eeuwig kunt discussiëren. Hè.
2: Ja, is dat soms zo met jouw kinderen?
3: Ik laat er me soms op betrappen. Mijn vrouw geeft het soms aan van, vergeet niet. Die of die is net als jij bent.
2: Ja.
3: En
2: laat het gaan.
3: Laat het los.
2: Oké. Daarover hebben we Marleen van Oevelen aan de telefoon. Dag Marleen.
4: Hey, goedemorgen.
2: Want jij hebt een nummer bij dat eigenlijk zegt, we moeten gewoon veel minder keuzes maken.
4: Ja, klopt. Ik heb gekozen voor The Day Brings Some Bread. Ik vind het een ongelooflijk mooi nummer. Ja. En ook een hele mooie wijsheid dat erin zit. En inderdaad, net niet kiezen, of ja, wel kiezen, maar net aan kiezen voor de dingen die op u afkomen, die u blij maken. En ja, waar dat je gelukkig van wordt. En daar dan een stukje mee in te stappen en in het nu te blijven.
2: Je had het over controle. Ja. Bert, heb jij het daar moeilijk mee met wat Marleen hier aangeeft?
3: Ik heb het er zeker moeilijk mee gehad. En dat zal zeker nog vaak heel komen. Maar laten we zeggen, het voorbije jaar of voorbije half jaar is het wel heel extreem dat ik enorm nu genoten heb. Maar dat is wel een dagelijkse uitdaging.
2: Ja, je zei het, je vrouw zegt dan tegen je van, hij is precies zoals jij, laat het gaan. Mm-hmm. Beïnvloedt je vrouw je keuzes vaak?
3: Beïnvloeden, laat ons zeggen dat ik heel graag alles in overleg doe, ja.
2: Ja, ja. Omdat zij een andere kijk op de dingen heeft.
3: Ja, met twee beetje meer dan alleen. Ik denk dat een andere blik een keuze maken is heel belangrijk als je de juiste info hebt.
2: Ja. See what the day brings, is dat jouw levensfilosofie, Marleen?
4: Oh, ik probeer dat heel erg te doen. Het is zo, dat is iets dat ik vind ook wel een dagelijkse uitdaging, omdat je ook wel altijd vasthangt aan een planning, aan een agenda, aan werk, aan verplichtingen. En net de momenten dat het dat je het wat op je kan laten afkomen, dat zijn ook wel vaak de leukere momenten waar dat je ook veel meer, waar dat je daar meer van geniet of waar dat je dat door de dingen wel los zal laten. Dat het dan ook wel wat intenser wordt of zo. En dat je wat meer in het nu kunt blijven.
2: Ik zeg dat soms als we thuis vragen, wat gaan we doen vandaag? Laten we het ons laten overkomen, maar het is moeilijk in onze maatschappij, hè?
4: Ja, dat is moeilijk, ja. Ja. En ik zeg het is een streven. Het is ook zo, ik vind een hele mooie zin. The Day Brings, dat is ook mijn onderzin of mijn subzin op mijn WhatsApp-profiel. Omdat ik dat ook zelf ook wel wat probeer. Ja, wat altijd mezelf ook een beetje als reminder terug te geven. Van, goh, ik laat het een beetje op u afkomen. Hè. Laat de controle een beetje los, uw agenda, uw planning. Want die momenten zijn dan ook wel vaak de, zoals ik dat net al zei, de momenten waar die leuk zijn, waar dat je zo intens van kunt genieten en dat je zo in het nu kunt blijven.
2: Maak soms wat minder keuzes.
4: Ja, inderdaad. Of laat uw keuzes, of laat uw dag wat minder bepalen door wat anderen daar dan in proberen in te vullen of in te kiezen. Ja.
2: Je stuurt ons ook, ik laat dit lied graag horen in het leuke gezelschap van Bert de Bakker, leuke gast.
4: Ja, vind ik ook. Ja, ik ben een velo fan. Ik kijk daar ook heel graag naartoe. En er zijn zowel een aantal gasten die regelmatig terugkomen, waar ik dan wel extra naar uitkijk om die bezig te horen. Het is ook een man waar ik heel graag naar luister. Ik vind dat hij ook wel een bepaalde wijsheid heeft. En dat ook mee uitdraagt in de uitzending en ook een hele positieve manier van naar de dingen te kijken heeft. Zo.
2: Niet dus arrogant worden, hè, Bert, als je het allemaal hoort.
3: Nee, ik ontvang met veel dankbaarheid.
4: Oké,
2: Ken je het nummer dat Marleen aanvraagt, The Day Brings, van Brad?
3: Nee, maar de titel ben ik helemaal klaar voor.
2: En helemaal mee eens, we gaan het ontdekken, Marleen.
4: Ja. Heel mooi nummer.
2: Oké, laat je vandaag overkomen. Dat gaan wij ook een beetje proberen. Hier is Brad.
4: Ja, oké.

0: Elke reden is goed om Brad te draaien met The Day Brings. Keuzestress vanmorgen voor wielergod Bert de Bakker en onze redactie. Zoveel ideeën hebben jullie weer voor vaak onverwachte nummers die iets zeggen over kiezen in het leven. Maken de keuzestress hier nog wat groter in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: En Bert de Bakker is natuurlijk de helft van het olijke duo, mag ik jullie zo noemen. Bert en Bavo, zindert de Tour nog na. Bert, elke dag zo'n videootje maakten jullie daar?
2: Ja, we hebben nu voor een iets langer format gekozen, YouTube-video's.
0: Wacht hier of zo duurde ze,
2: ja,
0: denk ik. Hè?
2: Laten we zeggen, tussen 7 en 15 minuten. We hebben er 7 gemaakt, denk ik, of 8, op een dikke 14 dagen. Dus
0: hoeveel van die fratsen en uitdagingen zijn vooraf verzonnen?
2: Laten we zeggen, we zijn wel met een paar ideeën daar gegaan. Als we gewoon social gingen, dan kan je echt gewoon de flow van de dag volgen, zoals het nummer het ook vroeg daarnet. Maar voor een longer format heb je wel een goed idee nodig. En we zijn wel met een paar goede ideeën daar gegaan die kunnen uitwerken. Het zijn wat dingen die veranderd zijn, maar dat was wel belangrijk.
0: Ja, maar die klik tussen jou en Bavo, want je zei het al eerder, er is wel een groot leeftijdsverschil.
2: Ja.
0: Merk je dat als jullie samen werken?
2: Nee, ik denk ook dat we... We verschillen redelijk veel van elkaar, wat dat juist ons sterkte is. Ik ben voortlopend uit mijn profcarrière heel controlegericht. Graag alles vooraf gepland. Wat dan niet wil zeggen dat ik ook enorm hou van de spontaniteit en dingen laten overkomen. Ik laat het zeggen, als topsporter was ik heel egoïstisch. Zorgen van, ik heb hier controle op en ik zorg dat dit allemaal in orde is. Bavo is iemand die super sociaal is, die heel veel... vrienden en die contacten kan onderhouden. En ook daar leer ik dan van.
0: Zijn jullie vrienden ondertussen?
2: Dat zijn we wel, ja.
0: Dikke vrienden?
2: Dikke vrienden.
0: Ja. Je bent ook een van de 5 vrienden, jonge coureurs, over wie op VRT Canvas een aantal jaar geleden het Schelde-peloton werd gemaakt.
2: Mm-hmm.
0: Jullie trainden altijd samen, hè? Ilio Keijsen, Kurt Hovelink, jij, Dimitri De Vouw en Wouter Weiland. Een aangrijpende reeks, want die laatste twee... zijn er niet meer. Dat gebeurde allemaal tijdens jouw carrière. Is het toen voor jou een bewuste keuze geweest om toch renner te blijven?
2: Ja, dat is de vakidioot die het overnam. Hè.
0: Ik heb
2: echt wel vaak in die reeks ook nog gezegd... Wouter zijn val heeft niks met wielrennen te maken. Dat is gewoon het lot, dat is toeval, dat is... En als ik geen renner meer was, kon ik echt wel zeggen van... wat voor een idioot was ik eigenlijk? En ik meende dat als ik daar zat... Omdat ik dat ook echt zo zag, dat is een beschermingsmechanisme. Maar dat heeft 100% te maken met de stress en de belangrijkheid die je als renner ervaart op dat moment om bepaalde dingen denken te moeten doen.
0: Want vrienden verliezen we allemaal in de loop van ons leven, maar zelden zo vroeg in ons leven.
2: Ja, zelden zo vroeg. Was ook een heel goede vriend. Was mijn beste vriend in het peloton op dat moment, Wouter. En vooral... niet te onderschatten, dat heb ik pas later beseft. Wouter was een bekend figuur. Dus iedereen voelt zich een goede vriend van Wouter. En ik heb dan mijn eigen verdriet wel, denk ik, lang weggeduwd. Dat heeft lang geen plaats gehad.
0: Dragen bijna alle renners in het peloton zo'n herinnering mee aan iemand die ze verloren hebben?
2: Ja, ik denk... We hebben nu opnieuw iemand verloren in het peloton. Tarling.
0: Ja.
2: En ik word er zwaarder en zwaarder door geraakt alle keren. Vroeger zeiden we, ja, nu en dan verliezen we iemand in de koers. En dat was dan een beetje toeval of zo. Maar het is echt heel heftig aan het worden. Ik zou niemand aanraden om te beginnen koersen. Eigenlijk.
0: Nee?
2: Het is te heftig. Je kunt het niet verklaren dat het zo vaak gebeurt op training en wedstrijd. Het is overal gevaarlijk.
0: Vind je het nog gevaarlijker dan in jouw tijd?
2: Ik zou nu zeggen van wel, maar natuurlijk, ik ben niet meer, ik zit er niet meer volledig tussen. Ik heb het toen nooit als gevaarlijk ervaren, niet op training, niet in wedstrijd, of toch zelden. Maar het is wel zo dat het verkeer, als ik ging gaan fietsen als 17-jarige jongen, vertrok ik ook na school in het donker voor 2-3 uur. Ik kan me niet inbeelden dat dat nu met onze tienerkinderen zou gebeuren.
0: Dat het jou nu nog zwaarder raakt dan vroeger. Hoe komt dat omdat het maar blijft duren?
2: Dat en dat je zelf ook ouder wordt. Dat je vader wordt van kinderen. Dat je
0: beseft wat degene die het niet halen, wat die verloren hebben, wat die nooit gehad hebben.
2: 100%, ja.
0: Ja. Die levenslust die jij uitstraalt, want dat doe je in video's, is die extra groot omdat je beseft hoe blij je moet zijn dat je dat allemaal wel kan meemaken?
2: Dat is niet bewust, maar Ik probeer wel ik ben heel dankbaar voor de dingen die ik kan en mag doen. Ik heb een heel gevarieerd professioneel leven nu. Ik weet heel vaak januari niet hoe dat het komende jaar er zal uitzien. Ik weet ook niet of ik dat binnen 2-3 jaar nog altijd zal kunnen doen. Maar ik maak wel elk jaar in december opnieuw bewust de keuze van, er komt nu nog wel heel veel leuks op mij af. Ik kan zelf ook nu en dan dingen mee creëren. En dat is dankbaarheid dat ik het mag doen. Dus ik voel mij wel bevoorrecht nog altijd.
0: Gezegend.
2: Ja. Ja.
0: We gaan een nummer horen over keuzes maken. Over een projectje waarbij je voortdurend keuzes moet maken. Kinderen heet dat projectje. We hebben het er al over gehad vanmorgen. Papa van Stef Bos.
2: Ja.
0: Waarom dat lied?
2: Ja, ik ben ook opgegroeid thuis met Radio 2. Dus dat passeert ook nu en dan. Dat is een nummer dat iedereen kan meezingen. Opnieuw, ik ben klassiek, redelijk nostalgisch. Dus Nederlandstalige nummers hou ik wel van. Ik ben heel dankbaar voor de opvoeding die ik gekregen heb. Ik heb zelf van mijn ouders heel vaak de boodschappen gekregen. Als je zelf vindt dat het nodig is, dan mag je dat doen. Dus ik heb zelf wel mijn eigen waarden en normen mogen ontdekken, denk ik. Mijn eigen keuzes mogen maken. Zelf voelen dat je iets belangrijk genoeg vindt om andere dingen dan opzij te zetten. Dat vind ik heel fantastisch. Ik heb mogen ontdekken op de boerenbuiten. Ik heb mogen risico's nemen. Ik heb altijd een goede relatie met mijn ouders gehad. Ik heb ook in het wielrennen zelf mogen ontdekken. Ik heb zelf mogen de mensen van mij verzamelen. Ik heb nooit druk van buitenaf gevoeld. Dus dat vind ik helemaal immens. Dan ze dat zo voor mij hebben kunnen creëren. Een mooi voorbeeld om zo kinderen op te voeden. Dat ik zelf niet altijd weet van lukt mij dat. En het magische is dat kinderen u elke dag opnieuw een nieuwe kans geven om nog een betere ouder te zijn dan je dat de dag ervoor was. En ik lijk ook nog steeds meer op mijn vader, denk ik. En bij de kinderen is dat ook zo. Dus dat is blijkbaar echt wel waar.
0: Oké. Okay.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: jou. Stef Bos en papa, ik haat altijd multiple choice vragen op examens. Begon te twijfelen over wat ik eigenlijk wel wist. Door al die keuzemogelijkheden. Stuur ons dus geen vier nummers over het maken van keuzes waaruit we mogen kiezen. Maar kies voor ons één keuzenummer. Het allerbeste in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het kan nog heel even. Een kwartiertje heb je nog de tijd. Dan gaan we naar Marleen.
1: Radio 1.
0: Ik ben fout. We gaan niet naar Marleen, maar we gaan naar Anne. Anne Pauwels. Dag Anne.
2: Hallo, hallo, goedemiddag.
0: Hey Anne, jij bent net terug van de tandarts?
2: Ja, inderdaad. Ik heb het gevoel dat mijn mond nog een beetje scheef hangt, dus ik weet niet of ik heel goed kan babbelen eigenlijk.
0: Wat is er allemaal verwijderd dan?
2: Oh, lang verhaal, maar het was een heel vriendelijke vrouw, dat helpt.
0: Ja, oké, maar zijn er tanden uit je mond gehaald of was
2: nee,
0: het een vulling?
2: Gelukkig niet.
0: Oké. Zalig gevoel, hè, zo'n half verdoofde mond.
2: Oh, echt verschrikkelijk. En ook dat geluid. En oh nee, echt niet tof.
0: Bert kijkt hier ook alsof hij echt wel houdt van bezoek aan de tandarts, Bert.
3: De referenties kan je al fluiten.
2: Ja, nee, ik ga het ook niet proberen.
0: Inderdaad, dat is waar. Ja, als je niet kunt fluiten, dan ben je nog verdoofd. Zeg, welk lied wil je horen, Anne?
2: Ik had Love in Whiskey aangevraagd in de versie van Anouk.
0: Ik ken dat van Rory Block van heel lang geleden.
2: Ja, en wel, ik kende het origineel. Ik heb het leren kennen in de versie van Anouk en ik had niet door dat het een cover was. Stond op een cd dat ik had toen dat ik puber was, dat ik toen prachtig vond. Ik vind het nog altijd een prachtig nummer. Al heb ik al jarenlang eigenlijk niet meer naar geluisterd naar die cd, maar het nummer zit echt nog in mijn hoofd. En als ik hoorde het thema waarover dat ging, kwam daar meteen naar boven gepopt. Omdat daar komt zo'n zin in. Because if wisdom says to let him go, then it's hell, because you just don't know unless you've tried to love a man who's loving whiskey. Dus het gaat eigenlijk over een vrouw die tegen beter weten in een relatie blijft, terwijl dat haar partner voluit eigenlijk voor zijn verslaving kiest of voor de drank kiest. Dus eigenlijk weet je soms welke keuze dat je moet maken, maar zit je toch met een soort redderscomplex dat je tegenhoudt om die keuze te maken. Dat dus. Dus ik moest meteen daaraan denken.
0: Omdat verslaving van die partner natuurlijk ook niet echt een keuze is, hè?
2: Ja, niet exact. En je weet ook soms door een bepaalde heftige keuze te maken, dat je iemand ook soms aan zijn lot overlaat of aan haar lot overlaat.
0: Ja.
2: Dus je zit soms gewoon vast. Maar het enfin, ik wil daar geen zware uitspraken over doen, maar soms neemt de partner dan voor u de keuze.
0: Want zo eindigt het nummer, met de zin
2: ja,
0: My baby
2: exact,
0: left
2: exact.
0: Me for the bottle.
2: For the bottle and the lure of the nightlife. En dan staat je eigenlijk zelf, word je zelf gedwongen om een keuze te maken, omdat ze voor u wordt gemaakt.
0: En dan ben je blij dat die voor jou wordt gemaakt eigenlijk?
2: Oh, ik weet het niet. Ik weet eigenlijk niet of dat je daar oprecht blij van wordt. Je kunt daar alleen maar mee leren leven, denk ik.
0: Ja.
2: Met de gevolgen daarvan. En hopen dat iedereen in de end op zijn plek terechtkomt. Maar het lijkt mij een zeer heftige ervaring.
0: Ja, het lijkt jou, dus je hebt het zelf niet meegemaakt.
2: Ik denk, als je volwassen wordt, dat iedereen in zijn leven van nabij, of in zijn nabije omgeving, dat wel ergens ziet ook. Want in dit geval gaat het over drank, maar verslaving kan in heel veel zitten. Dus ik denk, en een soort redderscomplex, dus eigenlijk ook je geliefde aan u proberen te redden, zit ook in heel veel vormen ingebakken. Dus ik spreek niet uit eigen ervaring, maar ik vind dat je dat wel heel vaak van nabij meemaakt of ziet.
0: Ja, we staan hier met een zeer gelukkig getrouwde gast, Bert de Bakker. Maar kan je je deze situatie voorstellen, Bert?
3: Ja, ik denk dat iedereen wel iemand ziet in de omgeving die, ik kan niet zeggen, ergens slachtoffer van is. En denk ook, als de keuze voor jou gemaakt wordt, dat inderdaad geen afgesloten hoofdstuk is. En denk dat je heel lang voor een ander kunt zorgen, maar dat het nooit niet verkeerd is als het op een duur ten koste van jezelf is. Dat voor jezelf kiezen gewoon volledig terecht is.
0: Zonder schuldgevoel.
2: Ja, ten koste van jezelf. Of heel vaak zijn er ook kinderen betrokken. Is er een groter verhaal dan dat? En dan vind ik het al helemaal complex.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt in de versie van Anouk, want ik heb die nog nooit gehoord, Love and Whiskey. Dus we gaan dat dankzij jou ontdekken, Anne.
2: Dankjewel, merci alleszins.
0: Hele goede suggestie, dag.
2: Dag.

0: Ook een hele goede versie. En ontdek ook die van Rory Block nog eens. Lovin' Whiskey. Het is een beetje Dolly Parton dag vandaag bij Radio 1. Omdat we het, zoals iedereen, erg vinden dat zij is heen gegaan gisteren. En Kees Rovers, die zit in Amsterdam en die wil nog een keer Dolly Parton. Want we hebben haar vorige uur ook al gehoord. Hallo Kees.
1: Hallo.
0: Ook aangedaan door de dood van Dolly Parton?
1: Ja, heel erg. Ja, ze was toch wel een icoon in de muziek.
0: Ja,
1: heel breed in de muziek.
0: Wat betekende zij persoonlijk voor jou?
1: Nou, persoonlijk heb ik haar natuurlijk niet gekend. Maar ik vond het heel bijzonder hoe zij haar eigen route uitstippelde.
0: Ja.
1: En hoe ze daar haar... Nou ja, als je het hebt over verandering en je eigen weg vinden... dan was zij daar wel echt een voorbeeld voor in de muziekindustrie.
0: Jij,
1: en daarom moest ik ook meteen aan het nummer denken dat ik had voorgesteld...
0: Ja, jij kiest mijn lievelingsnummer van Dolly Parton. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ah. Ja, here you go again. Het leuke is van het nummer dat Dolly Parton had het gekozen... omdat ze wat breder bekend wilde worden. En het is dus geen nummer van haar. Maar ze heeft het wel gekozen omdat ze herkende dat dit haar verder bracht in de wereld.
0: Ja.
1: En dat is dus heel knap dat ze dat gekozen had. Terwijl het nummer zelf... Het gaat over iemand die eigenlijk vervalt in oude gewoonten, oud gedrag. En die het heel vindt om te veranderen.
0: Die het heel wat vindt, Kees, ja. Want je viel even weg daar vanuit Amsterdam. Die het heel wat vond om te veranderen?
1: Die heel lastig vond om te veranderen.
0: Ja.
1: Want here you go again. Ze denkt net al haar hele leven weer op orde te hebben. En dan komt er een oude vlam langs. En dan is alle goede bedoelingen zijn weer uit het raam.
0: Ja.
1: En ze gaat, de knieën worden slap en ze gaat toch weer in iets wat niet werkt.
0: Ja. Oké, want ze heeft bijna alles zelf geschreven, hè, wat ze zong.
1: Ja, daar was ze heel goed in. Want I Will Always Love You, volgens mij had ze dat ook met Elvis, die wilde dat ook, maar die wilde dan ook de rechten. Toen zei ze, ja, dat ga ik niet doen. Ze wilden echt alles in eigen beheer houden. Ze wilden alles in eigen hand houden. Ja. En daarom vind ik het ook wel zo bijzonder dat ze een nummer van iemand anders koos om juist door te breken bij het echt grote publiek.
0: En ze maakt het toch helemaal van haar door de manier waarop ze het zingt, hè?
1: Ja, ik vind het echt van een waanzinnig nummer. Okay. Het is ook, er gebeurt van alles in de muziek, dus dat is, ja, het is een fantastisch nummer.
0: Zet het raam daar wijd open in Amsterdam, Kees.
1: Ja.
0: Zet de volumeknop helemaal naar rechts.
1: Jazeker, ik ga meezingen.
0: Meezingen en zie dat heel Amsterdam het hoort. Hier is Dolly Parton met Here You Come Again. Bedankt, hè.
1: Dank.
0: Dag.

0: Dolly Parton en Here You Come Again. Je zal Dolly Parton nog meer horen vandaag op Radio 1. We gaan naar jouw laatste keuze, Bert. En die keuze is van Emma Beel, is Belgisch.
1: Ja, Belgisch. Haar ontdekt in het programma Liefde voor Muziek op een winteravond dat ik voor mijn tv geland was. En ik vind het wel heel leuk om dan artiesten echt hun talent te zien tentoonspreiden. En ja, ik hou van haar nummers.
0: Ja, en dit nummer Kompas gaat over intuïtief kiezen?
1: Ja, denk het wel. En denk dat het ook belangrijk is als je toch vooral blijft luisteren naar je buik. Het hoofd is zeker belangrijk, maar de buik moet zeker op dezelfde hoogte mee.
0: Ja, en dat probeer je tegen jezelf ook wel af en toe te zeggen, omdat je soms te veel vanuit je hoofd beslist?
1: Laten we zeggen, daar start het mee. Maar als het niet goed voelt, durven laten gaan.

0: Kompas. Daarmee sloten we deze zomer van Over Keuzes Maken af met Bert de Bakker. Bert, goed aan BAVO als je hem weer ziet.
1: Doe ik.
0: Goed aan je zoontje, die zit te wachten hier, braaf, op een bankje. Ja. Voor zijn rondleiding.
1: Ja.
0: En hij lacht nu, dat wordt leuk. Over een maandje WK wielrennen in Montreal, Canada, ben je daarbij?
1: Ja, BAVO en ik trekken die kant op.
0: Heerlijk.
1: Heel leuk.
0: Oké, mooie stad, maar je bent er al eens geweest, geloof ik, hè?
1: Ja, ik heb er al een koersje gereden ook.
0: Oké, morgen hier in de zomer van 2026 ontvangen wij de laatste gast, want zaterdag beginnen de lage landen voor de lage landenlijst. En dat wordt Iman Boudadi van M&M in die allerlaatste met een thema waarvoor je radio wat harder of misschien juist wat zachter wil zetten. Zotte uithalen in nummers in de zin van stemmen die uitschieten. Bert de Bakker, hartelijk bedankt.
1: Heel plezier, dank u wel.
0: We gaan jou volgen in alles wat je doet en zometeen is er weet ik veel met Kobe Ilse, zoals elke dag op Radio 1.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
5: Oh, Quadro.
6: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Ja, ja, het wordt hier leuk straks in Weet ik Veel, want Dennis van den Buis is hier en we gaan het hebben over Belgische wijn. Meer en meer huizen hier, maar zijn ze ook lekker?
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verdedigt de nieuwe slogan voor alcoholreclame na het protest van de brouwers. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, zegt Christian Moutgal.
13: Wat hier eigenlijk het probleem is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
12: De brouwers staan met het protest tegen de nieuwe slogan in de kranten. En een open brief is ook ondertekend door onder meer kok Piet Huizentruit en ook de kamerfractieleiders van de regeringspartijen N-VA en MR. Maar federaal minister Van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt Van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. Het parket van Namen heeft voorlopig nog geen resultaten bekendgemaakt van de autopsie op de 2 lichamen die werden gevonden in Onhe, in de buurt van Dinant. Het gaat zo goed als zeker over Brian Brigou en zijn zoon van 15 Timio. Zij verdwenen 2 maanden geleden en waren sindsdien spoorloos. De advocaat van de moeder van Timio Brigou hoopt snel op antwoorden. Zij gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood. Gianni Palink, wat heeft ze daar nog over gezegd?
14: Wel, ze woonde nog samen met haar partner. Er waren geen problemen, zegt ze. Het ging om een liefhebbende vader. vader, iets wat de celvermiste personen ook al had aangegeven, dat zij de indruk hadden dat het om een betrokken vader ging. Er was de dag dat ze erop uittrokken en dus verdwenen geen reden om zich ongerust te maken. Zij denkt eerder aan een afrekening. De vader, Brian, hield zich mogelijk bezig met drugspraktijken en volgens de advocaat waren er rond hem wel, ik citeer, mensen met negatieve energie. Dat heeft de moeder ook aangegeven bij eerdere verhoren. De grootmoeder van Timeo, langs moederszijde, reageerde eerder deze week ook erg emotioneel, vond dat haar schoonzoon Timeo zo in gevaar heeft gebracht. Nu, het gerecht houdt nog alle pistes open wat dat betreft en hoopt dat de autopsie op de lichamen inderdaad meer duidelijkheid zal brengen, maar daarvan inderdaad nog geen resultaat.
12: Dankjewel, Gianni. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept vanavond de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen die daaraan gelinkt worden. Bij een van de incidenten in Anderlecht werd een politiekantoor beschoten. Bij een ander in Sint-Gilles kwam een kogel terecht in een slaapkamerraam. De minister-president wil bij dat veiligheidsoverleg onder meer minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeester en de politie betrekken. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Intussen eisen ook verschillende Brusselse burgerbewegingen dringend actie. Ten zuiden van Barcelona zijn twee vrouwen overleden die zaterdag zwaar gewond geraakt waren toen een muur instortte tijdens zware regen. De moeder en haar dochter van 18 schuilden voor de felle regen bij een kraam op een markt toen een muur vlakbij instortte en op hen neerkwam. De twee vrouwen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zijn nu overleden. Alles samen raakte een tiental mensen gewond tijdens die storm in Spanje. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Uitleg van Frank Renaud.
15: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
12: In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioning. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Een dokter kon nog minstens 1 baby redden. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytebroeks start niet meer in de vijfde rit van de wielerronde van Spanje. Uytebroeks is zondag gevallen tijdens de tweede rit en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij nog allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat hij opgeeft. Vanmiddag bewolkt met enkele buien. Op sommige plaatsen zijn die intens en onweerachtig. Daarna weer droger, temperaturen tot 27 graden. Vooraan de discussie over de nieuwe slogan die binnenkort verplicht wordt bij alcoholreclame. Die wordt: alcohol schaadt de gezondheid. De brouwers zijn daartegen, maar minister Van den Broeke houdt voet bij stuk. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Verkeer op de E40 richting kust is er 10 minuten vertraging voorbij Aalter door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen meer dan een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is dat 1 uur tussen Linkeroever en Deurne door een defect voertuig. De rechterrijstrook is er versperd. Elders op de snelweg kleine vertragingen.
10: Radio 1.
2: Weet ik veel.
10: Met Kobe Ilse.
9: Bijzonder goedemiddag. We moeten iets benoemen, want zo daarnet in het nieuws een grote discussie over dat label dat op alcoholreclame moet komen volgens minister Van den Broeke. Maar wij bereiden de weet ik veel zomer voor in juni. Dus het is een beetje een, een beetje raar dat vandaag dat samenvalt met dat nieuws dat we het over Belgische wijn gaan hebben, Dennis van den Buijs.
0: Goedemiddag.
9: Jij bent de ambassadeur van Belgische wijn.
0: Klopt, ik
9: van
0: ben
9: het
0: dat
9: jaar.
0: Geworden in november vorig jaar. Ik schrijf ook voor Knak Weekend over wijn.
9: Ja.
0: Ik heb ook een boek wijn geschreven. En daarin vonden de Belgische wijnbouwers, want het is een soort eretitel, dat ik het goed aanpakte.
9: En we kennen jou natuurlijk ook van
16: het Uur van de Waarheid.
9: Hier in Radio 1 collega. Ja.
0: En om op die actualiteit in te spelen, daarin heb ik met Marleen Finoels een tijdje geleden, toen dat nieuws ook al naar buiten kwam, ook een gesprek gehad. Zij is een arts en factchecker bij Gezondheid en Wetenschap met de vraag: is elk glas alcohol nu meteen schadelijk of niet? Mm-hmm. Zeer genuanceerd verhaal kan je in die podcast van het Uur van de Waarheid op VRT Max gaan herbeluisteren.
9: Want voor alle duidelijkheid, we willen een gesprek voeren over Belgisch wijn, omdat die er is, omdat dat aan het opkomen is, lijkt mij, omdat het klimaat aan het veranderen is, vraagteken. Niet zozeer om dat allemaal te promoten en om je er dronken en Lazarus in te drinken, maar omdat het een fenomeen is, dus we moeten erover praten.
0: Een prachtig product om van te genieten met mate.
9: Voilà, gaan we doen. Voilà. Bij deze de disclaimer. Ik dacht, ik begin zo wat een romantisch muziekje, want op een of andere manier hangt er bij wijn, en ook bij Belgische wijn, denk ik, een

0: Joen, ga ik onmiddellijk stellen, is België een wijnland geworden?
1: Wij zijn een wijnland geworden, kan je zeggen. Maar dat is misschien als je het over een periode van 50 jaar bekijkt. Maar we gaan nog terugzoomen dit uur, denk ik ook.
0: Mm-hmm.
1: We zijn een wijnland heel lang ook geweest.
0: Okay.
1: En we blijven dat en we zullen dat zijn. Of we een land zullen zijn qua grootorde en volumes als een Frankrijk, een Spanje, Italië, nee. Maar wij zijn een wijnland met toekomst, met een eigen stijl, met eigen specificiteiten die je elders niet vindt, met druivenrassen, met een vrijheid, blijheid, een soort van surrealistische coterie waar wij als wijndrinker van kunnen profiteren, dat het een product is dat er is om te blijven en dat iedereen moet gaan ontdekken.
0: Mm-hmm. Je bent duidelijk de ambassadeur. Je hebt dat goed ingestudeerd. Ik heb aan jou ook een beetje de opdracht gegeven van ja, zoek eens wat muziek bij elkaar. En normaal doe ik dat zelf, maar bij deze dacht ik, ja, de ambassadeur moet de muziek kiezen, mag de muziek kiezen. Dit is trouwens, ik hou er wel van, dit is muziek, Choosing Love heet het nummer, uit de film A Good Year met Russell Crowe.
1: Oké, okay, of die wijngaard had dat.
0: Ja, die wijn.
1: Zeg me vaag wat.
0: Ja, leuke film. Maar we zullen dat even een beetje wegdoen, want jij mag Summer Wine van Clara Luciani aankondigen.
1: En Alex Capranos, dat is de frontman van Franz Ferdinand. En iedereen kent Summer Wine van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra, of ook de versie van Guido Belcanto.
0: Topnummer.
1: Maar dit is een koppel dat het zingt in het Frans en in het Engels. Het is mooi om in de nazomerse sfeer te komen.
0: Het is een intro van 5 seconden. Goedemiddag.

0: Op de dag dat de regering beslist dat op elk alcoholisch product moet staan dat het schadelijk is, gaan we erover praten over Belgische wijnen, weet ik veel. En dat is puur toeval. Dus wees vooral niet boos daarover. Dat ligt al maanden zo vast. Dennis van den Buis is mijn gast. Radio 1-collega, VRT-nieuws-collega. Ambassadeur van de Belgische wijnen, wijnkenner, auteur van een boek over wijn. Dat heet Wijn, dat boek. Dat
1: klopt.
0: Is een heel heldere, duidelijke titel. Je hebt ook iets meegebracht, want je schrijft voor Knak ook elke week over die Belgische wijn. En je zegt, ik krijg van alles binnen dan.
1: Zeker. Nu heb ik, omdat ik wist dat ik hier ging zitten, aan de Belgische wijnbouwers gevraagd, ja, wat moeten we presenteren, natuurlijk. Ja. En ik heb een staalkaart gekregen van de Belgische wijn. Bijvoorbeeld hier, misschien moeten we dat eens open doen. Dat is iets typisch Belgisch. Er staat op Perle de Wallonie. Dat is dus een parelwijn.
0: De Waalse parel.
1: Een schuimwijn. Maar eigenlijk tegenwoordig kunnen we zeggen, gelukkig, het is een Belbul. Dat is dat kwaliteitslabel voor Belgische mousserende bubbels.
0: Ja, want is het? Champagne mag je dat niet noemen, want champagne mag enkel geproduceerd worden in een champagnestreek, dacht ik.
1: Klopt.
0: In Italië eet dat dan Prosecco, Spanje, is Cava.
1: Ja, dat is eigenlijk, champagne is gewoon de mousserende wijn uit de streek Champagne.
0: Voilà,
1: net zoals Cava de mousserende wijn is uit Penedès en de regio Catalonië. Dus, maar champagne is het bekendste qua stijl en qua type van hoe je bubbels maakt.
0: Ja.
1: En een belbul is op dezelfde manier gemaakt als champagne bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Maar dat mag met allerlei andere druiven zo zijn. Want in champagne hang je vast grotendeels aan Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, nog een aantal andere. Maar in België mag je met van alles doen. Dus dit is bijvoorbeeld een wijn die gemaakt is. Een extra brut rosé uit de regio van Namen.
0: Mm-hmm.
1: En die is gemaakt van druiven die mensen minder goed kennen. Johanniter, Bronner, ook wel Sauvignon Gris een beetje, en Regent.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat zijn de druiven nooit gehoord.
1: Dat zijn, wat ze ook wel noemen, hybriden of interspecifieke druivenrassen. Dat zijn kruisingen.
0: Ja.
1: Ik ga daar niet over uitweiden. Maar het komt erop neer dat die resistent zijn tegen schimmels. Wat in een natter klimaat, ooit hadden we een natter klimaat komen. Herinner je dat nog uit de jeugd?
0: Toen het regende.
1: Maar dus schimmelvorming is iets, ja, wat dan een probleem kan zijn in de wijngaard. Ooit zijn er in de jaren 60 en 70 in Duitsland allerlei slimme professoren en in Oostenrijk vooral grauwere, nattere klimaten begonnen met het ontwikkelen van druivenrassen.
0: Ja.
1: Kruisingen die daar tegen kunnen. En die zijn heel vaak aangeplant in de Lage Landen. En ook in Luxemburg, ook in Duitsland nog.
0: Dus we zijn begonnen het gesprek met te zeggen, ja, België is wel degelijk een wijnland, maar we hebben de natuur misschien wel een beetje moeten helpen.
1: Het is te zeggen,
0: en die fles gaat al open.
1: De natuur wordt overal een beetje geholpen, want Chardonnay bijvoorbeeld en Pinot Noir, dat zijn ook al klonen en allemaal soorten die al wat beter tegen kunnen. Maar die staan hier ook massaal aangeplant, die Franse druivenrassen. Maar daar ga je in Frankrijk natuurlijk heel veel wijnen van vinden, champagnes, crémants. Maar van deze soorten, ja, dat is iets typisch Belgisch, dat je enkel en alleen hier kan en mag drinken. We hebben ook heel weinig wijn geschiedenis als het gaat over regelgeving na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, wanneer dat is opgekomen in landen als Frankrijk, in Italië, in Spanje, met heel dat klassement van de AOC's en gaat zo maar door. Dat is helemaal toen doorgebroken. Regels, in deze streek mag je alleen dit, mag je alleen dat. Wij hebben geen eeuwenlange traditie waaruit na generaties proberen één druif is gekomen voor dat type grond en die streek.
0: Dus wij moeten creatiever zijn om ons te onderscheiden.
1: Je zou kunnen zeggen, ja, dat is zo'n typisch Belgisch compromis dat in de regelgeving er van alles en nog wat soms toegelaten wordt. Dat je misschien niet weet wat is een wijn uit het Hageland nu, omdat daar en Chardonnay mag gebruikt worden en al die druivenrassen die ik daarnet heb opgesomd bijvoorbeeld. Wat is dan de identiteit? Niet zo gemakkelijk verhaal. De andere kant van de medaille is dat je heel veel kan ontdekken. Elk wijnhuis doet van alles. Je hebt er die enkel die Franse druivenrassen hebben staan. Mm-hmm. Zoals Chardonnay en Pinot Noir. Of bijvoorbeeld de Pinot Gris. Of die de Duitse Riesling hebben aangeplant. De gekendere soorten.
0: Maar ja, dan ga je concurreren met de grote wijnlanden in hun expertise. Dat is misschien ook niet het slimste.
1: Ja, dan heb je er die alleen die resistente doen. En dan heb je er die van alles door elkaar doen. Bijvoorbeeld hier heb ik de Waas Wit. Dat is van wijndomein Waas.
0: Waas, waar? In het Waasland?
1: Ja, nee, het is van Lodewijk Waas.
0: En waar woont Lodewijk Waas?
1: Ten zuiden van Gent. Hebben ze ook aan de Schelde in Zwijnaarden, als ik me niet vergis.
0: Ja?
1: Ik ga even spieken. Ja, aan de Schelde, daar is de wijngaard gelegen. Hun wijngaard, ze hebben ook een zomerbaar trouwens, waar je nog langs kan in het weekend. Tussen de wijnranken.
0: Maar
1: zij planten zowel Chenin Blanc aan, bijvoorbeeld, een klassiek druivenras dat we kennen van de Loire. Maar ook hier voor deze Waaswit zit daar Solaris en Bianca in. Dat zijn van die kruisingen, waardoor je dus ook tegen schimmel kan en minder sproeibeurten moet toepassen als het gaat over fungiciden, pesticiden, herbiciden. Voor een ecologischere wijnbouw in een natter, grauwer klimaat zijn die nieuwe rassen interessant, beste koper.
2: Oké. Okay. Jij gaat iets uitschenken. Hè? Hoe schenk je een mousserende wijn eigenlijk goed uit? Een Belbul.
1: Een Belbul, ja.
2: Sorry, maar mag ik dat eigenlijk een verschrikkelijk rare naam vinden?
1: Ja, Belbul, je moet weten, Belbul is een naam die vorig jaar, denk ik, ontstaan is. Omdat het... Natuurlijk, we zitten in een tweetalig land. Dus je hebt les bulles, dat zijn dan de belletjes in het Frans. Je hebt bel van Belgisch. En dat zijn dan ook weer de belletjes.
2: Ja, ik snap
1: het. Dus je moet iets vinden dat in de twee landstalen lekker bekt.
2: Ja.
1: En je kan over die naam misschien reden...
2: Maar het doet mij heel erg denken aan Kiddieboel.
1: Ja.
2: Snap je? Kan. Het is zo precies zo Kiddieboel... Ja.
1: Maar we hebben het erover, en misschien doet het al bij veel mensen een belletje rinkelen, omdat daarvoor werd er inderdaad gesproken van, wat is dat nu? Vlaamse mousserende kwaliteitswijn. Dat klinkt een beetje als uit de tijd van de Witte van Sichem.
2: Dat klopt.
1: Dus daar moesten ze vanaf. En dan had je bijvoorbeeld Perle de Wallonie, je had, wat staat er hier nog? Ik heb hier nog een andere, Rufus. Dat is bijvoorbeeld een, daar staat dan méthode traditionnelle op. Omdat het volgt die traditionele champagne methode. Dus een beetje een wildgroei. En je kan er nu voor of tegen zijn, tegen Belbul als naam, maar het zorgt er wel voor dat voor het eerst al die producenten die aan bepaalde criteria voldoen, naar buiten kunnen komen met één product. En dat we kunnen zeggen, dit is Belgisch. Belgische bubbels, Belbul, die naar buiten komen. Onder één vlag, mensen hebben er misschien van gehoord, en het is nog heel jong en pril. Ja. Je had eens moeten vragen, bijvoorbeeld honderden jaren geleden, of iemand, ik zeg maar iets, van Prosecco gehoord had.
2: Nee, natuurlijk. En het is ook een naam die gaat moeten in de mond komen. En je gaat dat moeten gewoon.
1: En nu is de vraag, wat gaan ze doen voor de stille wijnen? De klassieke rode en witte wijn. Daar wordt ook gezocht naar een nieuwe koepel. Maar vind daar ook maar eens iets dat in beide landstalen goed klinkt.
2: Ja.
1: Maar het toont aan, het feit dat er Belbul is, dat die sector en die wijnbouwers volwassen worden, dat daar een soort zelfbewustzijn is van, we hebben een product. Die bubbels bijvoorbeeld, Belgische bubbels, winnen prijzen op internationale blindproefde concours.
2: Je hebt ook zo een term voor de Belgische film, om dat allemaal te verspreiden in het buitenland. Bij distributeurs, dacht ik, is er ook zo'n soort label van, dat komt uit België, in de hoop dat dat dan een soort kwaliteitsmerk...
1: Ga op een internationale beurs maar eens staan met een wijn uit B.O.B. Heuveland.
2: Ja, voilà. Niemand... Ja, tuurlijk. Je hebt al gedronken, wat niet zo beleefd is, want we hebben nog niet geschenkt. En we weten dus ook niet 100%. Wat proeven wij? Waar moet ik op letten? Wat maakt dit dus heel Belgisch?
1: Je moet er eigenlijk totaal niet op letten.
2: Oké.
1: Okay. Proef gewoon eens.
2: Maar het gaat geen, want ik ken champagne wel.
1: Maar dit is een rosébubbel voor alle duidelijkheid. Hè? Wat je gaat proeven is krokant, rood fruit, fijne aalbesjes, jonge bosaardbeidjes bijvoorbeeld.
2: Mm-hmm.
1: Een hele mooie, mousserende... Het is een extra brut, dus er zit heel weinig zoetigheid in. Kan je heel goed...
2: Droog.
1: Heel droog, absoluut.
2: En een heel fijne parel.
1: Absoluut.
2: Mm.
1: En de vraag is dan eigenlijk altijd, moet je iets typisch Belgisch proeven? Moet je niet gewoon goede wijn proeven? En dat is waar Belgische wijnmakers de laatste jaren zeer goed in geslaagd zijn. De wijnranken worden ouder, de kennis wordt meer gedeeld, er zijn opleidingen. Dus dat is, laten we zeggen, van de pioniers die opnieuw gestart zijn. Ja, je hebt dan vader Jos Daams van Rik Daams, eind jaren 70 denk ik al, die opnieuw begint in Rillaar met wat te proberen. Dan heb je een golf die erbij komt, begin jaren 90, bijvoorbeeld Genoel Selderen.
2: Ja.
1: De familie Vlemings met de Chardonnay Meerdaal.
2: Dat zijn wel namen die
1: echte pioniers, Aldenijk. En ga zo maar door, dat zijn mensen die al... Ja, dat waren de eerste. En zij moesten dan altijd verklaren, maar maak je hier wijn? Ja, wij maken hier wijn.
2: Maar nu, je kan Selderen is Limburg is de fruitstreek, dus dat klopt nog ergens.
1: Aspegouw.
2: Aspegouw. Die andere huizen weet ik niet precies.
1: Je hebt er in het Hageland, je hebt er bijvoorbeeld Entre Deux Monts, staat hier ook een fles van. Dat is in Heuveland ook een van die pioniers. Kemmelberg ligt er in de buurt, maar ik denk dat zij tussen de Rode Berg en de Zwarte Berg zitten. Okay. Je kan er ook met een teleferiekje boven.
2: Ja, juist. Ik heb dat ooit voor Vlaanderen vakantie.
1: Je kan in al die wijngaarden kan je bijvoorbeeld ook bezoeken. Hè. In het Hageland heb je binnenkort, of dat is nu al bezig, Sprankelend Hageland, komende weekends. Kan je daar gaan bezoeken, rondleidingen doen. Er komt een Belgisch wijnfestival in Aalst.
2: Dus eigenlijk is het de bedoeling, zoals nu, we zijn iets aan het proeven, dat we niet meer zeggen, dit is goed voor een Belgische wijn. Nee. Moeten we gewoon durven zeggen, dit is een lekkere mousserende wijn. Ah, oké. Uit België.
1: Voilà.
2: Zo, dat is de insteek. Hè?
1: Daar zijn we.
2: En zeg je dat nu eerlijk? Zeg je dat nu als ambassadeur, omdat je dat label draagt? Of, want je bent wijnkenner, je drinkt alles, je drinkt de allerbeste wijn.
1: Dat klinkt heel slecht.
2: Nee. Je drinkt de allerbeste. Dat is een compliment. Jij drinkt de top van de top. Heel eerlijk, Dennis. Zijn we daar echt al? Kunnen we naast de Bourgognes, kunnen we naast de grote Bordeaux's, kunnen we naast de grote huizen liggen? Of voel je aan alles dat dat nog een industrie is die aan het snel, maar wel aan het opkomen is?
1: Wij maken fantastische wijnen voor ons klimaat en voor ons terroir. En je hebt er die willen doen wat jij doet, namelijk zeggen, ik wil een houtgerijpte Chardonnay maken die naast een Bourgogne kan liggen. Mm-hmm. En dat gebeurt. Er zijn fantastische witte wijnen.
2: Neem erop gerust.
1: Je hebt bijvoorbeeld Claude Opleeuw is daarmee bezig. Je hebt het huis Falise bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zij zijn heel hard bezig in Franstalig België. Met zeg maar wijnen maken volgens het Bourgondische profiel. Want je kan hier Chardonnay en Pinot Noir aanplanten. Je hebt ook heel mooie Pinot Noirs. Maar dan is de vraag, moet je die gaan vergelijken met de Bourgogne? Of zeg je bijvoorbeeld, ja, misschien moeten we eerder kijken naar wat ze in Duitsland doen. Bijvoorbeeld met hun wijn. Ook een groot wijnland waar we meer mee geween hebben. Misschien moeten we ook gaan kijken naar...
2: Ja, maar ja, iedereen, ik mag dat niet zeggen. Toch heel veel mensen kijken naar Frankrijk als baken. Alhoewel, bij rode wijn heb ik het gevoel, met de Tempranillo die opkomt, met het Noord-Italië, met, hoe heet die druif nu weer?
1: De Nebbiolo van Piemonte.
2: Ja, voilà, dat zijn wel de nieuwe smaakbommen ook. Hè.
1: Ja, maar je moet natuurlijk wel een kat noemen, en dat is, je mag Zuiderse wijnen niet vergelijken met cool climate wijnen, zoals waar wij in zitten. Zeg maar waar er een natte herfst is, waar de zomer soms kantje boordje is, enzovoort.
2: Dus waarom dat je zegt, we moeten eerder naar een Duitsland kijken? Omdat
1: je moet naar Duitsland kijken. Nou, er zijn fantastische rode wijnen in ons land, maar die zijn in de minderheid. De meerderheid is echt... Ja, mousserende wijnen, schuimwijnen en witte wijnen.
2: Hoe komt dat? Omdat witte druiven beter gedijen in dit klimaat?
1: Ja, voor rood heb je langer zonneschijn. Ah, okay. Dus in de jaren zoals we er nu in hebben, of 2025, 2022, ga je veel meer rode Belgische wijn tegenkomen. Maar dat is iets waarvan er in de statistieken altijd minder zal zijn. Wij zijn echt een land van fantastische witte en mousserende wijnen. En dat heeft ermee te maken dus dat wij met een koeler klimaat zitten. Ja. Je zal hier nooit een wijn kunnen maken. Ik hoop echt dat we het nooit kunnen voor alle klimatologische omstandigheden. Tuurlijk. Zoals in de Languedoc. Of zoals in
2: Sicilië. Sicilië. 3-4 maanden per jaar, 40 graden.
1: Kan
2: plus.
1: Je niet vergelijken. Absoluut niet. Waar moet je het dan wel meer mee vergelijken? Ja, denk bijvoorbeeld aan de Elzas. Denk aan andere regio's die wat noordelijker met cool climate liggen. Of denk aan regio's zoals in de Zuiderslanden. Denk aan het noorden, het killere Spanje bijvoorbeeld. Denk aan de Dolomieten. Ik zeg maar, je moet het met het juiste gaan vergelijken. En heel veel mensen verwachten, als ze een fles wijn kopen, je kan voor €6 zo'n diepe, zwoele Primitivo kopen uit Zuid-Italië, komen dan in een wijnwinkel terecht en zien, potverdorie, deze rode wijn, Belgische wijn, dat kost mij hier €15 tot €20. Die verwachtingen liggen allemaal 3. Terwijl je bent appelen met peren aan het vergelijken. Want wat heb je in de Belgische wijnen, zeker ook in de rode en de witte, frisse, knapperige zuren. Dat is een gigantisch voordeel in de wijnwereld tegenwoordig. Gastronomie is daarnaar op zoek, fraîcheur. Maar dat ga je dan niet in zo'n Primitivo tegenkomen. Waar mensen denken, geef het mij maar eens al het geconcentreerde fruit.
2: Zware maaltijd.
1: Confituur. Ja. Je bent ervoor of je bent er tegen. Ja, als dat je verwachting is van een glas rode wijn, ja, dan kom je bedrogen uit. Maar die verwachting heb ik ook niet.
2: En dan denk je, wat een licht wijntje is dit.
1: Een ander wijntje, met veel meer aciditeit, met fraîcheur, met zuren. Mm-hmm. Dus je moet het vergelijken, waar je het mee kan vergelijken. En dan zit ik bijvoorbeeld bij zo'n Duitse Spätburgunder of een Pinot Noir uit de Elzas. Of uit bepaalde Cabernet France, ik zeg maar iets uit de Loire, waar ook een groener profiel aan zit. Dus je moet geen appelen met peren vergelijken. En het is natuurlijk een beetje duurder.
2: Daar gaan we straks over hebben, over de prijzen. Het doet mij een beetje denken wat je nu zegt. Ik ben met Wim de Vilde voor het programma mijn eerste reis naar Duitsland geweest, naar de wijnstreek daar. En we hebben daar ook enorm lekkere Rieslings en wat is het allemaal.
1: En waarom was je in Duitsland? Weet je het nog?
2: Ja, Wim heeft daar gestudeerd. En dat was een programma over zijn jeugd. En hij heeft daar de liefde voor de wijn ontdekt. Mm-hmm. Wim zei, Duitsland is voor mij het belangrijkste wijnland dat er is. Want hij drinkt dat heel graag.
1: Ja?
2: We drinken nu een rosé mousserende Belbul.
1: Mm-hmm.
2: Nee, mousserende Belbul, dat is al een...
1: Dat is een tautologie of een pleonasme. De app zal het ons vertellen.
2: Voilà. Wij drinken een Belbul.
1: Mm-hmm.
2: Die een rosé.
1: Mm-hmm.
2: Dummy question. Dummy. En het schiet me niet dood, maar rosé is toch witte en rode druiven? Nee.
1: Ik
2: maak een fout.
1: Nee. Het is een complex verhaal in die zin dat in deze mousserende wijn klopt dat nu wel. Mm-hmm. Omdat je hebt Johanniter, Souvenir Gris, dat zijn witte. En dan heb je Regent, dat is een rode.
2: Okay.
1: Maar in een klassieke rosé, dat wordt meestal gemaakt, voornamelijk altijd gemaakt, van rode druiven die minder lang... blauwe druiven dus in contact zijn met het sap. Want eigenlijk, als je een druif doorsnijdt, ook gewoon een tafeldruif, op een enkele uitzondering of een ras na, dat is kleurloos, hè, Kobe?
2: Ah ja, dat is juist.
1: Dus als je daar sap van perst, dan heb je eigenlijk zelfs van blauwe druiven witte wijn. Tenzij je dat dus in contact laat met de schil waar wel kleur in zit. En hoe langer je dat doet, hoe meer kleurextractie je krijgt.
2: Een rosé is dus een rode druif, of komt van rode druiven.
1: Blauwe druiven, ja.
2: Of blauwe, ja. Maar heel weinig in contact geweest met de pijl.
1: Zeer kort. Wat ze soms ook doen...
2: De Mark, onze producer, wist dat ook niet.
1: En zeker in Europa mag je niet gewoon wit met rood mengen. Of de rest van de wereld. De regelgeving is heel complex, maar ga ervan uit dat het niet zo is.
2: We gaan muziek draaien. Bears, je hebt de muziek gekozen. Zeg maar wat je wil. Bears Den
1: is mooi. Dew on the Vine. De Dow Druppels, het is een nummer dat eigenlijk niet over wijnbouw... Mm-hmm. aan zich gaat, maar het is een mooi beeld. Wakker worden met wat eraan komt. De herfst, de nazomer. Damp, vocht op de wijngaarden.
2: Voilà, zeg. Goedemiddag.

0: luistert naar, weet ik veel, de laatste week van deze zomervakantie. Volgende week is Nieuwe Feiten er weer om 12 uur. Maar dat is een weekje, weet ik veel nog. En het gaat vandaag over Belgische wijn. Je hoort de Bears Den met Dew on the Vine. Ik moet dit opzetten. Verkeer, juist. Op de Antwerpsring richting Nederland. Anderhalf uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne door een defect voertuig. De rechterrijstrook is versperd. Naar Antwerpen daardoor 3 kwartier op de E313 van voor Massenhoven en 1 kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Elders op de snelweg kleine vertragingen. Op de E40 richting Kust is voorbij Aalter de weg wel weer vrijgemaakt. Ik heb opgezocht in het archief van de VRT en dit is de eerste keer dat Belgische wijn aan bod kwam in een reportage. 11 september 1962.
1: Waarom bekijk je me zo verbaasd? Ach ja, ik begrijp. Maar u hebt me toch herkend? Ja, ik ben het. Félix Sauhy. Wel, ik moet u uit de doeken komen doen hoe de serdruivencultuur in deze streek ontstaan is. Het is een hele historie. Maar wees gerust, ik zal kort zijn. Trouwens, spreken is nooit mijn beste gave geweest. Dat zei men al in de tuinbouwschool in Vilvoorde, waar ik in 1860 mijn diploma behaalde.
0: In 1860 zijn diploma, Félix Sauhy. De man is er waarschijnlijk niet meer, maar een ode aan de man, want het is eigenlijk de eerste keer dat er over Belgische wijn werd gesproken in een reportage op de BRT. 11 september 1962. Wat zegt dat over Belgische wijn? Dat een heel recent fenomeen is, Dennis van
2: der Buijs? De moderne wijnbouw, zoals we die nu kennen met de producten waar we dan al over gesproken hebben en de vele stijlen die er zijn, ja, dat is iets wat je eigenlijk, je hebt echt van die pioniers die dan in de jaren 60, 70 hobbyisten die denken, wat kan ik hier eens doen? Ja. Dan heb je degene die het professioneeler beginnen aan te pakken. Ja, eind jaren 80, begin jaren 90.
0: De huizen die je daarnet noemde, de Genoels Elderen, de Meerdaal?
2: Chardonnay Meerdaal, inderdaad, van de familie Vlemings. Familie Henkens met Aldenijk. Dan heb je Wijndomein Waas in de jaren 2000, Entre Deux Monts. Je hebt er zo'n aantal, ik vergeet er nog een hele hoop. Maar je hebt zo'n aantal pioniers. En dan heb je wat er de laatste jaren bezig is. Een soort van gevoel bij heel veel mensen. Oh, misschien moet ik hier zelf ook eens met een wijngaard beginnen.
0: Ja.
2: Met scha en schande, want je begint niet zomaar met een wijngaard, voor alle duidelijkheid.
0: Dat zal niet, nee.
2: Al die mensen die zijn de afgelopen weken zeker niet op vakantie kunnen gaan, want in de zomer moet je bij je druiven zijn, om maar iets te zeggen. Dus er zijn veel meer hobbyisten. Bijvoorbeeld de laatste cijfers komen van 2025. Er zijn 350 wijnboeren geregistreerd in ons land.
0: Vlaanderen en Wallonië.
2: Ja, professionals en hobbyisten. Okay. Samen goed. We hebben voor het eerst de kaap van de 1000 hectare overschreden in 2025. En dat was in dat jaar ook een goed jaar. Goed voor een record van 4,3 miljoen liter wijn.
0: Okay.
2: Nu, we drinken dat op een week op, als Belgen.
0: Is het waar?
2: Ja, dus we kunnen nog wat chauvinistischer drinken. We produceren veel te weinig voor alles wat we drinken als Belgen. Maar het is ook een andere markt. En dan denk je, ja, 1000 hectare, 350, dat wil ook zeggen. Meer dan 4 op de 10 van die domeinen heeft een oppervlakte van minder dan 1 hectare komen. En je hebt er maar een aantal, een kleine 20, die meer dan 10 hectare hebben aangeplant. Maar ja, ga eens op reis, zoals je al zei, naar Bordeaux of naar de Barolo-streek.
0: Ik heb het hier net gegoogeld. Hè. Ja. Frankrijk telt momenteel ongeveer 750.000 hectare aan wijngaarden. Dat is 750 keer.
2: Heel België produceert op een jaar wat de gemeente Pomerol in Bordeaux ook op een jaar produceert. Om het in perspectief te plaatsen. Dus we zijn kleinschalig. We hebben de loonkost. Ja, nodig maar eens een loodgieter bij je thuis uit. Hè? Of een andere vakman. Een uur werken kost geld. En dat is handenarbeid. En dat is uren bezig zijn met je druiven in de wijngaard. Versnippering van land natuurlijk. Zeker in Vlaanderen is een groot verschil met Wallonië. Daar zijn ze wat groter bijvoorbeeld. Wordt ook vaak landbouwgrond meer omgezet. Bijvoorbeeld, je hebt een grote coöperatieve rond Luik. Vin de Liège. Dat is ook een rush geweest op aandelen daarvan. Want als je coöperant bent, krijg je een voorverkoop op de wijnen die ze maken. Je mag zelfs mee gaan plukken als je wil. Maar dat is een project van echt ondernemers. Die zeggen, we gaan hier een paar, ik denk dat ze rond de 20, 30 hectare, ik wil het kwijt zijn, hebben aangeplant. Ook met die interspecifieke rassen.
0: Ja.
2: En ze zeggen, we willen hier voor de toekomst iets maken. Ze werken ook volledig biologisch. iets maken dat, waardoor we de grond en het landschap niet kapot maken, maar waar we ook een business op kunnen bouwen. En dus zit je natuurlijk vaak aan grotere arealen. In Wallonië kan dat makkelijker. Zie je dat er meer grotere businessmodellen worden opgemaakt.
0: Er is meer plek.
2: Er is meer plek.
0: Ruimte. Ja.
2: Ja, rond Bergen bijvoorbeeld heb je heel veel grote producenten van Belbul.
0: De mousserende wijnen.
2: De mousserende wijnen. En daar investeren champagnehuizen nu op dit moment in. Deze bijvoorbeeld is van Rufus. Dat is van de Vignoble des Aguets.
0: Ja, de klassieke champagnefles. Hè.
2: Zo lijkt het. Maar je hebt er daar een aantal. Chandéol, Mont des Anges. Fantastische mousserende wijnen. In een champagnestijl vaak. Die daar ook gemaakt worden met Chardonnay vaak. Dus in Wallonië de grote spelers wat meer. Vaak kiezen ze voor die interspecifieke rassen omdat dat gemakkelijker in onderhoud is. Of doen ze mousserende wijn, want daar heb je meer opbrengst. Kan je veel meer wijnstok op een hectare zetten. En in Vlaanderen heb je dan in zekere zin kleinschaligere projecten. Ja. En iemand zei het mij ooit met een boutade om het verschil te doen. Ja, je hebt de ondernemers in Wallonië en je hebt
0: de
2: rijke hobbyisten.
0: Ah, de rijke hobbyisten.
2: Het klopt natuurlijk niet, maar het beeld kan je
0: zeggen. Ja.
2: Er zit heel veel tussen.
0: Er komt toevallig ook een berichtje binnen van Jacques Dufourmont. Vorige week nog een wandeling gemaakt door Le Vignoble des Aguets. In de buurt van Binche.
2: Ja, dat is van deze.
0: Met een groepje geïnteresseerd. Er plaatsen twee flesjes Brut Sauvage geproefd. Echt heerlijk.
2: Je kan dit ook, als je dat wil kopen. Daar zijn wachtrijen voor. Je moet je aanmelden, dat is al uitverkocht.
0: Een West-Vleteren effect.
2: Ja, je moet al een allocatie hebben, zoals dat heet. Oh. Als je nu een wijnhandelaar bent en je weet, ik mag daar twee paletten per jaar van afnemen. Ja, er gaat weinig bij komen. Want
0: en je zei dat, dus de grote champagnehuizen gaan dus bij ons in het land, in het zuiden, investeren.
2: Mm-hmm.
0: Mag ik even doordenken? Ja, dat ligt in
2: nu,
0: de...
2: Het zijn niet de grote champagnehuizen. Okay. Het zijn champagneboeren die hun know-how... Wel, bij al die wijnhuizen die ik daar noemde, rond Bergen, zijn er wel betrokken.
0: Maar omdat de grondsamenstelling gelijkaardig is, want dat ligt allemaal niet zo heel ver uit elkaar.
2: Klopt. Je zit daar op de gelijk... Ja, het is niet dezelfde krijt zoals je hebt rond Reims bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het zijn wel dezelfde kalklagen. Dat is één grote kalklaag die ook terug naar boven komt bij de kliffen van Dover, waar ze ook sparkling wines maken. Ja, dat is... Dus al die schelpen...
0: The Cliffs of Dover?
2: Ja, al die schelpen van Weleer, dat is één grote geologische laag die ook onder champagne zit. En ook in Henegouwen. Dus je vindt daar dan Chandéol. Dat de Eoliens, dat zijn de windmolens. Dus tussen de windmolens die daar massaal staan, staan daar ook hectares. Ik denk dat zij tussen de grootste van het land zijn qua hectares. Vind je heel veel Chardonnay, Pinot Noir, Meunier aangeplant.
0: Flessen praten we dan? Je zegt er zijn 350, 360 ongeveer producenten.
2: Ja, dat is dan
0: weet
2: weer...
0: Weet je dat?
2: Ja, als je 4,3 miljoen liter doet, en dan moet je denken, het is... dan moet je dat maal, of wat is het, 3/4 doen, hè? Want het is 0,75.
0: Ah, ja, voilà. Maar liters is ook, geeft ook al een idee.
2: Ja, het is 4 miljoen liter. 4 miljoen liter. Ik ben het hier ook eens... Dan zit je dus aan... Nog net iets meer dan die. Maal 3 gedeeld door 4, beste kopen. Doe maar. Dan zitten we denk ik aan
0: jij bent de fact-checker.
2: Maal 4 gedeeld door 3. In elk geval, ja. Er is ook wel een tendens dat wijn minder gemakkelijk verkocht geraakt. En dan zeker ook flessen die zo wat duurder zijn. Dus het is vaak een zoektocht wel om je wijn ook verkocht te krijgen. Want je zit in een segment waar consumenten wel een verwachting hebben. Of niet iedereen gaat elke dag een fles van €15 opentrekken.
0: Nee, dat kost wel wat.
2: En god beter, kap het niet in je bolognese saus.
0: Nee, en die jeugd drinkt minder en minder alcohol. Dat is ook al bewezen. Klopt. De bierproducenten vinden dat een drama. De wijnproducenten, denk ik, teren vooral op een iets ouder publiek.
2: Dat sterft uit tussen aanhalingstekens.
0: Okay.
2: Zowel in Frankrijk, in Spanje, in Italië, in Californië, in Duitsland zitten met een wijnplas, een overschot. Want de gewoonte drinkers verdwijnen. Een beetje mensen die zeggen elke avond, ah, kom, flesje open, glaasje erbij. Mm-hmm. Dus je moet een goed verhaal hebben.
0: Mag ik nog even terug naar die geschiedenis? Want ik vond het wel interessant. Want we zijn eigenlijk in die jaren 60 begonnen. Dat je zegt, of jaren 70, 80, die traditionele huizen die we kennen. Maar we hebben een verleden ook.
2: Zeker.
0: Is er 600, 700 na Christus was er hier al...
2: Meer in de 9e eeuw. Nee, de eerste
0: ik zit er een eeuwtje naast.
2: Een eeuwtje naast
0: het
2: komen.
0: Het uur van de waarheid, het trekt het door.
2: Maar we zitten in Gent, we zitten bij op de Blandijnbergen, Sint-Pietersabdij. Daar zijn eerste bronnen van een abt die daar wijngaarden aanplant. Jawel, ranken. Want de Romeinen hebben hier ook gezeten. Hè? En dan denken veel mensen, ik ben eens in Trier geweest en daar is wijnbouw rond de Moezel. Nou, Romeinen, Tongeren, hier ook. Er zijn nog geen archeologische bewijzen dat er hier toen wijnranken groeiden in de Romeinse periode. Wel dat er hier gedronken werd.
0: Uiteraard.
2: Amforen enzovoort gevonden.
3: Maar in de 9e eeuw rond Gent al.
2: Ja, want, beste Kobe, ooit heeft een zekere Jezus Christus van Nazareth gezegd met een beker wijn in de hand, of dat is toch zo neergeschreven, of erin gelooft, dat is iets anders. Blijf dit doen om mij te gedenken. Dus overal, overal waar kloosters, abdijen, kerken verschenen, had men wijn nodig.
3: We zijn hem nu ook aan het gedenken, nietwaar?
2: Ja, voilà. Als Jezus geitenmelk had gedronken op het laatste avondmaal, zaten we hier niet.
3: Absoluut.
2: Maar dus ja, die kloosters hebben een heel lange geschiedenis. En in de steden, bijvoorbeeld in Brabant vooral, ontstaan er in de middeleeuwen stedelijke wijngaarden. In de 12e eeuw laat de hertog Godfried met een baard de wijngaarden rond Leuven fors uitbreiden. Je hebt wijn die dan in Aarschot wordt gemaakt, in Hoegaarden. Je hebt hier, niet zo ver van de VRT, nog in Brussel, de straat in Schaarbeek, wijnheuvelen.
3: Mooi.
2: En de metrohalte van de 25, denk ik. Ja, natuurlijk werd daar wijn verbouwd. In Leuven, de wijnpers, waar Wout van Aert niet kon volgen bij Alaphilippe op het WK.
3: Och.
2: Wijn, ja, tuurlijk. Er waren allemaal wijngaarden aangerekt.
3: Wauw.
2: Dus de middeleeuwen waren echt een periode van bloei. Je had ook een soort klimaatoptimum in de middeleeuwen. Er zijn zelfs bronnen in Keulen die spreken van olijfbomen die daar wel op een terrasje groeiden. Geen plantages, maar dus het weer was goed. En dat krijgt een knakje door mindere periodes, wordt soms ook de kleine ijstijd genoemd, 15e, 16e eeuw. Dan verdwijnen de wijngaarden hier ook uit de jaarrekeningen bijvoorbeeld. Dan zie je dat een stad als Leuven geen inkomsten meer daaruit haalt. Omdat dat dus eigenlijk door, denk aan de schilderij van Breugel eigenlijk, hè, die sneeuwlandschappen, die wijzen op jaren waarin de winters duurden van november tot april.
3: En dan kan je wel bier brouwen en dan is het bier begonnen.
2: Ja, het bier was ook al bezig, maar dan de hop is toen is dan de geruit gaan vervangen, wat dan aromatischer werd. En het werd moeilijker. Oorlogen, wat doe je in oorlogen? De mannen zijn weg, het blijft allemaal wat hangen en liggen. Er komen soldaten langs, die plunderen alles, dat is in Duitsland onder andere gebeurd.
3: Maar zou je kunnen zeggen, wat er in die mini-ijstijd in die 15e, 16e eeuw, dat we nu in een weer een opwarming warm periode, dus dat die wijn, maar eigenlijk volgen wij gewoon de natuur.
2: Het is een natuurproduct, absoluut. Want bouw maar eens een businessmodel op ons huidige klimaat met zijn grillige weer. Want je kan zeggen, het klimaat schuift op, wij krijgen het klimaat van de Bourgogne, wij krijgen alles.
3: Die winters worden strenger, natter. Ja.
2: Je krijgt meer hitte. Maar er was bijvoorbeeld heel veel zonneschade aan wijngaarden dit jaar. Daardoor. Ja. Er was veel minder vocht, regen, waardoor het fruit dat er is mooi, maar er zit minder vocht in. Dus
3: Het was nog in het nieuws, sorry, vorige week in het nieuws.
4: Wij zijn 29 jaar bezig, we hebben dit nog nooit meegemaakt.
5: Weet ik veel.
4: Dus ik heb eens gekeken in mijn schema's van de voorbije jaren. In 2020 hebben we ook geoogst helemaal eind augustus. Dat was al heel vroeg. Maar we hebben een nieuw record, hè. Dus we zitten vandaag op 16 augustus. In Frankrijk zijn ze, c'est jamais vu, hè.
3: Du jamais vu, de droogte, een wijnboer uit West-Vlaanderen, denk ik.
2: Maar de oogst is vroeger gestart dan ooit, hè. Daar ging dat over. Maar dus het wordt weer een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Geen schade door voorjaarsvorst, warme, droge zomer, dus weinig of geen druk van die schimmelinfecties waar ik je van sprak, van meeldauw.
3: Dus 2026 wordt echt een goed jaar.
2: Ja, de gezonde trossen wel, maar dus om de beste bevatten minder sap. Maar de kwaliteit is top, dus waarschijnlijk zal dat record van die meer dan 4 miljoen liter van vorig jaar niet gehaald worden. Maar de kwaliteit zal er zijn. Voor rode wijn zal er ook weer van alles kunnen gebeuren. Dus, maar bouw er maar eens een businessmodel op, beste Kopen. Want vanaf het moment dat je wel hagel krijgt, of dat je wel van alles en nog wat meemaakt. Verregende zomers, zoals er ook 2024 bijvoorbeeld.
3: Ja, en ik zie nog van die kaarspotten tussen de wijngaarden staan om de vorst, die in april, mei was.
2: Ja?
3: Kan het nog vriezen?
2: Ja, als je dan al tuurlijk bloempjes hebt die dan nadien bevrucht moeten worden en druiventrossen worden, en die zijn allemaal kapot gevroren, dan hangt je jaar eraan, hè. Dan heb je een jaar geen inkomsten. Dus bouw daar maar eens een businessmodel op. Dus wijnranken moeten oud worden om veel kwaliteit te kunnen leveren. De eerste 2, 3, 4 jaar is dat wat minder. Dus
3: We zijn aan het groeien, ik voel het. Je hebt er net de White Cliffs of Dover genoemd. Ik heb dat snel opgezocht. En er is een nummer van Vera Lynn.
2: Oh ja.
3: Zullen we dat dan doen?
2: Heel goed.
3: Jij bent de chef muziek vandaag, maar mag ik jou even...
2: Doe maar. Gaan we nog een flesje open doen zo meteen?
3: Graag, omdat het kalk is natuurlijk, die White Cliffs of Dover. Hebben we geleerd in Weet ik Veel. Goedemiddag.

0: tijdens de praat, wat ben je aan het doen?
1: Ik heb hier een fles van Haaksberg in het Hageland.
0: Oké. Okay.
1: Carduela. Ik wou die opendraaien. Het is een draaistop.
0: Draaistop. Lekker model.
1: Voilà.
0: Oké, okay, dat is rood dat we nu
1: rood
0: gaan proberen.
1: Dornfelder en Pinot Noir.
0: Right, we laten u zo dadelijk weten hoe het proeft. U kan alles volgen op Canvas trouwens. Daar zit wel.

0: Voor alle duidelijkheid, en dat wil ik echt wel benadrukken, het is toeval dat deze uitzending vandaag wordt opgenomen. Nee, niet opgenomen, dat we dat uitzenden, want het is live. Op de dag dat dus net minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, pleit voor een label op alcoholproducten, niet pleit. Hij heeft dat beslist. Dat alcohol schadelijk is, dat zeggen we er graag bij. Drink met mate, Dennis. Dat moeten we denk ik echt wel herhalen.
1: Zeker. We hebben hier ook een spuwtasje staan.
0: Voilà, dus we zijn hier zeker geen bacchanaal aan het houden.
1: Nee.
0: Maar het was dus gepland om over Belgische wijn te praten. Omdat het gewoon een business is die aan het opkomen is. Door van alles. Door ons eigen ondernemerschap. Maar dus ook door een klimaat dat weer aan het veranderen is. En we maken ondertussen mousserende wijn. Belbul, zo heet dat. Zoek niet meer naar champagne, prosecco of cava, maar geef Belbul misschien eens een kans. We hebben al gehoord dat er wijnhuizen zijn. Van Limburg tot West-Vlaanderen. Ja. Hageland is bekend. Onze weerman Bram heeft toch
1: die
0: ook...
1: Maakt hij
0: ook geen wijn op?
1: De QV Meteo, dacht ik.
0: Zoiets, hè? Ja. En meer tot 350, 360 grote, maar vooral ook hobby-wijnbouwers. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dus nog eens... Drink met mate, voilà. Dit was Veralin, de White Cliffs of Dover. Waarom? Omdat we al geleerd hebben dat die White Cliffs, dat kalk is en dat het eigenlijk van dezelfde laag komt die van de Champagne-streek door het zuiden van ons land loopt en zo helemaal richting.
1: En onder de Noordzee, die ooit een landtong was natuurlijk, hè? Waar de mammoets op liepen.
0: Ja, uiteraard. En zeg ik dat maar, omdat je dat zo stellig poneert. We hebben ondertussen een glas uitgeschonken tijdens het nummer. Je zegt, ik heb hem zelf ook nog nooit gedronken. Neem ons eens mee, wat ruik je? We drinken de Haxberg.
1: Het is een rode wijn van Dornfelder. Dat is een Duitse druif. En Pinot Noir. Ik ga eens ruiken. Maar dat heeft een zeer mooie, intense kruidige neus. Een beetje cassis. Zit daar ook in, vind ik. Het is een zeer diepe, geconcentreerde rode wijn.
0: Ja, want we hebben ook al geleerd dat Belgische wijn dikwijls misschien wat minder zwaar is dan de klassieke volzonwijnen van in het zuiden.
1: Maar deze bijvoorbeeld heeft op houten vaten gerijpt. Proef maar even, Kobe. En dan krijg je ook wat je die kerstspecerijen een beetje kan noemen. Hè. Kaneel zit daarin, een beetje vanille.
0: Mm.
1: Kruidigheid komt daarbij. Maar ook nog altijd die fraaie zuren die daarbij zijn. Wat wil zeggen dat het een wijn is die niet vermoeiend is. Als je mond een beetje natter wordt nadat je iets gedronken hebt, of het nu wijn is of iets anders, dan wil dat zeggen dat er veel zuren in zitten. Als die uitdroogt, dan wil dat zeggen dat er veel tannines, bitters in zitten.
0: Wauw, oké.
1: Bij wijn kan je zoal wat de balans dan in je mond proeven en voelen. Maar als er veel zuurtjes in zitten, wil dat zeggen dat je dat ook goed kan drinken bij eten.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, dat verlicht dan weer heel veel. Alles wat een beetje cremeus of romig is, zeker in witte wijnen, kan je met zuren wat... Bijvoorbeeld Belbul... Met frieten, dat moet je eens doen. Vettigheid wordt door zuur altijd mooi tegengegaan.
0: Ja.
1: Dus ga allemaal een Belbul halen om het einde van de zomer te vieren. Een pak gigantische fritten voor je neus, vettige snacks,
0: mayonaise. We zijn mayonaise. Echt gezondheidsadvies aan het geven.
1: Ja,
0: Dennis.
1: Zeker. Alles om minister van den Broeke blij te maken.
0: Zullen we nog even door wat vragen en opmerkingen gaan? Bijvoorbeeld Michel Leenaert stuurt Haxberg. Zijn we dit weekend naartoe geweest? Welk rode is het precies?
1: Het is de Carduela. Trouwens, 11,5% volume alcohol komen. Want al die flessen die hier staan, hier de steenwijn van de wijnfactorij, 9,5%. De Waas Wit... Die heeft dan wel 13%, maar je zal nooit hier weer de Molenberg 12% van Entre Deux Monts.
0: Kunnen we zeggen dat Belgisch wijn per definitie wat minder alcohol heeft?
1: Ja, want...
0: Omwille van minder zon?
1: Zonneuur. Ja. Zon is suiker in de vrucht, suiker in het vat wordt alcohol. En dat is een groot probleem in het zuiden, maar bij ons is dat plezant om nog eens een wijn van 11,5 tegen te komen.
0: Zeker.
1: Want zeg nu zelf, Koba, als je deze rode wijn van 11,5 proeft, het is niet dat je denkt... Goh,
0: een dutje.
1: Nee.
0: Nee.
1: Of het is ook niet dat je denkt, hier mis ik iets aan, of hier ontbreekt iets aan. Dit zijn fantastische wijnen.
0: Jean-Luc Putman laat nog weten, een wijn werd wellicht reeds gedronken op de Camelberg 2450 jaar geleden door de Keltische aristocratie.
1: Ja,
0: dat kunnen we niet dubbel checken, maar als Jean-Luc Putman het zegt, dan kan het ongoed, dan is het waar. Hey Jean-Luc. Ivan David of Ivan David...
1: Of David misschien gewoon.
0: Gedijt de gewoerdstraminer druif hier ook goed.
1: De gewoerdstraminer, ik zou moeten opzoeken of die is aangeplant, maar dat is een zeer specifieke druif die in de Elzas voorkomt, met een rozig schilletje die heel kenmerkende lychee parfums met zich meebrengt. Die is en kruidig en heeft wel wat honing zit daar ook in. Een zeer typische druif die heel goed bijvoorbeeld bij, opnieuw, sorry minister van den Broeke, vettig Chinees eten zou kunnen gebruiken.
0: Nee.
1: Ongetwijfeld wordt daar ergens mee geëxperimenteerd, maar is het niet de grote sier die daarmee gemaakt wordt. Maar je kan in de statistieken opzoeken of dat aangeplant is of niet.
0: Jules Facon laat nog weten, het interessante, maar ik heb precies al een glaasje wijn op. Het interessante is net dat we met ons land wereldwijd, het Noordelijk Halfrond, zowel binnen de hopbelt als nu ook binnen de nieuwe winebelt liggen. Wat in ons land momenteel gebeurt met hybrides, waarbij de cultivering van beide dranken wordt gecombineerd, is een ware ontdekking en uitdaging voor de toekomst en onze toekomstige smaakbeleving. Genot gewenst aan iedereen. Okay. Bier en wijn combineren.
1: Ja, er gebeuren wel dingen mee. Je hebt sommige bieren die rijpen op wijnvaten die gebruikt zijn, bijvoorbeeld in de Barolo-streek of in Porto. Mm-hmm. Ik heb het nou eens net opgezocht. Er is 3,62 hectare gewurztraminer aangeplant in België.
0: Voilà. En Stef Man laat nog weten, entre deux mots, zelfs beter dan bepaalde Franse champagnes.
1: Ja, zij maken ook mousserende wijn, ook bijlbuls inderdaad. Maar je moet dat vooral gaan proberen en probeer dat ook niet te gaan vergelijken. Zou jij dat nu fijn vinden, Kobe, als ze naar weet ik veel luisteren en heel de tijd zeggen, ja, die Kobe, goh.
0: Maar Joe Rogan of... Maar,
1: ja, het is wel, ja, ja, het is wel, als ik het nu vergelijk met...
0: Nee, je moet alles in zijn context zien. En in de Vlaamse fictie die wordt vergeleken met de grote Netflix-producties moet je ook niet doen.
1: Nee.
0: Alles heeft zijn charme en alles bestaat op zijn of haar manier. En ik denk dat we dat goed hebben besproken.
1: Gaan we in ons land... De volgende Lord of the Rings maken en serie?
0: Nee. En ook niet de volgende Château Neuf du Pape waarschijnlijk.
1: Nee, maar maken wij kans op de Oscar met de film van Lucas Dont? Misschien wel.
0: Zijn. Met dit kleine parel die binnenkort, denk ik, het filmfestival van Gent gaat openen, als ik het goed heb. Dennis, ik ga je danken.
1: Alsjeblieft.
0: Ik heb nog 10 seconden om af te ronden. Ik dank voor de smaakbeleving, dank voor de vakkundige uitleg. En zo dadelijk is er Joren met weer prachtige muziek met Onderweg. Heel graag tot de volgende. Dank voor het luisteren.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turntafels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
7: Zalig, hè?
8: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
7: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
6: Happy bathroom to you. Nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
9: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Amai.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
12: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
11: Ik hoef deze echt niet te weten.
12: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
11: Ik kan echt niet volgen.
12: Of maar gezekjes voor de barbecue.
13: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
11: Doe eens naar rechts.
13: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
11: Oh, we hebben een match.
13: De dagelijkse kost-app.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijlvirus. De autopsie van de 2 lichamen in OE heeft nog geen duidelijkheid gebracht over hun identiteit en doodsoorzaak. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijlvirus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijlvirus gemeld in Nederland bij mensen. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Oudere mensen en mensen met een lage weerstand hebben meer kans om ziek te worden, maar een overlijden als gevolg van het virus is zeldzaam. Ja, Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie, hoe gevaarlijk is dat West-Nijlvirus?
17: 8 op de 10 mensen die besmet zijn hebben geen symptomen, voelen daar helemaal niets van. Ongeveer 2 op de 10 krijgt milde griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn dan vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn, met soms dodelijke afloop. Het virus circuleert vooral bij vogels, ook in ons land, maar kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten. In ons land zijn er voorlopig nog geen mensen bekend die het virus hebben opgelopen in België zelf. Een vaccin tegen het virus bestaat niet.
18: Dank je wel, Wim. De moeder van de 5-jarige Timeo gelooft niet dat haar zoon iets werd aangedaan door Brian, haar partner en de vader van het kind. Dat zegt de advocaat van de vrouw. Brian en Timeo verdwenen eind juni in de provincie Namen. Gisteren en eergisteren werden 2 lichamen gevonden die hoogstwaarschijnlijk van de vader en zijn zoontje zijn. Maar Gianni Palink, we weten nog niet wat er kan gebeurd zijn.
19: Nee, het gerecht houdt nog alle pistes open. Een van die pistes is altijd geweest dat Brian en Timeo allebei het slachtoffer kunnen geweest zijn van criminelen. En daar denkt de moeder dus kennelijk ook aan. Brian Brigou, de vader, zou zich met drugspraktijken hebben beziggehouden. De man droeg ook een enkelband na een vechtpartij en er kan gedacht worden aan een afrekening. Advocaat David Poulaert.
20: En tout cas, il y avait des personnes avec des énergies négatives qui fréquentaient Brian et donc et dont madame d'ailleurs dans le cadre de son audition a fait référence.
19: Ja, volgens de advocaat van de moeder had haar partner Brian dus contacten met louche figuren en heeft zij dat in eerdere verhoren dus ook verklaard aan de politie. De advocaat benadrukt dat er binnen het gezin geen problemen waren. De autopsie op de lichamen kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak, maar op de resultaten daarvan is het inderdaad nog wachten.
18: Dankjewel, Gianni. Verschillende Brusselse burgerbewegingen eisen in een open brief actie na de verschillende schietpartijen de voorbije dagen. In Anderlecht werd een politiekantoor beschoten en in Sint-Gilles kwam een verdwaalde kogel terecht in een slaapkamerraam. Volgens de ondertekenaars van de brief is een grens overschreden. Ze vragen meer middelen voor politie en justitie, maar willen ook een oplossing voor de opvang van mensen zonder papieren en voor de druk op sociale organisaties. Vanavond komt de Gewestelijke Veiligheidsraad van Brussel bijeen om extra maatregelen tegen het drugsgeweld te bespreken. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Meer uitleg door Frank Renaud.
21: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
18: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerzone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Daarmee begonnen we ons bulletin. Het zou gaan om iemand die in Nederland zelf besmet is geraakt. In Nederland zijn tot dusver 3 besmettingen bij mensen gemeld. Het virus circuleert vooral bij vogels. De meeste mensen weten niet eens dat ze besmet raakten. Minder dan 1% van de mensen raakt ernstig ziek. Meer op 14nieuws.be.
22: Badkamerrenovatie?
23: Stijlaard.
24: Happy bathroom to you.
23: Renoveert uw badkamer. Radio 1. Onderweg.
22: Met Joren Karels.
0: Heel veel mensen zijn opnieuw aan het werk, maar het is wel degelijk de laatste week zomervakantie. En daar hoor je goede muziek bij in Onderweg. Met straks natuurlijk Dolly Parton. Een heel goede middag. Welkom bij Radio 1.

0: Waffles met Out of the Woods. Aan de rand van die woods zijn Tuvalu en Stromae bloemen aan het plukken. De Fleur na dit. Op de E17 van Kortrijk naar Gent komen er 10 minuten bij tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna anderhalf uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. De weg is er vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En in de Kennedy-tunnel is het uitkijken voor een obstakel op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen nog meer dan 3 kwartier vertraging op de E313 van voor Massenhoven. 25 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de E34 vanaf Melcelen vertraging op de A12 vanaf Wilrijk. En 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel.
1: Radio 1, onderweg.

0: Malamente. Flamenco door een millennial, Rosalía en Malamente. Dit is een Nederlands-Vlaamse samenwerking. Project heet Grof Geschut en dan alles.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen.

is overal te landen die luisteren naar Radio 1. Een boodschap van The Specials. A message to you, Rudy. De Radicals hebben ook een boodschap. Het zit allemaal in jezelf. You got the music in you. You get what you give.

The New Radicals, You Get What You Give. En wie had gedacht dat de Rolling Stones op hun leeftijd nog jaloerse bokken zouden zijn? Jealous Lover.

Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Een uitspraak die Dolly Parton typeert heeft. Miljoenen fans, zoals zakenvrouw, weldoenster en uiteraard countryzangeres met ongelooflijke carrière. Dolly Parton betekent verbinding tussen zoveel mensen en ze is niet meer overleden na een korte strijd tegen kanker. We gaan luisteren naar Dolly Parton, nummer Down from Dover. Het verhaal van een zwangere tiener die door haar geliefde en familie wordt afgewezen nadat haar zwangerschap aan het licht komt. Dolly Parton werd 80.

0: En volgens haar omgeving zou ze met dit soort nummers nooit op de radio komen uiteindelijk. Zelfs gecoverd door Marianne Faithfull. Dolly Parton, Down from Dover. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Berchem is een ongeval gebeurd. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 meer dan een half uur tussen Beveren en Lilo. Door een ladingverlies op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen bijna een half uur vertraging op de E313 van voor Massenhoven. Ook op de E17 vanaf Haasdonk. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. En 10 minuten op de E34 vanaf Melsele. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Strombeek en Vilvoorde. Een kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders op de snelweg kleine vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Cheap Queen, meteen ook de naam van haar debuutplaat, King Princess. Dit is Soft Cell, Tainted Love.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kan dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
13: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
12: En dat is?
13: Rust in huis, ook in september.
14: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
15: Kamber, more space for your place.
16: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
17: Ja, je hebt ui gezegd.
16: Ja, dat is de naam van uw programma,
17: hè,
16: James.
17: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
16: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
17: Oh, ik heb weer uitgezegd. Spelleke.
16: Maar dat telt toch niet?
17: Nee, ik heb het gelijk. Doe verder.
16: Bon, zeg eens van maandag tot donderdag nieuw op Play.
9: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus bij mensen gemeld in Nederland. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie. Hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
20: 8 op de 10 mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. Bijna 20% krijgt milde griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn. Zij kunnen daaraan sterven. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten, maar het virus kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen.
19: Dankjewel, Wim. Het is nog wachten op de resultaten van de autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in de gemeente Ouai in de provincie Namen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo, die 2 maanden geleden verdwenen. De moeder van Timeo gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood, zegt haar advocaat. Zij denkt aan een afrekening in het drugsmilieu. Het gerecht houdt alle pistes nog open en hoopt dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over de identiteit en de doodsoorzaak. Van alle leerlingen in het zesde middelbaar is een kwart al eens blijven zitten. Dat aantal is de afgelopen jaren wel aan het dalen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In die cijfers zitten ook leerlingen die bijvoorbeeld later met school zijn begonnen of tijdelijk zijn uitgevallen door ziekte. In het zesde middelbaar beroepsonderwijs zitten het vaakst leerlingen die schoolachterstand opliepen. Ongeveer de helft zit er op leeftijd. Gemiddeld hebben jongens vaker schoolse achterstand dan meisjes. In het Himalaya-gebergte, in het grensgebied tussen Nepal en Tibet, zijn minstens 8 doden gevallen en honderden mensen vermist na plotselinge zware overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Onder de vermisten zijn zeker 384 toeristen. Bijna 300 van hen zijn buitenlanders, vooral uit India, maar ook uit Australië, Nederland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië. Verschillende dorpen in het grensgebied zijn meegesleurd door het water. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Onderweg
21: met Joren Karels.

Hij had alles om een carrière uit te bouwen, maar dat deed hij niet. In 2014 stopte hij met Gauthier Wally de Bakker. Hier nog was Gauthier, Learn a Little, Givin' and Lovin'. Een heel fijne woensdagmiddag. Blijf hangen als je zin hebt in heel veel goede muziek. Dit is opgenomen net voor hij zijn bijna fatale ongeluk had. Stevie Wonder,

0: De boerenzone op speed, vliegtuig, ik ga u komen halen. Naar Antwerpen is het 25 minuten vertragen op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op D34 vanaf Waaslandhaven Oost. Een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Tijsmanstunnel. Op D314 naar Leuven is het vertragen door een defect voertuig op de afrit Wilselen. En op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Radio 1, onderweg.

The Execution van Absent Minded. Franse superster Aya Nakamura is naar Doer afgezakt deze zomer. Een hoogtepunt voor veel bezoekers. Je hoort Sexy Nana na Sioen en Cruisin'.

Gorky, soms vraagt een mens zich af. Naar Antwerpen 25 minuten vertragen op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. 10 minuten op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven en op de Antwerpse ring richting Nederland is het 20 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is er in Stroombeek-Beveren hinder door wateroverlast op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem.

Neil Young, Rocking in the Free World. Een van de meest dankbare artiesten op Pukkelpop was misschien wel Sky Newman. Ze riep tientallen keren Pukkelpop, I love you, I love you. Het is allemaal nieuw voor deze jonge artiesten. Sky Newman, Man of the House.

Cranes in the Sky van Solange. Straks na het 14 nieuws van 2 uur nog een uurtje onderweg. Met muziek van Dolly Parton. En meteen na het nieuws The Cure, Close to Me.

0: vanavond op VRT1.
1: Weet je nog hoe dat sprookje eindigt?
2: Kust de prins in die wakker of zo?
1: Ja, en weet je nog waar hij dat deed?
2: In het bos.
1: Ik dacht de mond.
0: Op VRT1 is er de jaren 90 voor tieners, inclusief de moppen van Steven. Op VRT Canvas vertelt Rise of the Billionaires over superrijke techgiganten. En op VRT Max vind je superveel films, zoals de Oscar-winnaar The Father. Veel kijkplezier!
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Die zijn het augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft,
3: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Ben jij een ochtendmens?
10: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die
11: monsterfile van 340 kilometer.
10: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
10: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
10: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
14: Oh, schat, kijk, die afwerking.
15: Oh, en dat is hier zo stil.
14: Oh, voel eens, het toch niet meer.
15: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
14: Oh.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
15: Oh.
13: Zegt.
16: Oh, Quadro.
17: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Krevel.
20: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
19: Krevel. Leef beter.
0: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De autopsie op de twee lichamen die zijn gevonden in Oei in de provincie Namen heeft nog geen uitsluitsel gebracht. De doodsoorzaak is nog niet bekend, dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoontje Timeo die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het te achterhalen wat er met de twee is gebeurd. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Het West-Nijl-virus dat wordt overgebracht door muggen circuleert bij ons al bij vogels, maar niet bij mensen. Maar mocht dat toch gebeuren, dan is de kans op een fatale afloop zeer klein. Het virus kan goed behandeld worden. Vandaag raakte bekend dat in Nederland iemand is overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Maar het risico is dus bekend. Klein, zegt Emmanuel Boitiot van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
23: De patiënten die zware complicaties ontwikkelen om te sterven, dat is bijzonder zeldzaam. Oude mensen, ze zijn niet bijzonder ziek. Dat is een gripale syndroom die vanzelf verdwijnt. En zeer af en toe, minder dan 1% van de gevallen, kunnen ernstiger worden. Dus ja, geen onmiddellijke zorg op dit moment. En we kunnen vaak die persoon goed behandelen sowieso.
22: Na de plotse zware overstromingen in het Himalaya-gebergte aan de grens tussen Nepal en Tibet zijn nu al zeker 31 doden geteld. Er zijn ook honderden vermisten, onder hen bijna 300 buitenlanders. De meeste komen uit India, maar er zijn ook Amerikanen, Britten, een Australiër en één Nederlander bij. De overstromingen ontstonden wellicht door een lawine van ijsrotsen die in een rivier vielen na een aardbeving, zegt de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken. Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe overstroming omdat de rivier nog altijd geblokkeerd is. Vlaamse onderzoekers hebben ontdekt hoe planten zich koel houden tijdens hittegolven. Dat planten kunnen zweten door de poriën in hun bladeren open te zetten was al bekend. Nu hebben wetenschappers ook het mechanisme erachter ontrafeld. Met die kennis hopen ze om gewassen op termijn beter bestand te maken tegen de klimaatopwarming, zegt professor Yves de Smet van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.
1: Een voorbeeld in het tarwe waar we ook wel op werken, en als we eigenlijk zien dat tarwe momenteel verbouwd wordt in regio's waar het alsmaar warmer wordt, dan kunnen we eigenlijk met die kennis die tarwe beter gaan wapenen tegen dat veranderend klimaat, tegen die hogere temperatuur, om er tenminste voor te zorgen dat de opbrengst min of meer gegarandeerd blijft, ook al wordt het een heel stuk warmer.
22: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
21: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

klinkt heel vrolijk, maar het gaat over angst, over mentale uitputting, verstikking. Maar ze hebben er een vrolijke melodie onder gezet. The Cure and Close to Me. Dit is echt vrolijk, Leon Bridges en Light the Way.

0: Dit nummer is gebruikt in de Amerikaanse serie Six Foot Under en er is ook al heel veel opgedanst tijdens optredens van Arsenal A Volta. 126 kilometer file op de E314 van Lummen naar Genk is het 1 uur file rijden tussen Zolder en Houthalen. De weg is er volledig versperd door een ongeval. Je moet de snelweg verlaten aan afrit 29. Op de E17 van Kortrijk naar Gent komen er 15 minuten bij in Kruisem. Door een uitgebrand voertuig is de rechterrijstrook dicht. Verder naar Antwerpen een kwartier op die E17 vanaf Kruibeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file tussen Wezenbeek en Zaventem. Daar is de weg wel vrij.
1: Radio 1.
2: Onderweg.
3: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën ben net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

De traumatische jeugd van Eddie Vedder verwerkt door dit nummer. Pearl Jam. En Alive. Dit is een parel op de nieuwe plaat van Bruno Mars. On My Soul.

0: Bruno Mars en On My Soul. Het is bijna 3:30 en dan mag Gert Geens even aanschuiven, want straks is er hier De Wereld Vandaag. Gert, goedemiddag.
1: Nee, goedemiddag, joh.
0: Dolly Parton beheerst het internationale nieuws, dus ja. Ik twijfel er niet aan dat ze bij jullie ook ter sprake zal komen. Maar wat doen jullie nog in de uitzending?
1: Eerst zeggen wat Dolly Parton betreft, je hebt het helemaal bij het rechte eind. Maar als het dan inderdaad over de andere onderwerpen gaat, dan pik ik er bijvoorbeeld dat West-Nijl-virus uit, want in Nederland is dus een persoon overleden aan de gevolgen van een besmetting met dat West-Nijl-virus dat overgedragen wordt door muggen. In het radionieuws hier heb ik al horen zeggen daarnet dat 8 op de 10 mensen eigenlijk niets merkt van die besmetting. Maar goed, je zal natuurlijk maar bij die andere 2 zijn, dus het kan zeker geen kwaad om nog eens te bellen met viroloog Steven van Gucht. En verder komen wij in De Wereld Vandaag toch ook nog eens terug op die open brief of krantenadvertentie, kan je het ook noemen natuurlijk, van de Belgische brouwers die protesteren tegen een nieuwe regel over alcoholreclame. Want binnenkort zal daar de zin alcohol schaadt de gezondheid op vermeld moeten worden, zonder het woordje misbruik. Stap je verder dus. Zijn dit schadelijke momenten bij een foto van een lachend koppel aan een tafel met 2 biertjes voor zich? Dat is wat we zien. Goed, zullen wij ons dan nog eens inleven in die vraag. Zijn dit schadelijke momenten? Kankerspecialist Philippe Lardon mag bij ons nog eens de vraag beantwoorden of alcohol meteen ongezond is vanaf glas 1. En of de consument rekening zal houden met een nieuwe waarschuwing? Wel, dat gaan we vragen aan marketingspecialiste Kathleen Kleren.
0: Straks om 4:00 De Wereld Vandaag.
2: Radio 1.

0: The Boomtown Rats and I Don't Like Mondays. 136 kilometer file. Op D314 van Lummen naar Genk is het ruim 1 uur file rijden tussen Lummen en Houthalen. De weg is er volledig versperd door een ongeval. Je moet de snelweg verlaten aan afrit 29 en omrijden via route P. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel komen er 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Zaventem is de weg wel vrij. Op de binnenring een kwartier in Eigenbrakel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
1: Radio 1.

Phoebe Bridgers en Lost Boys. Dolly Parton is overleden. Dat nieuws kwam gisteravond heel hard binnen bij veel mensen. Een verbindende figuur in de Verenigde Staten en de wereld. Er zijn gisteren en vandaag al heel veel mooie woorden over haar gezegd. Vanmiddag laten we de muziek nog eens spreken. We luisteren naar Coat of Many Colors. Het nummer schetst de armoede waarmee ze als kind te maken had. Ze groeide op in een gezin van 12 kinderen. Het nummer vertelt het verhaal van haar moeder die uit verschillende lappen stof en vodden een jas aan elkaar breide. En het symboliseert ook haar gelaagdheid. Dolly Parton, Coat of Many Colors. Bye.

Dolly Parton, Coat of Many Colors, de documentaire Dolly Parton, Here I Am, staat op VRT Max. En vanavond zendt VRT Canvas om 21:55 die documentaire ook uit. Je kan er ook de film vinden, 925. Ik ga zeker eens kijken. Dolly Parton op VRT Max.

What van Captain Sensible. Oktober komt de nieuwe plaat van Fontaines D.C. uit. Dit is de nieuwe single Marianne.

0: Live Forever van Oasis.
1: Radio 1.
2: Onderweg.
0: Zometeen na 4 uur is er De Wereld Vandaag. Eerst Olivia Dean met Baby Steps. En nu Bart Peters. Let

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
4: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: We gaan naar Nashville, Tennessee. En dan begrijpt u meteen dat ook wij Dolly Parton niet vergeten. En we duiken ook het veld in voor de zogenaamde fauna-mengsels. Eerst het nieuws en dan de wereld vandaag. We hebben u er graag bij.
7: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
8: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Meta, het bedrijf achter sociale mediaplatformen als Facebook en Instagram, is een schikking overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door 29 Amerikaanse staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van sociale media. Meta belooft ook om de apps aan te passen. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. In een bos vlakbij het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Voor de zoekactie werden drones, speurhonden, politie te paard en de helikopter van de federale politie ingezet. Els Kusters van de politie.
9: Er werd dan vanmiddag een zakdoek gevonden. En het spoor van die zakdoek heeft dan uiteindelijk geleid naar de dame. Ze lag een eindje van de weg af het bos in. De dame was bij bewustzijn, maar ja, ze had er natuurlijk wel 42 uur weg geweest. Hoe ze precies daar beland is, is voorlopig nog niet duidelijk. Uiteraard, de eerste prioriteit is nu de gezondheid van de dame. En de rest van het onderzoek, dat volgt nog.
8: De doodsoorzaak van de 2 mensen die werden gevonden in Oé in de provincie Namen is nog altijd niet duidelijk. De autopsie heeft daarover geen uitsluitsel kunnen geven. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het gerecht achter wat er met de 2 gebeurd is. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Na zware en plotse overstromingen op de grens tussen Tibet en Nepal zijn nu al 95 doden geteld. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 toeristen. Daar is ook 1 Nederlander bij. De meeste vermisten zijn Indiërs, maar er zijn ook 12 Britten bij en verschillende andere Europeanen. In het gebied zijn ook 15 Belgen aanwezig, maar voorlopig is er nog geen nieuws over mogelijk vermiste Belgen. De overstroming gebeurde wellicht toen na een aardbeving, een lawine van ijsrotsen en modder naar beneden kwam uit de Himalaya en een rivier blokkeerde. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
6: Working 9 to 5, what a way to make a living. Dus doen wij er voor de zekerheid nog een uurtje bij. De wereld vandaag is er tot 6:00. Met muziek ook van de artiesten die u met z'n allen verwacht. Maar de opener die is voor Axel Red.

0: Le Monde Tour, normaal zong Axel Red, maar er is toch ook nog veel schoonheid. Want wie deze zomer langs Vlaamse velden wandelt of fietst bijvoorbeeld, zal het zeker al opgevallen zijn. Zonnebloemen, zonnebloemen, zonnebloemen. Zeker in Vlaams-Brabant, naar verluid. En toch zijn het meestal geen echte zonnebloemenvelden. Want het gaat dan om een zogenoemd faunamengsel. Landbouwers zetten daar dit jaar gretig op in. 10.500 hectare ervan telt Vlaanderen dit jaar. Dat is 3.000 meer dan vorig jaar. Bart Merkaert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent persverantwoordelijke van Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Wat is dat faunamengsel? Wat zit daarin?
1: Wel, een faunamengsel is een mengsel van hoofdzakelijk granen, maar aangevuld met bijvoorbeeld zonnebloemen, vlinderbloemige kruiden of gele mosterd. En zoals u aangaf, hebben landbouwers dit jaar zelfs 10.000 hectare ingezaaid, tegenover 7.000 hectare vorig jaar. Dus dat is echt wel een opmerkelijke stijging.
0: En hoe komt dan dat we nu vooral die zonnebloemen zien?
1: Wel, bij zo'n faunamengsel heb je eigenlijk de hele zomer door wel iets dat in bloei staat. En op dit moment zijn dat natuurlijk de zonnebloemen. En eigenlijk zijn landbouwers niet verplicht om in een faunamengsel die zonnebloemen op te nemen. Zij kunnen ook kiezen voor een andere bloem. Maar ik denk dat ze dat vooral doen omwille van het fraai zicht. Ze merken ook dat wandelaars en fietsers dat eigenlijk heel aangenaam vinden als ze er voorbij komen.
0: Ja, dat kan ik alleen maar bijtreden natuurlijk. Ik vestig er wel nog even de aandacht op. We zeggen hier wel degelijk faunamengsel en niet flora.
1: Ja, dat klopt. De eerste bedoeling van zo'n faunamengsel is eigenlijk het voeden, het zorgen voor voedsel, voor kleinwild, voor akkervogels tijdens de winter. Dus het is eigenlijk een teelt die in eerste plaats wordt gezet om de biodiversiteit te bevorderen. En zo'n faunamengsel gaat eigenlijk de hele winter blijven staan, waardoor dat die planten afsterven en die zaadjes uit de zonnebloem bijvoorbeeld vrijkomen, maar ook uit de granen. En dan gaat allerlei kleinwild, zoals fazanten, geelgors, hazen, die gaan ervan profiteren. En die gaan daar eigenlijk hun voedsel zorgen, maar ook beschutting. Zij kunnen daar eigenlijk ongemerkt zitten.
0: Ja, dus het is goed voor de dieren, maar zijn er nog andere voordelen voor de landbouwers zelf?
1: Ja, zeker en vast. Ik denk dan vooral aan de biodiversiteit. Landbouwers gaan met zo'n faunamengsel zorgen dat er heel wat nuttige insecten, bijen en vlinders hun voedsel vinden. Maar ook de bodemgezondheid speelt een rol. Doordat je eigenlijk in zo'n faunamengsel verschillende planten hebt, wortelen die op verschillende dieptes in de grond, wat eigenlijk de bodemstructuur gaat verbeteren. En het perceel is ook beter bestand tegen erosie in de wind.

0: 2025 was een zeer goed oogstjaar, maar we hebben gezien bijvoorbeeld dit voorjaar dat er toch wel aardappeloverschotten waren. Landbouwers geraakten hun aardappelen die ze op voorraad hadden niet meer kwijt. Ook in de sector van de suikerbieten bijvoorbeeld was de prijsvorming eerder moeilijk. Dus ook dat speelt zeker een rol.
1: Oké. En krijgen ze hier ook subsidies voor om die mengsels te gebruiken?
0: Ja, ze krijgen uiteraard subsidies uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat komt omdat ze eigenlijk gedurende de 9 maand dat zo'n faunamengsel op het veld staat, geen andere teelt kunnen zetten, zoals aardappelen of maïs, waar ze natuurlijk wel inkomsten zouden uit hebben als ze die verkopen. Dus is het eigenlijk een soort van compensatie voor het inkomensverlies dat ze daardoor hebben.
1: Ja, u hebt eigenlijk al aangegeven, die zonnebloemen, die landbouwers verkopen die nadien niet. Nee, ze blijven staan tot het volgende jaar, tot ze afgestorven zijn eigenlijk. Maar er zijn ook nog andere mengsels die gebruikt worden, dacht ik, hè?
0: Ja, landbouwers kunnen ook kiezen voor een bloemenstrook. Een bloemenstrook is een strook langs het veld die enkel en alleen uit bloemen bestaat. Wat natuurlijk vooral gericht is op bijen, vlinders en insecten. Maar dan zijn er ook mengsels zoals graskruidenmengsels.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een soort van gras die bestaat uit gras zelf, maar ook klaver, vlinder, bloemige. En die wortels gaan heel diep in de grond. En zo houden ze eigenlijk het vocht vast, wat heel goed is in droge jaren, zoals dit jaar. Een plant met een zeer diepe wortel zal veel langer vocht kunnen onttrekken aan de bodem. En ze zorgen opnieuw voor minder erosie. Dus ook graskruidenmengsels zijn heel nuttig. En ook het vee houdt eigenlijk wel van die klaver in het gras.
1: Tal van voordelen dus, maar veel mensen zullen er ook gewoon blij mee zijn, denk ik, omdat het mooi is om naar te kijken. Dat gaan we niet ontkennen, denk ik, hè?
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, de zomer is nog niet voorbij, dus laten we er nog maar even van genieten. En het heeft dus ook allemaal zijn nut. Dank u wel, Bart Merkaert van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
0: Graag gedaan.

hebt de pagina Grote Advertentie vandaag misschien ook zien staan in een krant, die advertentie van de Belgische brouwers. Daar hebben we het zo dadelijk over. Op de E314 van Lummen naar Genk nog 3 kwartier file rijden tussen Lummen en

0: halen door een ongeval. Naar Leuven op die E314 een kwartier bij Diest door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen verder vertragingen tot een kwartier. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En ook 20 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: En de Belgische brouwers dan natuurlijk, zij klagen aan dat het binnenkort verplicht zal worden om op elke advertentie voor alcohol de zin alcohol schaadt de gezondheid te zetten en niet meer alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar volgens de brouwers creëert die slogan een onnodig schuldgevoel en stigmatiseert het mensen die al eens graag een glas drinken. Wij praten er nu in eerste instantie eens over met Kathleen Kleren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want mevrouw Kleren, u bent professor marketing aan de KU Leuven. En vanuit uw vakgebied en kennis, maakt dat richting de consument dan echt zo'n verschil of je praat over alcohol of alcoholmisbruik?
3: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is een vraag die we moeilijk kunnen beantwoorden, omdat er best wel wat onderzoek bestaat over dit soort van gezondheidswaarschuwingen. Want het is niet alleen in de alcoholsector dat die gebruikt worden, maar ook in sectoren zoals sigaretten natuurlijk. Die kennen we allemaal. En in Chili bijvoorbeeld is er een paar jaar geleden een voedingsclaim ook gelanceerd om te waarschuwen voor ongezond voedsel. En er is best wel wat onderzoek over dat soort van claims, maar de resultaten zijn eigenlijk tamelijk gemixt. Dus we weten dat dat soort van claims wel onze risico-inschatting omhoog brengt. Dus we leren meer over het risico en de perceptie van risico is groter. Maar of dat soort van claims, waarschuwingen nu ook daadwerkelijk het gedrag gaat veranderen, is heel moeilijk om te meten. Dus in dit geval zouden we dan moeten meten of het veranderen van die slogan in de reclamecampagnes, of dat dan eigenlijk mensen echt gaat aanzetten om minder alcohol te gaan gebruiken. Dus ja, het is heel moeilijk om een antwoord te geven vanuit de consumenten. Gaat dit nu zo een groot verschil maken? Alcoholmisbruik versus alcohol.
0: Op dat vlak hebben we ook op basis van voorgaande onderzoeken dus geen echt duidelijke ja of nee. We merken ook, want ik neem aan mevrouw Kleren, zo'n boodschap mag niet te lang zijn, denk ik. Maar alcohol schaadt de gezondheid is ook een vrij algemene slogan.
3: Dat klopt. Wat we uit onderzoek weten is bijvoorbeeld van die waarschuwingen die meer concreet zijn. Die dus bijvoorbeeld het echte gezondheidsrisico weergeven. Bijvoorbeeld alcohol is gelinkt met kanker. Of bijvoorbeeld zoals in Frankrijk op alcoholische verpakkingen nu verplicht moet genoteerd worden dat dat een risico is voor zwangere vrouwen. Dat soort van waarschuwingen werken beter dan algemene waarschuwingen. Zoals alcohol schaadt de gezondheid, dat is heel algemeen en te weinig concreet om echt een grote impact te hebben.
0: Ja, wat met het verschil tussen een slogan op een boodschap, zal ik het misschien beter noemen, op een advertentie of in een advertentie of op een verpakking van het product?
3: Ja, dus dat is een ander belangrijk punt hier. Dus hier gaat het over een waarschuwing die in een reclamecampagne moet vermeld worden. Er zijn ook een heel aantal landen waarin eigenlijk dat soort van waarschuwingen op alcoholische verpakkingen moeten vermeld worden. En ja, het is wellicht veel effectiever om die zaken op een verpakking te vermelden, omdat mensen veel vaker daarmee geconfronteerd worden. Op het moment dat ze de verpakking moeten kiezen in de winkel, op het moment dat ze dat gaan consumeren. Terwijl zo'n waarschuwing en een reclameboodschap veel sneller verloren zal gaan.
0: Je hebt er nu 2 elementen na elkaar aangebracht, waardoor ik denk het zou kunnen dat de impact op de consument hier wat beperkter is.
3: Ja, nogmaals, ik kan het niet uitsluiten dat er echt een impact gaat zijn. Dus ik kan me wel voorstellen, zeker nu met heel de hetze die daar rond is gecreëerd, dat mensen wel meer en meer die link gaan leggen tussen alcohol en schadelijke gevolgen. Maar of dat nu effectief de consumptie van alcohol gaat verminderen, dat is een beetje koffiedik kijken.
0: Ja, en toch, zo lijkt het, zijn de brouwers hier bezorgd over, hè?
3: Ja, die lijken daar heel bezorgd om te zijn. En ik denk dat het wel een beetje past in de trend van de laatste jaren. Dat ja, het alcoholgebruik toch echt is afgenomen. Hè. De verkoop van bier is denk ik nog nooit zo laag geweest. Dus die producenten die voelen wel echt, denk ik, ja, een serieuze afname van vraag.
0: En, alcoholvrij ja, bier daarentegen?
3: Dat is dan weer een echte booming market. De alcoholproducenten zijn daar ook volop aan te inzetten. En dat is ook iets wat echt, denk ik, naar de toekomst toe wellicht een weg is voor die producenten om toch ervoor te zorgen dat die dalende vraag naar alcoholische producten een beetje gecompenseerd kan worden.
0: Ja. Vindt u het een goede zet dat ze proberen de perceptie te keren met wat ze vandaag gedaan hebben in de krant?
3: Ja, ze proberen een beetje de perceptie nu te creëren dat alcohol minder schadelijk is dan dat er nu wordt aangenomen in die claim. Ik vermoed dat mensen in de medische wereld dit wel goed onderzocht hebben. En ik hoop dat die waarschuwingen ook overeenkomen met de medische gegevens daarover. Ik kan helaas zelf niet zeggen hoe schadelijk nu alcohol precies is, maar ik neem wel aan dat die waarschuwingen overeenkomen met de waarheid.
0: Ja, ik zou zeggen, blijf gewoon nog naar dit programma luisteren, want na 5 uur gaan we er toch nog even kankerspecialist Philippe Lardon bijhalen over dit thema. Maar denkt u dat de brouwers vooral willen voorkomen ook dat alcohol ooit in dezelfde hoek zou terechtkomen als roken bijvoorbeeld?
3: Ja, dat kan ik mij wel iets bij voorstellen, omdat het wordt een beetje op dezelfde manier aangepakt nu. Hè. Sigaretten waren in het verleden geen enkel probleem en dan zijn eigenlijk de gezondheidsrisico's van die producten aan het licht gekomen en heeft men dat systematisch proberen af te bouwen. Dus het zou inderdaad wel kunnen dat alcohol dezelfde weg gaat opgaan. Ondanks de populariteit in een land als België natuurlijk.
0: Goed, afrondend vind ik het altijd wel interessant om eens te kijken, als het dan gaat over die waarschuwingen, om te kijken naar wat er over de grens gebeurt. Die disclaimers in andere landen, zijn die daar ook verplicht? Hoe gaat het daar?
3: Ja, er zijn al verschillende landen waar eigenlijk zelfs die waarschuwingen op de verpakkingen verplicht moeten gebeuren. En er zijn er een aantal algemene, zoals als de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Maar er zijn ook landen waarin, zoals in Frankrijk, ik zei het daarnet, dus een pictogram moet getoond worden om aan te tonen dat het voor zwangere vrouwen echt gevaarlijk is. En in Zuid-Korea, heb ik net gelezen, gaan ze een waarschuwing eigenlijk verplichten om aan te geven dat alcohol kanker veroorzaakt.
0: Soms gaat het dus nog verder en is het ook concreter, waar we het ook eerder al over hadden.
3: Klopt, ja. Ja.
0: Oké, dank u wel voor het heldere gesprek, professor marketing Kathleen Kleren.
3: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Eva Acapella met Billy Joel and The Longest Time. Het is bijna 4:30. Zo dadelijk bellen we met Steven van Gucht over het West-Nijl-virus.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Radio 1.
5: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Naar de Vendée in Frankrijk met de Chris de Bruyne Lydia Lil Dieu. In Utrecht, in Nederland dan weer, is dus een persoon overleden aan dat West-Nijl-virus. Dat virus circuleert al langer onder vogels en het wordt door muggen op de mens overgebracht. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen bij mensen geweest, maar ook hier zijn er al wel besmette vogels gevonden. Goedemiddag, Steven van Gucht.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, viroloog bij Cienzano. Wat weten we over de patiënt die in Nederland overleden is?
1: Wel, niet zo heel veel. Via de pers heb ik vernomen dat het om een oudere man gaat, iemand van 80 jaar of ouder. En dat is ook niet echt een verrassing, want we weten dat het virus gevaarlijker is bij mensen op hogere leeftijd. En ook vaker wat erger verloopt bij mannen dan bij vrouwen. Dus in die zin is het profiel niet echt een verrassing. Maar het is natuurlijk wel de eerste keer dat er een overlijden wordt gerapporteerd in Nederland. En dat is natuurlijk toch altijd wel even schrik.
0: Juist. En mannen op hogere leeftijd zouden dus meer in de gevarenzone zitten. Weten we hoe die persoon het virus opgelopen heeft?
1: Wel ja, ongetwijfeld via muggen, want dat is eigenlijk de enige manier waarop dat je kan besmet worden. Het is een virus, wordt niet overgedragen via het voedsel of via water of van mens op mens. Je krijgt het enkel maar via de steek van een besmette mug. En die muggen die krijgen het op hun beurt van vogels, want de vogel is eigenlijk het reservoir van het virus. Daar circuleert het in de natuur.
0: Ja, en dat slachtoffer dat virus in Nederland opgelopen heeft, betekent dat dan wel al dat het virus zich hier lokaal gevestigd heeft? Het virus is in de lage landen dan, blijkbaar?
1: Ja, dat klopt. In Nederland weten we dat eigenlijk al een aantal jaren. Het eerste geval bij mensen is in Nederland al in 2020 vastgesteld. Gelukkig ging dat daar niet om over een overlijden, maar het was wel ernstige symptomen. Dit is nu de eerste keer dat er echt sprake is van een overlijden. Maar we wisten het al langer, dat het circuleert in Nederland, ook Duitsland, Frankrijk. België was tot voor kort een beetje een uitzondering. Maar vorig jaar hebben wij ook voor de eerste keer het virus vastgesteld bij vogels en dit jaar ook bij paarden. In de regio Meissen, Mechelen, Willebroek, daar vinden we wel meer en meer besmette vogels. En ook ondertussen al 2, misschien zelfs 3 besmettingen bij paarden.
0: Ja, en bij die paarden werden er dan ernstige neurologische symptomen vastgesteld, geloof ik. Kan zoiets ook dan bij de mens?
1: Ja, dat kan ook bij mensen. Eigenlijk zie je dat het ziektebeeld bij paarden heel hard gelijkt op wat we bij mensen zien. In het merendeel van de gevallen is dat heel mild. 1 op 5 van de gevallen is dat koorts, griepachtig beeld. En dan in een minderheid, dan spreken we over 1% van de gevallen, kan je dus wel een infectie van het centrale zenuwstelsel krijgen, van de hersenen, kan ook het ruggenmerg zijn. En dan krijg je ernstige symptomen. Dat kan bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen zijn. Mensen worden heel suf, er kunnen trillingen optreden. Dat zijn allemaal redenen om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Maar gelukkig is dat wel een kleine minderheid, zowel bij paarden als bij mensen. Maar het feit dat we het nu bij paarden zien, betekent dat het misschien toch ook wel vroeg of laat wel eens een geval bij mensen gaan oppikken.
0: Ja, de kans dat je erg ziek wordt is dus klein, begrijp ik. We hebben het al gezegd, mannen op hogere leeftijd lopen net wat meer risico. Aan de andere kant denk ik dan, ja, wie heeft er zeker deze dagen niet al eens een muggenbeet opgelopen?
1: Ja, dat is heel moeilijk te vermijden. En als het gaat over preventie, dan is dat nogthans wel het belangrijkste dat je kan doen. Proberen zoveel mogelijk muggenbeten te vermijden. 100% is niet mogelijk. Je kan de kans verkleinen. Die muggen zijn vooral actief 's avonds. Dus dat is al een belangrijk gegeven. Dan moet je het meeste oppassen. Je kan muggenramen plaatsen bijvoorbeeld. Bij de apotheker kan je muggenwerende middelen gaan halen. Zaken zoals DEET die je op de huid smeert, die de muggen gaan afschrikken. In de tuin kan je bijvoorbeeld ook wel eens gaan kijken of dat daar geen broedplaatsen van muggen zitten. Ik denk bijvoorbeeld aan een bloempot met water in en dan kan je dat verwijderen, of een goot die niet goed draineert, die kan je zuiver maken. En muggen houden van kleine plassen van water, dus als je die kan verwijderen in de tuin, kan dat ook een beetje helpen, maar je gaat ze niet volledig ermee wegkrijgen. Maar dat is toch het voornaamste preventie die we eigenlijk kunnen aanraden.
0: Dat is waar, en je kan die preventie in acht nemen, maar zoals ik net al zei, het overkomt iedereen wel eens natuurlijk. Wanneer, bij welke symptomen moet je misschien toch gaan denken, moet ik hier gaan denken aan het West-Nijl-virus?
1: Goh ja, in principe als je de piek van die West Nijl-virusinfectie zien we typisch in deze periode trouwens. Augustus, begin september. In andere delen van Europa, waar het al langer voorkomt, zie je dat dit echt het moment is waarop die gevallen het meest opduiken. Meestal is het een griepachtig beeld. Natuurlijk kan ook perfect veroorzaakt worden door een ander virus. En meestal herstellen mensen na een week. Maar ik denk dat je vooral alarm moet slaan als je zenuwsymptomen ontwikkelt. Als je dus als er tekenen zijn van een aantasting van de hersenvliezen of de hersenen, waarbij dat je niet meer normaal functioneert. Dus verlammingen, trillingen, bewustzijn dat vermindert, zware hoofdpijn die plots optreedt. Dat zijn redenen om onderzocht te worden. En dan is het natuurlijk aan de arts om oorzaak te zoeken. Heel vaak zal dat iets anders zijn. En in sommige gevallen kan men nu dus misschien wel denken om toch een test te doen voor dat West-Nijl-virus. En dat kan in het labo, kan men daarvoor testen. Het is zeker niet de bedoeling dat we massaal beginnen testen, want ik denk dat dat echt niet nodig is. Nee. Maar het is wel belangrijk in het ziekenhuis dat de artsen zich daar nu van bewust zijn, dat ze daar ook moeten aan denken.
0: Voilà, want je zou nu kunnen denken, ja, wijdverspreid is dat niet, maar nu zijn er misschien meer mensen die het toch hebben zonder dat ze het weten.
1: Dat kan. Het kan zijn dat we al een aantal gevallen gemist hebben. Want tot een jaar terug zouden we er niet aan gedacht hebben om hiervoor te testen. Tenzij het een patiënt is die bijvoorbeeld terugkomt uit Italië, een gebied dat al langer besmet is. Maar mensen die hier verbleven hebben met dat soort klachten, dan ging men niet denken aan het West-Nijl-virus. En dat is nu wel anders. We hebben daar ook voor gecommuniceerd naar de ziekenhuizen van opgelet. Het kan gebeuren. In bepaalde omstandigheden is het nu wel belangrijk om te gaan testen. En het zou me dus ook niet verbazen dat we een deze dagen of weken ook bij ons een geval bij mensen zullen vaststellen.
0: Ja, wat meer gaan testen misschien, is het ook belangrijk voor mensen die bloed gaan geven en zo. Moet er daar ook meer naar gekeken worden vanaf nu?
1: Klopt, dat is ook een bezorgdheid. Dus het virus zit een goede week in het bloed. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat als je dan bloed gaat geven, dat virus zo bij de recipiënt terechtkomt, bij de ontvanger van het bloed. Normaal gezien, het Rode Kruis heeft bepaalde regels daar rond. Dat je, als je bijvoorbeeld teruggekeerd bent uit een gebied waar het West-Nijl-virus zit, dan mag je in principe 4 weken geen bloed geven. Of ze testen je bloed om te garanderen dat het vrij is. In België gelden die regel niet, maar nu is dat natuurlijk wel iets dat men moet bekijken. In de zones waar dat virus circuleert, moet men daar nu ook mee rekening houden dat misschien in het bloed dat virus kan aanwezig zijn. Dan kan je daarvoor gaan testen om het bloed vrij te geven. Of je kan zeggen, 4 weken, dat is natuurlijk moeilijk. Het muggenseizoen loopt nog een tijdje door. Ja. Meestal die West Nile virusactiviteit, dat kan nog Tot zelfs oktober blijven duren. En dan valt dat wel stil.
0: Goed. Slotvraag, want onwillekeurig als het woord of de term virus valt, moeten we toch nog altijd eens terugdenken aan corona. Overdracht van mens op mens, via het bloed zou dus kunnen, maar kan dat op een andere manier ook al?
1: Nee, eigenlijk niet. Je krijgt het eigenlijk vooral via die muggenbeten. Het is in die zin, die gevallen van West-Nijl-virus, dat zijn meer sporadische gevallen. Die duiken hier en daar op. Maar dat is niet iets dat uitbreiding neemt, zoals griep of corona, dat een grote epidemie of laat staan een pandemie kan worden. Dat is een heel ander beeld. Dus het zijn vooral de muggen die de boosdoener zijn. En spreiden van mens op mens, nee, dat is niet mogelijk. Tenzij via het bloed, maar daar kunnen we op controleren.
0: Oké, dus dat is ook wel enigszins geruststellend. Durf ik dan maar wel waakzaam voor zijn voor dat West-Nijl-virus. Dankjewel, Steven van Gucht, viroloog bij Cienzano.
1: Graag gedaan.
0: Op de E314 van Lummen naar Genk een half uur trager tussen Lummen en Houthalen door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Leuven op die E314 een half uur bij Diest door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy.

0: Een half uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette. Ook een kwartier tussen Strombeek en Tervuren. En verderop ook 20 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel. Daar is de rechte rijstrook trouwens dicht door een ongeval. En op de E40 naar Aken moet u een half uur aanschuiven bij Luik door werken.
1: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.

0: Something coming van Rufeida. Het is misschien wel het nieuws van de afgelopen 24 uur. Dolly Parton is niet meer na een moedige korte strijd tegen kanker. Dolly Parton, moet het nog gezegd, was een Amerikaans icoon en wereldster. En ze wist al van jongs af aan dat ze wilde zingen. Op haar 18e verhuisde ze naar Nashville. En daar werd ze groot in de countrymuziek. Maar Dolly Parton was veel meer dan een countrylegende. Ze acteerde ook zoals een zakenvrouw en ook een filantroop. Melanie Purnomo-Wigdado dook voor ons in de archieven. Op zoek naar een aantal van de beste momenten uit de carrière van Dolly Parton. En beginnen, dat doen we met de stem van Porter Wagoner, de countryzanger die Dolly Parton ontdekte.
1: So, sweet country woman, you want to help me do a duet?
2: Might as well, I'm already here.
3: If teardrops were pennies and heartaches were gold.
4: Well, I just love what I do. I get inspired by everything around me. And I just always pray and ask God to give me the right projects. I said, rock and roll, Hall of Fame, me in the rock and roll. And actually, I thought, well, I don't know if I deserve to be in the Rock and Roll Hall of Fame, because I never thought of myself as a rocker. But I've always loved rock and roll. My husband's a huge rock fan. And I just thought that the Rock and Roll Hall of Fame was for the rockers of the world.

0: That's the spirit natuurlijk. En Dolly Parton bracht iedereen samen. Zo klinkt het al heel de dag. In de VS was ze populair bij christelijke gemeenschappen, maar ook de LGBTQ-beweging, de zwarte gemeenschap en ga zo maar door. En ze maakte zelfs een nieuwe versie van Jolene tijdens de COVID-pandemie om mensen aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Heb je kunnen horen in deze montage. Maar wij gaan nu eens terugkeren naar haar roots, naar de Amerikaanse staat Tennessee, waar Dolly Parton geboren en opgegroeid is. Pieter-Jan Baart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U werkt in Nashville en u woont daar ook met uw gezin sinds 2018. Dolly Parton is niet meer. Wat zijn de reacties daar?
1: Ja, ik denk dat in het algemeen iedereen behoorlijk gechoqueerd is. Ze is erg onverwacht overleden. En ik was op de werkvloer gisteren toen het nieuws bekend werd. En er was iemand die gechoqueerd komt melden dat ze overleden is. Er valt bijna spontaan een minuut stilte op de werkvloer.
0: Echt, ja?
1: Absoluut, ja.
0: Ja, en mensen die dan herinneringen bovenhalen waarschijnlijk? Of nummers beginnen zingen?
1: Ja, zo erg nu ook nog niet. Okay. Maar het was toch wel echt consternatie, inderdaad. Er zijn ook een heel pak evenementen vandaag. Bijvoorbeeld op de school van mijn dochter Polly wordt ze gevierd. In heel de VS hangen de vlaggen half stok. Dus niet enkel in Tennessee. Maar dat is toch wel een enorme eerbetoon, vind ik.
0: Want hoe wordt ze daar dan op de school van uw dochter gevierd?
1: Ja, er is een evenement waar ze gaan liedjes zingen en kunstwerken. Dat is wel leuk. En, ja. En mijn kinderen kennen die ook echt wel heel goed, eigenlijk.
0: Ja, ook al had ze haar grootste hits eind jaren 60, maar zeker in de jaren 70 en 80 al.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt. En haar muziekcarrière is natuurlijk een van de redenen waarom ze zo bekend is, maar ook daarna. Ik denk dat ze momenteel vooral, en zeker bij mijn kinderen, goed gekend is vooral de goede doelen die ze steunt. Meest bekend is de Imagination Library bijvoorbeeld. Dus in gans de VS kunnen kinderen krijgen elke maand van haar gratis kinderboeken als ze dat willen. Ja. En dat is elke maand een leuk evenement om te zien. Okay, ze beseffen dat echt van oké, er is terug een nieuw boekje van Dolly Parton. En dat zijn altijd toffe kinderboekjes.
0: Oké, okay. En was dat ook echt duidelijk voelbaar op dat lokale niveau bij jullie daar in Tennessee?
1: Ja, absoluut. Ze geeft zoveel ook aan ziekenhuizen of aan medisch kankeronderzoek enzovoort. Het is zeer, zeer bekend. En ze start ook in heel recent nog nieuwe horecazaken bijvoorbeeld. Die was zakelijk een heel groot talent. En die komt zelfs heel af en toe in de buurt waar wij wonen in zo'n kleine zaken eens op bezoek bijvoorbeeld. Heel sterk om te zien hoe bescheiden dat zij blijft, ondanks al haar succes.
0: Oké, dus ze liet zich nog wel geregeld zien ook daar?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Zelfs in een kleine random winkel in Mount Juliet. En dat is dan natuurlijk een heel evenement als dat het geval is. Maar dat is altijd, was altijd niet aangekondigd of het zou een ganse toeloop zijn. Natuurlijk.
0: U hebt daar zelf nooit ontmoet?
1: Nee, nooit ontmoet.
0: Maar want van veel overleden natuurlijk bij het overlijden alleen maar lof. Maar mogen we dan echt wel zeggen dat zij ook daar in Tennessee aanbeden werd toch een beetje?
1: Ja, absoluut. Ik denk ze is al jaren gezien als de meest geliefde persoon van Tennessee zonder enige
0: discussie.
1: Echt aanbeden, absoluut, ja.
0: We kunnen dit gesprek ook niet hebben zonder het even over Dollywood te hebben, hè? Haar pretpark. Bent u daar al geweest?
1: Ja, absoluut. Zelfs met vrienden van België eens bezocht. En de kinderen natuurlijk vinden dat fantastisch. Het is heel vergelijkbaar met een Plopsaland bijvoorbeeld vanuit België. Qua zo attracties en stijl. Maar het ligt in het oosten van Tennessee, in de bergenstreek van de Smoky Mountains, die op zich heel, heel charmant is. Maar het park is echt ongelooflijk mooi en heel kwalitatief gedaan. Dus het is niet zo een plat commercieel aandoening.
0: Ja, en het zorgt ook voor de werkstelling daar, hoor je dan, voor de lokale bevolking. Hoe populair is het pretpark?
1: Ja, ik denk dat het constant uitverkocht is, het pretpark. Dus het is moeilijk om de dag zelf te gaan en nog een ticket te bemachtigen, meestal. In de aangename seizoenen natuurlijk.
0: Ja, en meneer Baert, ook daar liet Dolly Parton zich nog wel zien, hè, geregeld, dacht ik.
1: Mm-hmm. Ja, dus af en toe deed hij een soort van parade door het park. Op zijn Amerikaans natuurlijk, waar ze in een open auto zit en zwaait naar de mensen die staan te kijken en zo. Dus echt tof om te zien dat hij nog altijd zich liet zien. Hè. Tot heel recent. Ik denk er was eigenlijk nog iets gepland voor binnenkort. Dat ze
0: ja, maar dat
1: uiteraard niet meer door.
0: Nee, dat zal helaas niet meer kunnen doorgaan. De vlaggen hangen een hele week half stok in de Verenigde Staten. En dus zeker ook in de staat Tennessee, waar ze vandaan kwam, Dolly Parton, en heel erg geliefd was. Pieter-Jan Baert, dank u wel voor uw tijd. En ja, van Dolly Parton kennen we natuurlijk I Will Always Love You. Dat hebben we al gedraaid in de ochtend. Maar hier gaan we nog even kiezen voor een nummer dat toch wel in dezelfde sfeer baat. Parton nam het op in de jaren 70, maar pas in 1983 kwam You Are in een paar Europese landen uit als single. België was een van die landen en we waren hier meteen verkocht, want dit belandde op nummer 1 in de top 30. Dolly Parton, You Are.

0: Dolly Parton stond één keer op nummer 1 in de hitparade bij ons. En dat was in 1983 met dit nummer, You Are. Op het EK volleybal spelen de Yellow Tigers op dit moment de wedstrijd tegen Azerbeidzjan. En het ziet er naar uit dat ze de eerste set gaan pakken. Dus wellicht setwinst voor de Tigers. En zo flirten wij hier al met 5 uur, zo dadelijk het tweede uur van De Wereld Vandaag.
1: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
2: Usain Bolt.
1: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
2: Carl Lewis. Mondel Duplantis.
1: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
1: Plastische chirurgie.
3: En hop.
1: Belgische wijnen.
3: Hoppakee.
1: Omgaan met verandering.
3: Hoppa.
1: En Dirk de Wachter over wachten.
3: Yes.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
3: Yes.
1: Op Radio 1.
4: Yellow.
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
1: Krevel.
7: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter. Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
12: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
13: Immoscoop, man!
12: Een zeer serieuze partij.
11: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
13: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
12: Ja, dat is een cape.
11: Ah, een cape?
13: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het bedrijf Meta treft een schikking met Amerikaanse staten in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. De autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in Owei heeft nog geen uitsluitsel gebracht. En bij een zware overstroming in de Himalaya vallen tientallen doden. Honderden mensen zijn nog vermist. Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
0: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen. Geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan. Het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
17: De autopsie op de twee lichamen die in Oé in de provincie Namen zijn gevonden heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat laat het parket van Namen weten. Gianni Palink, voorlopig weten we dus nog altijd niets meer over wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo Brigu.
6: Nee, er gebeurt wel nog verder forensisch onderzoek door onder meer de wetsdokter, dus de autopsie is maar een deel van het onderzoek. DNA-onderzoek moet ook nog 100% bevestiging geven over de identiteit, met name dat het inderdaad gaat over Brian Brigu en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen, al is dat wel zo goed als zeker. Maar het blijft dus wachten op antwoorden en dat is erg lastig voor de moeder van Timeo, zegt haar advocaat David Poulaert.
18: Ze kunnen niet etableren de cause du décès, donc par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
6: Ja, volgens de advocaat is de doodsoorzaak via de autopsie niet te achterhalen door de staat van ontbinding van de lichamen. En er is ontgoocheling bij de familie over het gebrek aan vooruitgang in het onderzoek. Want zo blijft het natuurlijk ook 2 maanden na de verdwijning en nu de lichamen gevonden zijn, onduidelijk wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo.
17: Dankjewel, Gianni. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De cel vermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend, waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Anne Berger van de federale politie.
19: Dat is best veel. Dus 10% is echt wel veel. En we zien de laatste jaren ook wel dat dat toeneemt. En we verwachten in de toekomst ook nog wel een toename. Want er is natuurlijk de vergrijzende bevolking. Dus er zijn meer mensen die met die problematieken kampen. Er is natuurlijk ook jongdementie. En dan ook het syndroom van Korsakoff. Er zijn ook wel mensen die verdwijnen omdat ze echt niet meer weten waar ze zijn of heel verward zijn.
17: In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse grote overstroming. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 buitenlandse toeristen. Mieke Strings, wat weten we al?
20: Ja, het is gebeurd in het Himalaya-gebergte bij een grenspost tussen Nepal en Tibet. En dat is een gebied dat zeer populair is bij bergtoeristen. Er zou een aardbeving geweest zijn waardoor een lawine van ijs, rotsen en modder naar beneden is gekomen uit de bergen. En op beelden zie je die lawine aan een enorme snelheid gewoon die grenspost wegvagen en alles op zijn weg meesleuren. Er zijn nu dus al zeker 98 doden geteld, 3 in Tibet en 95 in Nepal. Maar aan beide van de kanten van de grens zijn nog honderden mensen vermist en daar zijn ook zelfs bijna 350 buitenlandse toeristen bij.
17: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
20: Nee, dat weten we niet. Buitenlandse Zaken weet dat er zeker 15 Belgische toeristen in het gebied zijn. En één van hen heeft ook om hulp gevraagd. Maar voorlopig heeft de dienst dus geen weet van Belgische doden of vermisten. De meeste buitenlanders zijn Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij en ook 1 Nederlander.
17: Dankjewel, Mieke. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Aan het eind van de dag opnieuw een actieve onweerszone. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Ook vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. De schikking in de VS tussen het techbedrijf Meta en verschillende Amerikaanse staten. Daarmee begonnen we dit nieuws. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes voor minderjarigen. Meta betaalt nu bijna $17 miljard en ontloopt zo een boete van $200 miljard. Het moet ook de apps aanpassen. Meer op vrtnieuws.be.
21: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
22: Straks hier ook nog meer over de schikking van Meta. We proberen ook van ter plaatse meer te weten te komen over wat Mieke Strings net beschreven heeft. De ramp die zich toch voltrokken heeft in Nepal. En een Amerikaans onderzoek heeft iets opmerkelijks vastgesteld over het verband tussen onze leeftijd en taalvaardigheid. Daar hebben we het ook over.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: We hielden het zomergevoel nog even vast met Peter Fox. Alcohol schaadt de gezondheid. Over dat ene zinnetje is er vandaag een hele discussie losgebarsten. Binnenkort wordt het namelijk verplicht om dat op alcoholreclames te zetten in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar de koepelvereniging van de Belgische brouwers is daar niet over te spreken. Zij lanceerde daarom vandaag een pagina grote open brief in verschillende kranten met daarbij foto's van mensen die samen op café zitten. Zijn dit dan schadelijke momenten? Vragen de brouwers zich af. Hè, als je dan kijkt naar de foto met mensen die een goede tijd hebben samen. Zij vinden dus dat die nieuwe verplichte slogan onterecht een schuldgevoel creëert bij wie alcohol drinkt. Philippe Lardon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent de kankerspecialist en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek aan de Universiteit van Antwerpen. Meneer Lardon, eigenlijk draait de discussie hier wel, denk ik, rond de vraag: is alcohol al meteen ongezond vanaf glas 1? Wat zegt onderzoek daarover?
2: Ja, als ik heel strikt en heel biologisch correct moet zijn, dan is dat antwoord ja, helaas. Sommigen zullen dat zeker helaas vinden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er heel veel onderzoek op gedaan en nog andere instanties. Eigenlijk is er geen gezonde of ongezonde ondergrens voor alcoholgebruik. Dat is één punt. Dus eigenlijk, strikt genomen, klopt het wel als men zegt alcohol schaadt de gezondheid. Het is en blijft geen voedingsstof, maar een toxische stof.
1: Hoe schaadt die alcohol dan vanaf glas 1 de gezondheid?

0: genomen moet ik nu zeggen ja. Hè. Ook al doe je andere gezonde zaken, die alcohol blijft schadelijk. Maar je moet het ook wat nuanceren. Als we de studies te goed bekijken en we zien dat mensen onder de normering die in België opgelegd wordt door de VAD, de Vereniging voor Alcohol en Andere Drugs, dan blijf je onder die norm van 10 consumpties per week. Dan vallen de studies best wel mee en dan is er niet echt een heel groot verhoogd risico op kanker. Klein beetje, maar je moet ook een klein beetje, ja, je moet een, alcohol heeft eigenlijk twee gezichten. Hè. En dat het eerste gezicht is dan, het is schadelijk vanaf het eerste glas. Het tweede gezicht is wat er nu door de campagne komt van, het is gezelligheid, het hoort bij die cohesie. Je moet daar ergens een in-between vinden, vind ik. Je zal mij nooit horen zeggen dat je dat over roken moet doen, want zoals mensen wel zullen weten, vind ik dat echt wel een nultolerantie nodig bij roken. Dat is effectief heel schadelijk vanaf de eerste sigaret. Bij alcohol kunnen we misschien wel wat nuanceren. Natuurlijk, ja, je moet het wel weten en mensen mogen nog wel eens eventjes ja, toch geïnformeerd worden dat eigenlijk is dat een toxische stof die schadelijk is voor het lichaam. Ja. En als dat u dan gaat zeggen, ja, het is nodig voor de cohesie, dat vind ik wel bijzonder jammer, want als we mensen alleen nog kunnen samenbrengen door het gezellige alcoholgebruik, dat vind ik een beetje een foute veronderstelling.
1: Ja, maar ik wil er toch nog even op doorgaan, want die brouwers zeggen inderdaad dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen alcoholmisbruik, als het echt fout gaat ook, en verantwoord genieten. Ik zie in de app ook wel reacties binnenkomen in de zin van ja, sfeer, gezelligheid, sociale contacten, lekkere smaken ook wel, gewoon ontspanning, kortom, de boog is wat losser laten, zegt iemand zonder ook het vermanende vingertje altijd. Ik zie mensen ook wel aangeven, misschien oké, niet zo goed voor de gezondheid strikt genomen, maar voor de mentale gezondheid misschien wel ontspannend.
0: Dat kan, ja. En ik begrijp helemaal dat manend vingertje. En we moeten opletten om dat manend vingertje echt niet te veel op te steken. En ik ben een van de gezondheidsexperts. Ik zal dat dan ook niet doen. Ik ga dat wel doen voor roken, maar niet zozeer voor alcohol. Hoewel ik zelf geen alcohol gebruik. Maar dat heeft als enige reden dat ik het gewoon niet graag drink. Ja, waarom zou ik het dan wel drinken? Ik kan me even verbonden voelen als we een frisdrank of wat dan ook gaan drinken. En dan zal je de reactie krijgen. Ja, maar suiker is ook bij grote hoeveelheden ongezond.
1: Of meneer Lardon. U wil niet weten hoeveel mensen dat in de app nu aan het zeggen zijn. Of de frituur bijvoorbeeld. Frieten eten is ook ongezond, zegt iemand. Ja, suiker, daarop lees ik geen waarschuwingen op de verpakking of in de advertenties.
0: Dat is omdat suiker natuurlijk een voedingsstof is, terwijl alcohol een toxische stof is.
1: Er is dus wel degelijk een verschil tussen suiker en alcohol.
0: Dat is er zeker en vast. Ja, suiker is een noodzakelijke voedingsstof voor ons lichaam. Al onze cellen hebben suiker nodig. Je moet opletten met de doseringen. Alcohol is 0,0 nodig voor je lichaam. Het vroegere fabeltje van 1 glas wijn per dag, dat is gezond. Dat is echt wel helemaal achterhaald.
1: Dat is niet juist.
0: Dat is niet zo. Nee, dat is absoluut niet het juiste. Maar als je inderdaad zegt, het kan wel ergens zorgen voor de boog wat minder gespannen laten staan. Als het daarmee ophoudt, is dat wat mij betreft wel zeker en vast oké. Je mag dan natuurlijk niet vergeten dat alcohol ook wel heel erge effecten op het zenuwstelsel gaan hebben. En gaat het rationeel denken uitschakelen. Waardoor die ontspannen boog soms wel heel erg ontspannen wordt met alle gevolgen van dien. Het is een bijzonder product door alcohol.
1: Ja, want iemand zegt ook wel, mocht ik ergens in de jaren 90 niet gestopt zijn met drinken. Ik zou de 21ste eeuw niet gehaald hebben. En bij mij is het toen ook begonnen met 1 pintje.
0: Absoluut, ja. Het is echt een typische drug dat altijd maar meer en meer verwacht. En dat is het grote probleem. Hè. Matig alcoholgebruik is prima als mensen dat allemaal kunnen. Enfin, prima. Hè. Blijft met die effecten dat het toch wel wat schadelijk heeft. Maar als mensen dat kunnen blijven houden, is het goed. Maar je wil niet weten hoeveel mensen dat zich niet meer kunnen houden aan dat matig gebruik. En dat ligt niet aan die mensen. Hè. Dat ligt aan de drug alcohol die een bijzonder effect heeft op onze hersenen. Het zal onze hersenen een soort gewenning laten geven, waardoor je altijd maar meer en meer wil. Dat gebeurt met heel veel drugs zo. Dus dan moeten we toch voor op onze hoede zijn. En dan is het jammer dat we natuurlijk in onze maatschappij het een zo genormaliseerd vinden. Hè. Je kan niet goed slapen, ja, neem een slaapmutsje. Je moet iets vieren, neem maar alcohol. Je bent een beetje triestig, neem maar alcohol. En dat is het jammer. En dat vind ik dan wel belangrijk, dat we dat toch nog eens benadrukken, dat het ook wel met andere zaken dan met alcohol kan.
1: Genieten kan ook zonder die alcohol. Er zijn ook heel veel knappe alcoholvrije bieren natuurlijk. Iemand in de app wil ook dat de brouwers daar net iets meer nadruk misschien op zouden leggen. Maar als ik nog eens door de reacties scroll, zie ik nog altijd wel heel veel stemmen binnenkomen over die andere voeding. Philip zegt, moet er ook niet stilaan een waarschuwing komen.

0: in verband met het gezondheidsrisico bij fastfood. En Gerda zegt, ik vraag me af waarom dan ook geen waarschuwing zetten op alle bewerkte industriële voedingsproducten die tegenwoordig, daar is hij weer, zoveel suikers bevatten dat het gewoon niet meer bij te houden is. Is het evenwicht hier dan een beetje zoek of?
1: Oh, misschien niet. Je mag niet vergeten dat fastfood of suiker of wat dan ook, ja, zal in de maatschappij toch wel veel malen minder schade geven dan alcohol gebruiken. Denk maar eventjes, in 60% van de kindermishandelingen is alcohol in het spel. In 70% van agressie bij uitgaan, alcohol in het spel. Het verkeer, dat weet iedereen ondertussen. Dus zie je, en dat zie je natuurlijk niet bij die suikers en bij die vetrijke voedingen. Maar ik ben ook helemaal akkoord, let op. Ik ben absoluut niet de gezondheidsgoeroe die nu het vingertje gaat opsteken. Maar mensen mogen het wel eens eventjes beseffen dat alcohol eigenlijk een toxisch product is dat echt niet goed is voor je lichaam en eigenlijk ook niet goed is voor de maatschappij. Als je eventjes gaat kijken naar inderdaad de verkeersdoden, de partnergeweld en noem maar op. Dus daar mogen mensen zich wel eens bewust van zijn. En eigenlijk kan je dan effectief wel besluiten met, ja, alcohol is schadelijk voor de gezondheid.
0: En dan heb je aan de andere kant ook weer dat die Belgische brouwers op zich natuurlijk ook wel fantastische producten maken. Dus we zouden er nog heel lang over kunnen praten, maar ik ga toch afronden met deze vraag. Is er voor u wel nog een belangrijk verschil tussen roken en alcohol?
1: Ja, dat is er absoluut zeker wel. Je mag niet vergeten dat er door het roken in ons kleine landje België alleen al 1 tot 2 mensen per uur vroegtijdig overlijden. Dat zie je niet bij alcohol. Bij roken gaat 30% van alle kankers en 90% van alle longkankers zijn door roken. Dat zie je bij alcohol veel minder. Dus ja, bij mij blijft er een groot verschil. Dus ik zou zeggen, nul tolerantie voor roken. En alsjeblieft, beste mensen, geniet van je glaasje bier of je glaasje wijn, maar doe dat zo met mate mogelijk.
0: Dat was uw conclusie, kankerspecialist Philippe Lardon. Dank u wel voor het gesprek.
1: Met plezier.
0: Op de E314 van Leumen naar Genk 20 minuten trager tussen Zolder en Houthalen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven, maar verder nergens meer dan een kwartier extra. Op de buitenring rond Brussel ruim 1/2 uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette. Ook een kwartier tussen Strombeek en Tervuren en 25 minuten tussen Waterloo en Eigenbrakel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de E40 naar Aken ruim 1/2 uur bij Luik door werken. Voilà, zie, en nu gaan we genieten van Kim Wilde met Cambodia.

0: En na Cambodia van Kim Wilde gaan we eens in ons hoofd kijken.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: De hersenen van oudere mensen verwerken taal namelijk op dezelfde manier als de hersenen van jongeren. Dat is een opmerkelijke conclusie van een nieuwe Amerikaanse studie. Erik Scherder, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent neuropsycholoog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Wat hebben die Amerikanen precies ontdekt?
3: Ja, ze hebben eens gekeken hoe het nou zit met die linguistische vaardigheden van ouderen. Dat betekent eigenlijk, linguistisch betekent ja, meer de taalkundigheid, de betekenis van taal. Dus niet zozeer de productie, want dus het ophalen van woorden, dat is voor ouderen soms best lastig. En dan zit je aan de productiekant, maar meer aan de ontvangstkant. Betekenis van taal. En dus hebben ze een heel mooi opzet gedaan. Ze hebben mensen, jong en oud, hebben ze betekenisvolle zinnen gegeven, maar ook nonsenswoorden. En dan wordt er gekeken in de hersenen passief, het lezen van nonsenswoorden en hele moeilijke zinnen. Of er nou verschillen is in activiteit, bijvoorbeeld in de hersenen van ouderen en jongeren. En dan blijkt eigenlijk dat dus aan de kant van die betekenis van taal, dat die ouderen het gewoon eigenlijk met dezelfde netwerken doen. En daar bedoel ik mee dat jongere mensen doen het meestal met de linker hersenhelft. Dus één hersenhelft. En vroeger was het zo, dat op voorheen, dat wij zagen dat ouderen deden met beide hersenhelften diezelfde taak die jongeren met één hersenhelft doen. En dan zeiden wij, nou ja, dat is natuurlijk toch fantastisch, want dat is een teken van plasticiteit van het brein van ouderen. Mm-hmm. Dat je gewoon die andere ook inschakelt. Maar nu vindt men dat als je kijkt naar de betekenis van taal, de linguistische vaardigheden, dat ja, dat gewoon ook doen met één herself, dezelfde netwerken en even goed. Hè, dat moet ik natuurlijk bijzeggen, even goed als de jongeren. Dus ja, er is helemaal geen sprake van dat ze andere stukken moeten inschakelen om ook te kunnen presteren. Ze doen het gewoon met dezelfde netwerken.
0: Mag ik dan simplifieren door te zeggen dat in theorie ouderen dezelfde taalvaardigheden zouden moeten kunnen hebben dan jongeren, bij manier van spreken, evengoed, als we de lat zeer hoog zouden leggen meteen, evengoed een boek zouden kunnen schrijven, evengoed een taalexamen zouden kunnen afleggen, dat soort zaken?
3: Ja, dat zou je zeker zo kunnen zeggen. Kijk, het ging hier dus wel aan de kant van de betekenis van taal. Dus het in de passief waarneming van taal, wat er dan gebeurt. Dus de andere kant is wel misschien de retrieval, dus het ophalen van nieuwe woorden, woorden die niet zo frequent voorkomen. Hoe gaat dat dan bij ouderen? Ik denk dat je daar nog wel een letters effect ziet. Maar als je zo zegt van ja, ze zouden net zo goed een boek kunnen schrijven, zou ik zeggen, ja zeker.
0: Ja, in de volksmond zeggen wij hier wel eens, ja, hoe ouder je wordt, hoe lastiger het wordt om een nieuwe taal aan te leren. Is die stelling meteen ook naar de prullenmand verdwenen hierdoor? Of gaat dat over iets anders, een nieuwe taal leren?
3: Nou nee, dat is zeker zo. Maar de vraag is, wanneer begint veroudering? En dat begint bij je 30ste. Dus als u aan mij vraagt, is het na je 30ste moeilijker om een tweede taal te leren dan toen je nog een stuk jonger was? Het antwoord is ja.
0: Toch wel.
3: Dus je moet, ja, maar dat begin je wel vanaf 30 te tellen. En nogmaals, dus als je een leven leidt waarin een uitdaging zit, waarin je merkt dat je voldoende eigenlijk je best moet doen, die ouderen vanaf 30, die blijven dus op een hoog niveau lopen. Maar als je denkt van, nou ja, ik ben nu 40 of 50, weet je wel, ik heb het allemaal wel, weet je, ik doe nu dat wat ik doe en dat doe ik nog 20 jaar zo. Ja, dan ga je wel mee in die dalende lijn. En dan wordt het er niet makkelijker op om nieuwe dingen te leren.
0: De boel blijven trainen in de bovenkamer, als het enigszins mogelijk is.
3: Ja,
0: dat is het
3: ja,
0: een beetje.
3: Zeker. Ja. Ja, dat is het.
0: Hoe schat u deze bevindingen nu in? Hoe baanbrekend eventueel zijn die?
3: Nou, het geeft dus aan dat we heel voorzichtig moeten zijn met de stereotypering van ouder worden. Omdat we net wat we het samen over hadden, algemene beeld is, nou, het wordt allemaal wel minder. Dat is dus op dit punt ook al geen echte evidentie voor. En sterker nog, ze blijven evenveel netwerken gebruiken als de jongeren. Dat doen op dezelfde manier ook. Er zijn zelfs, en dat vertel ik al even in de voorbesprekingen, dat er studies zijn met mensen van 50 tot 80 jaar. En die gaan dan bijvoorbeeld een fotografiecursus doen. Mm-hmm. Die ertoe doet. Dus echt een diepe cursus. En die mensen die zie je ook bijvoorbeeld hun geheugen verbeteren. Dat zit helemaal niet in die cursus, maar je ziet door die inspanning die er wordt geleverd, zie je ook andere functies toenemen. Dus ik denk dat we af moeten stappen van ouder worden is per definitie toch minder. Nee, kijk naar wat die ouderen vanaf 30 jaar hun hele leven hebben gedaan. Nou, en als dat gewoon een rijk leven was in de zin van uitdaging, moeite doen, elke keer weer problemen oplossen. Perfect.
0: Mm-hmm. Neuropsycholoog Erik Scherder, ik hoorde het u graag vertellen, moet ik zeggen. Dank daarvoor.
3: Graag gedaan.
0: Tot later, dag.
2: De wereld vandaag.
0: In de Vuelta heeft Tadej Pogacar gisteren de macht gegrepen. En vandaag zaten we aan rit 5. Dat was een zogenaamde overgangsetappe, heuvelrit. En dus de kans voor andere renners om zich te tonen. Karel Bretele, wat ben ik blij dat jij er bent hier. Ja. Sportza-collega, vertel eens, wat is het geworden? Want ze zijn net binnen.
4: Ze zijn net binnen en het is voor Spaanse, of naar Spaanse normen, een vlakke rit geweest. Maar er lag wel nog een klimmetje van een goede 3 kilometer, 7,2% gemiddeld. En daar zijn een aantal sprinters wel overboord gegaan. Onder aanvoering van onder andere UAE en Visma Leasebike. En dus geen Pedersen, geen Groves in de sprint die verwacht werd. Een honderdtal renners zijn samengebleven. Thibaut Nijs was er ook bij, overigens. En dan op het eind is het inderdaad allemaal Wout van Aert geweest die de klok sloeg. Hij trok de sprint aan in de laatste bocht op 200 meter... was er nog altijd Christophe Laporte om Matthew Brennan opnieuw naar de overwinning te leiden. Dus het is een hele mooie overwinning. Tweede in deze Vuelta voor de pas 21-jarige Brit, die opnieuw iedereen klopt. En Jordi Meus stierf gewoon in het wiel van die Brennan. Die is er niet aan te pas gekomen. Alberto Dainese derde. Dus dat is de uitslag van de rit. 1 Brennan, 2 Jordi Meus en 3 Alberto Dainese. Uiteraard blijft Pogacar leider, maar geen probleem. Ook Pogacar heeft dat klimmetje overleefd en zat bij die 100 mensen, die 100 renners op het eind. En natuurlijk op het eind, de laatste 3 kilometer, heeft Pogacar laten lopen en zo. Ja. Dus een sprintoverwinning voor Mathieu Brennan. Zijn tweede zege in deze Vuelta en zijn 9e al dit seizoen. En is pas deze maand, begin deze maand, 21 geworden.
0: Ja, een rode leiderstrui heeft Wout van Aert niet kunnen pakken in deze Vuelta, maar wel 2 keer gewonnen met de ploeg. En hij had er zijn aandeel in.
4: En hij doet meer dan zijn werk, absoluut.
0: Dankjewel, Karel.
4: Graag gedaan.
0: En dan het weer natuurlijk met Sabine. Sabine, ja. De start was nat bij mij vanochtend. En nadien is er beterschap gekomen.
5: Ja, zeker. De zon is er meer en meer doorgebroken. Ook voor vanavond zijn er nog mooie opklaringen. Er zijn nog een paar lokale buitjes. De provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld is er nu een bui. En die kan nog over sommige delen van Vlaanderen schuiven. Dus lokale bui kan, maar ze gaan toch de kans gaat geleidelijk aan verdwijnen. Er komen meer opklaringen opnieuw, want er hebben zich hier en daar wat stapelwolken gevormd. Het wordt rustig, het wordt droog, brede opklaringen en temperaturen tussen 14 en 18, lokaal 19 graden, dus een zachte nacht. En morgen wordt het nog warmer dan vandaag. Dus zomerse warmte opnieuw en we gaan naar 28 graden. De Kempen misschien wel 29 of 30 graden. Ook aan zee zomers warm met 25 of 26 graden. Maar het wordt al gauw zeer wisselvallig. Ja? Dus vanaf 's ochtends kunnen er al onweersbuien vanaf de Franse grens over het land schuiven. Met lokaal vrij veel regen. Die schuiven op naar het noorden. Maar die worden dan wel minder intens en die kans op een donderslag gaat er dan uit. Dus tegen het einde van de voormiddag liever zijn die buien al weg. Komt de zon er opnieuw meer door, rustig weer ook, tijdelijk. Tot het einde van de dag, het einde van de namiddagavond, dan verwachten we een volgende neerslagzone. En daar zitten toch een paar stevige plensbuien in. Met kans op donder, met kans op hagel, felle windstoten, veel regen op korte tijd, beetje verspreid over het hele land, dus dat gaan we zeker in de gaten houden en voor waarschuwen waarschijnlijk ook wel. Dat is dan vooral dan 's avonds en 's nachts dat dat over het land schuift. Na middernacht wordt het dan opnieuw rustiger met bredere opklaringen. De rest van de week blijven we in het wisselvallige. Vrijdag af en toe wat buien, kans op onweer tot 22 graden, dus een pak minder warm. Zaterdag blijft het overdag wel grotendeels droog. Dus het lijkt erop dat de volgende neerslagzones vooral 's avonds en 's nachts over het land gaan schuiven. Dus vrijdagavond en nacht, zaterdag overdag droger, wel met veel wolken. Zondagochtend, dus zaterdagnacht opnieuw een neerslagzone. Zondag overdag opklaringen en temperaturen rond een graad of 22. En dan terug zondagnacht een volgende neerslagzone. Dus het is een komen en gaan eigenlijk, maar vooral overdag lijkt het grotendeels droog te worden. En vanaf vrijdag opnieuw minder warm.
0: En dat is dan een goede samenvatting. Dankjewel.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Ah, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Oh, dat is hier zo stil binnen.
14: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
15: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
16: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
17: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
18: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
19: Wat eten we vandaag?
20: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
19: Onmisbaar in de keuken.
20: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
19: Gratis en voor niks.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Maar we gaan het enthousiasme van Clouseau toch wat moeten temperen, want hallucinante beelden zijn het van de overstromingen in Nepal aan de grens met Tibet. Je ziet mensen rennen voor hun leven, dan een enorme golf modder die als een soort tsunami alles wat op zijn weg komt wegspoelt. Er zijn al zeker 95 doden en honderden vermisten, onder wie ook een 300-tal toeristen. Volgens de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn er ook 15 Belgische toeristen in de getroffen regio, maar ze hebben voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers. Davy Boerma, onze correspondent in de regio, we gaan jou er even bij halen. 95 doden, maar als we de beelden zien, ja, dan is de vrees gewoon dat het er nog meer zijn, hè?
1: Ja, als je kijkt naar hoe verwoestend dat water is, het komt als een muur naar beneden. Er schijnt dat er een lawine is geweest die een rivier heeft geblokkeerd. En uiteindelijk door de kracht van het water is die blokkade weer losgekomen. En dan krijg je dus dat effect dat je op de beelden eerst een hele rustige rivier ziet. En dan ineens komt die muur van water en het neemt alles in zijn pad mee. Mensen, infrastructuur, bruggen, alles wordt verwoest.
0: Ja. Wat kan je vertellen over de plaats waar dit gebeurd is?
1: Ja, het is aan de grens, hè, met Nepal en Tibet. Dat is een heel eind. Die rivier, dat systeem is heel lang. Dus er zijn heel veel dorpen die aan die rivier liggen. En naarmate dat water verder gaat, sleept het steeds meer dorpen met zich mee. Dat maakt het zo verwoestend. Ik ben er eerder geweest dit jaar. Heb toen een reportage gemaakt over de droogte in dat gebied. Mensen vertelden me toen ook dat aardverschuivingen vaak zorgen voor het veranderen van waterwegen, waardoor hele dorpen soms droog komen te liggen. Maar ja, in dit geval is het dus heel anders en heeft het gezorgd voor een overstroming.
0: Ik heb net snel ook wat beelden gezien. Moeten we hier zeggen dat die dorpen gewoon van de kaart geveegd zijn?
1: Ja, zo ziet het er wel uit, hè. Het is heel moeilijk bereikbaar op het moment. Het is hier ook avond, dus het is donker. Dus het is moeilijk om een echt beeld te krijgen nu van hoe groot die verwoesting is. Dat zal de volgende dagen moeten blijken. Maar wat je ziet inderdaad op die beelden is erg verwoestend en alles verwoestend op zijn pad.
0: Ja. En dus zal ook de hulpverlening, ook door het feit dat het er inderdaad nu avond is, maar de hulpverlening, dat zal ook echt niet evident zijn, neem ik aan.
1: Nee, nou, Nepal is ook een klein economisch land wat er niet goed economisch voor staat. Dat maakt het moeilijk. Maar het heeft van grote buur China en grote buur India allebei alle steun toegezegd gekregen. Alle humanitaire hulp. Want vergeet ook niet, bij dit soort rampen met water liggen ziektes op de loer. Omdat mensen alles kwijt zijn. Een onderdak, schoon water, dus vaak niet schoon water kunnen drinken. Dat soort humanitaire steun komt nu ook uit China en uit India. En wat betreft de hulpverlening nu, er zijn tientallen mensen gered via helikopters van het leger en ook privéhelikopters. Mm-hmm. Eerder op de dag leek het er nog op dat die niet goed hun werk konden doen, omdat ze simpelweg geen plek hadden om te landen. Maar dat lijkt nu iets beter te gaan. Maar ja, in de nacht zal dat dus weer moeilijker worden.
0: Ja. We horen dat er ook veel toeristen vermist zijn. Spreken we hier over een populaire reisbestemming?
1: Nou, nu, deze tijd van het jaar, het is een pelgrimstocht die deze tijd van het jaar gelopen wordt, afgelegd wordt naar de berg Kailash. Het is voor verschillende geloven, Jains, Hindoes, Boeddhisten, een van de meest heilige plekken ter wereld, die berg. En China had dat weer wat opengegooid en daardoor was het mogelijk voor Indiase Hindoes, Boeddhisten, om daarheen te gaan. Boeddhisten uit landen uit Zuid-Korea, ook daar veel vermisten onder. En daarom is het nu deze tijd van het jaar populair. En zie je dus dat de 400 vermisten die er nu door het toerismebureau van Nepal worden aangemerkt, 300 buitenlanders zijn, toeristen zijn.
0: Mm-hmm. Alles is ook heel snel gegaan natuurlijk. Het was een lawine, dus het wordt bang afwachten hoe hoog die tol uiteindelijk zal zijn. Dankjewel voor de eerste toelichting. Davy Boerma, correspondent in Zuid-Azië.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: 4 in the morning, zo lang gaan we niet door. Dat was Jay Bernard. En dan weer eigen land, want u hebt het misschien al meegekregen. De autopsie op de twee lichamen die gisteren gevonden zijn in Owe heeft geen zekerheid gebracht dat het effectief om de kleine Timeo en zijn vader gaat. En ook de doodsoorzaak is nog niet achterhaald. Hoe kan het dat zo'n autopsie dan eigenlijk niets oplevert voorlopig? Heidi van Rompuy van onze redactie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je hebt je eens over die vraag gebogen. Hè?
1: Ja, ik heb daarvoor gebeld naar Wouter van den Boogaert. Hij is diensthoofd van de afdeling Forensische Geneeskunde in het UZ Leuven. Hij heeft voor alle duidelijkheid met deze zaak niets te maken. En ik moet misschien vooraf ook even waarschuwen dat zijn uitleg soms wat expliciet kan zijn. Maar hij vertelde mij dat hij er niet van schrikt dat er in deze zaak die autopsie weinig heeft opgeleverd.
2: Dat een autopsie slechts weinig antwoorden biedt, is in deze situatie zeker niet abnormaal. Hè. U moet weten dat als een lichaam blootgesteld wordt in open lucht aan dermate zomerse temperaturen, dat zorgt voor inderdaad een snelle ontbinding, een aantasting van het lichaam. Zeker na deze periode is het niet ongewoon dat er al skeletisatie zou opgetreden zijn.
1: Ja, we kunnen veel assenwetsdokters, vertelt dokter van den Boogaert, maar als je bijvoorbeeld geen organen of weefsels meer kan onderzoeken, dan beperkt dat natuurlijk de mogelijkheden.
0: Kan je wel nog iets achterhalen als er enkel botresten zijn?
1: Ja, als er bijvoorbeeld steekletsels te zien zijn op de botresten of kogelinslagen of breuken bijvoorbeeld. En wij vroegen ons dan ook meteen af of je dan ook enkele pistes kan sluiten als je al die elementen niet kan terugvinden. Mm-hmm. Kan je dan bijvoorbeeld al met zekerheid zeggen dat de slachtoffers niet doodgeschoten zijn? Maar dat is volgens dokter van den Boogaert niet het geval.
2: Als het skelet niet geraakt is, als bijvoorbeeld enkel spieren of weken delen geraakt zijn en het projectiel heeft bijvoorbeeld het lichaam terug verlaten, dan kan het perfect zijn dat je daar op het skelet geen overblijfsel van vindt.
1: Ja, en ook wurging of een ongeval bijvoorbeeld zijn niet zomaar uit te sluiten.
2: Wurging is zeer moeilijk, zeker bij jonge mensen, omdat het keelskelet dat kan breken bij een wurging bijvoorbeeld, heel soepel is en dus niet noodzakelijk moet breken. Dus als het keelskelet wordt teruggevonden en het is intact, dan kan het toch nog zijn dat er wurging is opgetreden. Een verkeersongeval natuurlijk, dat is afhankelijk. Was dat een hoog energetisch impact, was dat een laag energetisch impact? Als er botfracturen aanwezig zijn, dan kan het globale letsel dan eventueel een handtekening zijn van bijvoorbeeld een aanrijding of een overrijding of dergelijke. Maar wat je vooral moet onthouden is, met een slechte toestand van het lichaam door ontbinding en door verblijf in de buitenwereld, moet je heel voorzichtig zijn als je interpretaties van zulke letsels gaat doen.
1: Ja, want ook als zo'n lichaam ergens in de natuur gevonden wordt, dan gebeurt het soms ook dat er delen van het skelet bijvoorbeeld ontbreken en dan kan je al helemaal niets uitsluiten.
0: En betekent dat dan nu dat het onderzoek in Owe muur vast zit?
1: Dat hoeft zeker niet te betekenen dat er nooit een antwoord zal komen op de vraag wat er met Timeo en zijn vader gebeurd is. Er loopt in elk geval nog DNA-onderzoek waarmee ze de lichamen wel kunnen identificeren. En ook toxicologisch onderzoek kan nog iets opleveren, zegt nog eens dokter van den Boogaert van het UZ Leuven.
2: Kan zijn dat bepaalde intoxicaties ook in het bot of in het beenmerg in het bot aantoonbaar zijn. Dat kan een aanknopingspunt zijn. Stel dat je toch in het stoffelijk overschot een bepaalde drugs of een bepaalde slaapmedicatie aantreft, ja, dan moet daar een verklaring voor zijn. Is die persoon daaraan blootgesteld? Ik heb begrepen dat in deze context het ook gaat om een kind. Ja, een kind komt niet standaard met bepaalde producten in contact.
0: Hopelijk voor de familie levert een en ander toch nog de nodige antwoorden op. Dankjewel om dat even toe te lichten, Heidi van Rompuy. Op de E314 van Lummen naar Genk, een kwartier trager tussen Zolder en Houthalen, daar is de weg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland, drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven, maar verder nergens meer dan een kwartier extra. Naar Kortrijk 10 minuten op de E17 tussen Zwijnaarden en Deinze door een obstakel daar. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel, op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren en op de E40 naar Aken ruim een half uur bij Luik doorwerken.
3: De wereld vandaag.
0: 17 miljard dollar, dat is het bedrag dat Meta, het moederbedrijf achter de apps Instagram en Facebook, zal betalen aan tientallen Amerikaanse staten. Staten als Californië en Colorado hadden Meta voor de rechter gesleept omdat het bedrijf volgens hen de apps bewust verslavend maakte voor kinderen en jongeren. Die rechtszaak begon vorige week in de VS, maar Meta neemt nu de vlucht vooruit en is tot een akkoord gekomen met die staten. En voor verdere uitleg kunnen we nog even terecht bij Tim Verheijden, onze expert digitale media. Goedemiddag.
3: Dag Gert, goedemiddag.
0: Laten we even beginnen bij het begin. Waarvan beschuldigde die Amerikaanse staten Meta precies? Ik heb het heel algemeen omschreven.
3: Ja, wat je inderdaad zegt, in die zin dat inderdaad Instagram en Facebook bewust verslavend zijn gemaakt door het moederbedrijf Meta, maar vooral ook dat men dat wist binnen Meta en dat het eigenlijk publiek verzwegen werd, ondanks al die vragen en klachten die er komen enerzijds en anderzijds ook iets minder zwaar in deze zaak, namelijk ook dat Meta data ging verzamelen over min 13-jarigen. Als je min 13 bent, mag je in principe niet op die platformen terecht, maar sommigen deden dat toch en op die manier werd ook data verzameld. Maar goed, het zwaartepunt ligt natuurlijk bij, die apps zijn verslavend, hebben een gigantische impact op onder meer de mentale gezondheid van tieners. Het gaat dan echt over de VS, maar dat is wereldwijd zo. Goed, dit speelt zich af in de VS en dat moest beantwoord worden.
0: Want waren die beschuldigingen terecht?
3: Ja, die beschuldigingen zijn inderdaad wel terecht. Sowieso zie je bij elke rechtszaak die er de laatste tijd is, heel veel ouders buiten staan van kinderen die de psychologische gevolgen dragen. Zelfs kinderen, tieners die uit het leven zijn gestapt door onder meer wat ze allemaal zien op die platformen. Er was vorige week ook een klokkenluider, iemand die binnen Facebook heeft gewerkt, die zei, Arthur Bejar of Bejar, ik weet niet hoe ik het juist moet uitspreken, die was een ingenieur binnen Facebook, en hij zei van kijk, ze waren obsessief geobsedeerd door groei, zoveel mogelijk tieners binnenhalen, weten dat een aantal zaken, zoals het eindeloos scrollen, filters die erop zijn enzovoort, ze wisten heel goed welke schade dat kon opleveren, en toch heeft men dat eigenlijk een beetje genegeerd, ondanks alle rapporten die er waren.
0: Wat houdt dit akkoord nu in, en wat ik mij dan vooral ook afvraag, gaat er iets veranderen aan die apps?
3: Dat is de grote vraag. Je hoort mij zeggen, eindeloos scrollen, dat lijkt niet meteen te stoppen, maar wat wel gaat gebeuren, bijvoorbeeld de Amerikaanse versie dan, is dat tieners, als ze bijvoorbeeld 2 uur scrollen, dat ding stopt.
0: Alleen, je spreekt hier wel over de Amerikaanse versie.
3: De Amerikaanse versie, zeker niet bij ons. Dat ding stopt, je kan niet meer verder scrollen, alleen ouders kunnen dat terug in gang steken, geen notificaties meer tijdens de schooluren. Zeker niet dat je er 's nachts op kan, op bijvoorbeeld Instagram, tenzij ouders dat anders beslissen. En nog een aantal andere maatregelen. Gaat dat helpen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Wat wel anders is, Meta moet nu een onafhankelijk orgaan aanstellen, erbij betrekken, dat gaat controleren of Meta zich ook aan die afspraken gaat houden.
0: Hoeveel is 17 miljard voor Meta?
3: Peanuts, pindanootjes. Het is het grootste bedrag. En het grootste bedrag, denk ik, dat een techbedrijf ooit moet betalen in een schikking. Maar als je weet dat Meta vorig jaar een omzet heeft gehaald van 200 miljard dollar, of moet ik winst zeggen, een niet onbelangrijk verschil natuurlijk, maar ze hebben tientallen miljarden dat ze binnenhalen. Dit is, zeker als je weet dat ze moeten uitbetalen verspreid over 10 jaar. Mm. En zeker als je weet dat het eigenlijk nog maar begint met 12 miljard. Pas die 17 miljard gaat er komen als ze hebben gezegd van kijk, ook TikTok zit met hetzelfde probleem. Ook YouTube moet ervoor zorgen dat er een stop komt na 2 uur scrollen. Pas als die andere apps meegaan, dan gaan we de volle 17 miljard betalen. En daar zijn blijkbaar die staten in meegegaan.
0: Maar die andere sociale mediabedrijven hebben ook zeer aandachtig geluisterd, denk ik.
3: Ze moeten wel, want ja. Dus Meta zegt nu, wij gaan pas de volle pot betalen als die andere apps ook meedoen. Dus het kan zijn dat het inderdaad ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld een TikTok of een YouTube, die ook in andere zaken worden genoemd.
0: Ja, het was niet de eerste keer dat Meta met het gerecht in aanmerking kwam. Hè?
3: Nee, aan het begin van dit jaar had je de zaak van een 21-jarige Kaylee, die heeft $6 miljoen schadevergoeding gekregen van Meta. Dat was de eerste keer dat Meta-baas Mark Zuckerberg in de rechtbank verscheen. Onlangs had je dan in New Mexico een totaalbedrag van ruim $900 miljoen dat Meta moet betalen aan de staat New Mexico, ook onder meer omwille van het verslavende karakter. En nu dit, maar belangrijk is, ook hier moest Mark Zuckerberg getuigen, ook hier moest een jury een antwoord bieden op de vraag, los van de verslaving, hoe veilig zijn die apps nog eigenlijk? En uit dat antwoord heeft Meta zich nu weggekocht. Je gaat Mark Zuckerberg niet voor de camera's zien verschijnen. En niet onbelangrijk, Gert, de uitspraak zou er ongeveer gekomen zijn enkele dagen voor de nieuwe film zou uitkomen in de bioscoop, The Social Reckoning, de opvolger van The Social Network, okay. Waaronder meer Francis Haugen, een van de klokkenluiders van Facebook, centraal staat. Dus je gaat heel veel, ja, hoe moet ik het zeggen, er zou heel veel media-aandacht geweest zijn. En dat heeft Meta een beetje weggekocht.
0: Oké, niets is hier toevallig gebeurd. Dankjewel, Tim Verheijden.

0: Miley Cyrus had zich een paar dagen geleden al in de playlist van vandaag genesteld. Maar kijk, plots wordt dat allemaal heel toepasselijk. Je hoeft zelfs niet lang te zoeken om een filmpje terug te vinden waarin Dolly Parton samen met haar petekind Miley Cyrus dit nummer zingt, Wrecking Ball. Volleybal dan weer. De Yellow Tigers die won gisteren hun derde groepsmatch op rij op het EK in Azerbeidzjan. Maar Hermien van Beveren, ze krijgen geen tijd om daarbij stil te staan. Nee. Want ze zijn intussen alweer bezig aan match nummer 4. Zo is het.
1: Inderdaad, op dat EK. En het is nu tegen het gastland Azerbeidzjan in een volle zaal. Dus niet de makkelijkste omstandigheden. Maar de Tigers deden het prima. De eerste twee sets gewonnen. 25-19 en 25-22. Maar in de derde set nu staan ze voor het eerst eigenlijk in deze match op achterstand. 19-15 voor Azerbeidzjan. Die derde set is dus wel nog niet verloren voor de Yellow Tigers. Die hoe dan ook al zeker zijn van een plek in de achtste finales. Maar deze wedstrijd winnen, ja, dat is toch nog belangrijk in de strijd om groepswinst of zeker een tweede plek in de poelen, want dat levert een gunstiger tegenstander op in die achtste finales.
0: Dus toch maar liever winnen van Azerbeidzjan. In het nieuws ga je kunnen horen of de Yellow Tigers het over de streep kunnen trekken. Dankjewel, Hermien. Dit was De Wereld Vandaag.
2: Hoover van ik met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour in Oostende en Gent. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers. Hij werkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Ook het kwartier brengt natuurlijk nog een eerbetoon aan Dolly Parton. En ook de discussie over de strengere regels voor alcoholreclame komt aan bod. Net als de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Tot zometeen na het nieuws.
11: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een ijslawine in de Himalaya loopt de dodentol op. Honderden mensen zijn vermist. Minder dan een week voor het nieuwe schooljaar zoeken heel wat schooldirecties nog naar leerkrachten. En het bedrijf Meta treft een schikking in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse enorme vloedgolf. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 500 buitenlandse toeristen, zegt de Nepalese politie. Mieke Strings, wat weten we al?
13: Vanuit de bergen in Nepal, de Himalaya dus, is plots zo'n enorme vloedgolf naar beneden geraasd richting de grens met Tibet. Je ziet op de beelden hoe die stroom alles op zijn weg meesleurt, hele dorpen zelfs. En ook de grenspost zelf, een groot stenen gebouw van verschillende verdiepingen, wordt gewoon weggeveegd. De oorzaak zou een ijslawine zijn, misschien als gevolg van een aardbeving. Maar de dodentol is in ieder geval zwaar en zal zeker nog oplopen. 98 doden nu al, de meeste in Nepal. En er zijn ook nog honderden vermisten, onder wie ook 466 buitenlandse toeristen. Want het gebied is populair bij trekkers.
12: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
13: Nee, er zouden zeker 15 Belgen op dit moment in de regio zijn, zegt Buitenlandse Zaken. Tot nu toe heeft één van hen om hulp gevraagd. Maar er is nog geen weet van vermiste of dode Belgen. De vermiste buitenlanders zijn vooral Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij. En mogelijk één Nederlander. Buitenlandse Zaken in Nederland kan dat nog niet bevestigen.
12: Dankjewel, Mieke. Minder dan een week voor de start van het schooljaar zijn 4 op de 10 scholen nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 300 directeurs van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Marian Temmerman ging kijken in basisschool Koningin Astrid in Laken.
9: Vandaag is hier onze startvergadering. Iedereen is er aanwezig.
14: Directeur Kathleen Koopmans zegt het met opluchting, want eigenlijk heeft ze 4 gediplomeerde onderwijzers tekort.
9: Ik heb geen kandidaten.
14: Dus heeft ze gekozen voor kandidaten zonder diploma.
9: Het zou veel erger zijn om niet creatief aan de slag te gaan en halsstarrig te blijven wachten op een gediplomeerde leerkracht en dan niemand hebben voor een klas.
14: Jade van den Blokke is zo'n zij-instromer. Vorig jaar stond ze al voor de klas en begon ze tegelijkertijd aan de opleiding.
15: Dat wil zeggen, op dinsdag heb ik les de volledige dag, ben ik ook niet aanwezig op school hier. En alle andere dagen kom ik wel gewoon werken. Dus dat is wel best een pittige combinatie.
14: Vooral klasmanagement, orde en rust bewaren is de uitdaging.
15: Het is ook echt een heel groot onderdeel waar je als leek eigenlijk niet op bent voorbereid.
14: Volgende week dinsdag is die eerste schooldag er al.
9: Het is spannend, maar ik geloof erin. Ik denk dat we, ondanks het feit dat het geen gediplomeerde leerkrachten zijn allemaal, wel een sterk team hebben dat goesting heeft om van start te gaan.
12: De autopsie op de 2 lichamen die in OE in de provincie Namen zijn gevonden heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat zegt het parket van Namen. Dat betekent dat we nog altijd niets meer weten over wat er gebeurd kan zijn met Brian en Timeu Brigou. En dat is erg moeilijk voor de nabestaanden, zegt de advocaat van de moeder van Timeo, David Poulard.
16: Ze hebben niet etablir la cause du décès donc par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
12: De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De cel vermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Dat aantal neemt toe en betekent ook extra werk, zegt Anne Berger van de federale politie.
17: Die specifieke verdwijningsdossiers die moeten eigenlijk altijd met heel veel zorg behandeld worden, omdat die mensen natuurlijk heel kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om oudere mensen, dus ja, als het bijvoorbeeld heel warm is of heel koud, ze zijn heel kwetsbaar, dat is heel gevaarlijk voor hun gezondheid. En het zijn ook mensen waarvan je soms moeilijk kan voorspellen waar ze precies naartoe gegaan zijn.
12: Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
0: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen, geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan, het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
12: De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. Voor Brennan is het al zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt de regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig, maar op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Op vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. In de Himalaya vallen al zeker 100 doden en zijn honderden mensen vermist na een ijslawine. Er is voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers. Meer op vrtnieuws.be.
18: 185 kilometer file op de E314 van Genk naar Lummen. Een half uur trager tussen Genk en Park Midden-Limburg. Dat is door een ongeval op de linkerrijstrook daar. Op diezelfde E314 naar Genk een kwartier kijkfile tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Op de buitenring rond Brussel 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette. Ook door een ongeval daar. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en tussen Stroombeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Daar wil je niet tussen staan. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan alweer een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Maar verder nergens meer dan een kwartiertje extra. En op de E40 naar Aken een half uur erbij bij Luik door werken daar. Verder zijn er kleinere vertragingen. En dat is nog eens het verkeer, maar dat kan niet.
19: Oké, guys, er is maar één hoofdpunt vandaag. Dolly Parton is overleden.
20: Niet alleen het vrouwtje uit het zuiden met de vele make-up en de plastische chirurgie. Nee, ook badass woman.
21: Nothing's better than proving people wrong.
22: Waarom was Dolly Parton nog veel meer dan een country-legende?
23: Stond in de kranten, hè, die opvallende brief van de Belgische bierbrouwers.
24: Ja, de brouwers verzetten zich tegen een nieuwe regel, namelijk waardoor er binnenkort op elke advertentie voor alcohol de slogan alcohol schaadt de gezondheid moet staan.
25: Betuttelend en stigmatiserend, zegt de sector. Gezondheidsexperts zien het anders.
22: We zetten de argumenten pro en contra tegenover elkaar.
26: In de handelsoorlog die de VS voert met Canada, slaat Canada fors terug.
27: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
22: Het zit er dik tegen, ja.
19: Het is ruzie.
22: En hoe lang kunnen Canada en de VS hun handelsoorlog volhouden? Hier beginnen we in elk geval aan een kwartier vol boeiende verhalen. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom.
28: Here's a little gal that I know you're going to really learn to love. Pretty Miss Dolly Parton.
29: Ik ben natuurlijk al een jaar of 20 een geweldige fan van country muziek in het algemeen. En als je dat bent, dan kan je vanzelfsprekend niet om Dolly Parton heen.
22: Je hoort de stem van Christophe Vekeman. Hij wijde als schrijver en liefhebber een hele voorstelling aan Dolly Parton. En met hem sta ik vandaag stil bij het overlijden van dat icoon.
30: Does it ever bother you that people think that's Whitney Houston's song?
31: No, I always say she can have the credit as long as I get my cash.
32: Your version of it is the best, but because it's of you and it's all about you.
31: It's true, but I'm not going to bitch about Whitney making me $6 million.
33: She is a saint and we're lucky to
34: also,
33: have her.
34: Also, she somehow bridges all of these gaps.
31: Working 9 to 5, what a way to make a living. That's actually how I wrote the song, playing these acrylic nails, because I thought this sounded like a typewriter.
34: And if you don't love Dolly, I don't want to hear from
33: you. I agree.
22: Ja, Dolly was er dus voor iedereen, maar ze was ook nog veel meer dan haar alomgeliefde muziek. Ze leidde een bijzonder leven en dat begon 80 jaar geleden in een kleine berghut in Tennessee.
29: Zij groeit op als vierde van 12 kinderen in een straatarm gezin. Vader was iemand die tabak verbouwde en is zijn leven lang analfabeet gebleven. En Dolly Parton heeft wel te kennen gegeven van, kijk, die man was een zeer intelligente kerel, maar door dat analfabetisme van hem heeft hij nooit de kansen kunnen benutten die wel degelijk in hem aanwezig waren. En dat heeft er dan toe geleid dat zij in 1995 heeft zij de Imagination Library opgericht. Dat is een project dat zichzelf ertoe verbindt om wanneer je in Amerika of Canada, Australië of Groot-Brittannië ter wereld komt, dat je tot je vijfde recht hebt op een gratis toegestuurd boek elke maand door dus die foundation.
31: I love the kids and I do believe if you can read, you can self-educate yourself. Won't you help me? All of you help me. I think I can. I think I can. I think I can.
29: Zij was, om het met Burt Reynolds te zeggen in zijn autobiografie, human sunshine.
22: Maar naast die zonneschijn waren er ook donkere momenten en gedachten. Daar gaan we het ook even over hebben, dus als je dat liever niet hoort, dan spoel je best een minuutje door.
29: Ze had natuurlijk ook een andere kant. Op een bepaald moment heeft zij echt wel aan plein publiek medegedeeld dat zij, het zou eind jaren 70 geweest zijn, dat zij op de rand van haar hotelbed zat te staren in de mond van het pistool dat zij ter zelfbescherming altijd bij zich blijkt te dragen. En dat soort, ja, laten we zeggen, toch meer depressievere facetten van haar persoonlijkheid heeft zij nooit verborgen willen houden. En dat blijkt ook uit een aantal liedjes van haar. Hè. Er zijn twee bekende nummers van haar die gaan over ongewenste zwangerschap.

0: Als de cultuur ligt onder vuur, België heeft u nodig. Want elke pint die jij die drinkt, is een klap in het gezicht van onze economie.
1: Au.
0: Dus drinkt. Drinkt voor de toekomst. Want vrijheid is niet gratis. Ze kost €2,80 en dat is te schoon.
2: Fans van de ideale wereld hebben misschien het personage Zatte Karin herkend. Een paar maanden geleden was ze zeer verontwaardigd over het nieuws dat de Belgen steeds minder bier drinken. En ik houd mijn hart al vast voor wat Karin vandaag zou zeggen, want binnenkort worden de regels voor alcoholreclame verstrengd. Het wordt verplicht om daar de slogan "alcohol schaadt de gezondheid" bij te vermelden. En als je vandaag een krant open hebt geslagen, dan is de kans groot dat je een opvallende advertentie bent tegengekomen. Meer dan 100 brouwers en een 1000 professionals uit de sector hebben een open brief gepubliceerd om zich daartegen te verzetten. Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen heeft de open brief ook mee ondertekend.
3: Ik steun deze actie enorm, omdat zelf zonder een nieuwe slogan die eraan komt, ik eigenlijk al heel lang geleden ervoor heb gekozen om geen alcohol te drinken. Maar ik geloof in de vrijheid van mensen om keuzes te maken. En die nieuwe slogan, ja, die gaat misschien toch een tikkeltje te ver, omdat dat een beetje kadert in, ja, een wat breder geheel van hoe de overheid tegenwoordig kijkt. Extra regels opleggen, wat met parasols, wat met glazen. Ja, het rookverbod wat er zit aan te komen op terrassen. Ja, daar maken wij ons als sector echt wel zorgen over.
2: Maar bij het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs zien ze dat toch anders?
4: Daar vind ik eerlijk gezegd dat men zeer sterk overdrijft. Dus het enige dat we vragen is een correcte boodschap op de reclame: alcohol schaadt de gezondheid. We zouden eigenlijk nog veel liever hebben dat de minister alle alcoholreclame verbiedt. Die stap is vandaag niet gezet. En wat dat er al helemaal niet gebeurt, is dat alcohol verboden wordt of op café gaan verboden wordt. Daar heeft niemand het over.
2: Je hoort een directeur, Kathleen Peleman.
4: Alcohol is geen onschuldig product. Alcohol richt heel wat schade aan. Het is ook de rol van de overheid om mensen daarvan bewust te maken, op in te zetten op sensibilisering.
3: Wat belangrijk is, is dat je een stuk ook vertrouwen bij mensen legt. Dat je mensen informeert over mogelijke gevaren bij overmatig gebruik of misbruik. Dat is evident. Zo loopt het trouwens nu ook al. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. En het zegt het zelf, misbruik, overmatig gebruik. Ja, dat is eigenlijk wat de hele sector al langer zegt en waar we ook achter staan. En we zien trouwens dat de voorbije jaren, ja, het alcoholgebruik eigenlijk al gedaald is met 25% op die andere goede manier hoe het eigenlijk was in communicatie.
4: Ja, wij vinden net dat die term misbruik heel misleidend is. Alcohol veroorzaakt heel wat problemen, los van een verslaving, los van mensen die het niet meer onder controle hebben. Het zet zich in je systeem, het richt schade aan en het maakt ook dat je remmingen verminderen, dat je je anders gedraagt en dat je ook sociaal problemen veroorzaakt. Dus die tweedeling tussen de ene die er misbruik van maken en de andere niet, is onterecht.
3: Het is vooral een beetje het gebrek aan dialoog waar we toch wel van geschrokken zijn. Luister naar een sector. Probeer samen te zitten rond de tafel. Uiteraard moet de overheid informeren. Uiteraard moeten wij consumenten informeren. En uiteraard moeten we misschien nog extra inspanningen leveren om ook minderjarigen goed van risico's op de hoogte te stellen. De groei van alcoholvrij bier verder ondersteunen. Proberen mensen ook die transitie eigenlijk te laten maken. Ja, het zijn allemaal punten die kunnen bijdragen op

0: op de ingeslagen weg te gaan, zonder uiteraard die pintbier te demoniseren. Frankrijk is fier op haar wijn. Ja, laat ons dat ook zijn op die pint.
1: Het vieren van alcohol, van bier als een cultuurproduct, daar moeten we toch ook een kanttekening bij durven maken. Het brede maatschappelijke probleem zit net in die normalisering, in het feit dat we op heel veel momenten doorheen de week, doorheen het leven, naar alcohol grijpen, alcohol gebruiken. En ik denk dat op politiek niveau op zeker moment de belangen vanuit volksgezondheid het overwicht moeten nemen op de belangen vanuit een bepaalde industrie.
0: Het is een recht van politiek om keuzes te maken, maar het is ook het recht van het middenveld om zich te verenigen en op een beleefde manier onze standpunten naar voren te tonen en laat het debat maar verder gezet worden. Dus dat is de bedoeling eigenlijk ook van een open brief.
2: Aan de andere kant van de oceaan zit het serieus scheef tussen de Amerikaanse president Trump en de Canadese premier Carney.
3: When it comes to trade, the United States was always giving everything. They gave everything to Canada.
4: We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked.
3: He's a nice man, but he could be nasty.
4: The new US tariffs are designed to hurt us.
2: De VS voerde een paar dagen geleden invoertarieven in van 50% op een aantal Canadese producten. En nu doet Canada exact hetzelfde, maar dan op Amerikaanse producten.
5: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Notre avenir nous appartient en tant que Canadien.
2: Het is dus een pikkelharde handelsoorlog geworden. Maar hoe ging het van dit?
6: I love Canada. I love the people of Canada.
2: Naar dit.
4: America is trying to break us so they can own us.
7: Ja, dat zorgt voor wat ongerustheid. Over welke gevolgen dat allemaal gaat hebben voor vrienden, oud-collega's, kennissen die ik daar nog heb, uiteraard.
2: Rut Dassonneville is professor politieke wetenschappen aan de KU Leuven en ze kent Canada heel goed.
7: Ik heb daar een kleine 10 jaar gewoond. Ik was eerder verbonden aan de Universiteit de Montréal, waar ik ook onderzoek deed naar publiekopinie en kiesgedrag.
2: Oké, eerst wil ik van Rut weten hoe het zover is kunnen komen, want Canada en de VS, dat waren toch goede buren?
7: Mm-hmm. Historisch gezien zijn er heel erg veel economische connecties tussen beide landen. Die economieën zijn voor een groot stuk verweven. Daar zijn industrieën, fabrieken langs beide zijden van de grens waar tussen producten voortdurend op en af gaan, vooraleer het tot een afgewerkt product komt. En voor een stuk is die verwevenheid het resultaat van het feit dat er historisch een aantal akkoorden, vrijhandelsakkoorden zijn afgesloten tussen beide landen, met ook Mexico daarbinnen, NAFTA. En dan ineens blijkt dat er één partner binnen dat akkoord die voorwaarden niet meer zo gunstig vindt en als antwoord daarop tarieven gaat invoeren. Wat uiteraard voor een schok heeft gezorgd in Canada. Net omdat ze zoveel handel voeren met de Verenigde Staten, zijn de economische gevolgen daarvan heel erg groot. En dan kan je ofwel plooien, maar dat is niet wat de Canadezen willen, wat de publieke opinie wil.
8: In one word, I would say that this tariff thing is ridiculous. Canada should not give up. We should continue to negotiate with the US.
9: It's frustrating, you know.
2: Oké, maar hoe lang kan Canada zijn strijd tegen de grootste economie ter wereld volhouden?
7: Op dit ogenblik denk ik dat de Canadezen eigenlijk niks kunnen winnen met nu akkoord gaan met de voorwaarden die op tafel werden gelegd door de Verenigde Staten. Daar stonden een aantal dingen in die voor Canada rode lijnen waren. Soevereiniteit stond op het spel. De Canadezen hebben wel nog een aantal dingen achter de hand. Ten eerste gaat er heel veel Canadese energie richting de Verenigde Staten. En Carney heeft al gesuggereerd dat de Verenigde Staten dus ook er alle belang bij hebben om goede relaties met Canada verder te onderhouden. Maar dat is iets wat ze achter de hand hebben. En tweede punt, uiteraard gaan die tarieven een economische impact hebben, gaan een aantal industrieën daaronder lijden. Maar de Canadezen hebben nog wel de fiscale ruimte om industrieën te gaan ondersteunen met subsidies, om ook ervoor te zorgen dat er steun is voor wie werkloos wordt, omdat de Canadese staatsschuld vrij beperkt is. Iets wat in de Verenigde Staten een stuk moeilijker ligt, want daar is die staatsschuld veel groter. Dus voor een stuk, misschien hebben de Canadezen iets meer tijd om economisch door een moeilijke periode heen te gaan. dan de Verenigde Staten nu hebben.
1: En hoe raak je hier nu nog uit? Want ooit zullen ze toch moeten bijleggen.
7: Moeilijk om hier snel uit te komen. Ik denk voor een stuk gaat het om terug misschien met een wit blad beginnen. En zeker en vast een aantal van de heel erg cruciale punten van de rode lijnen, om die weg te halen uit de hele discussie. En dan kunnen ze er volgens mij wel uitkomen. Misschien moet je dan andere onderhandelaars aan beide zijden krijgen. En voor de rest is het misschien langs Canadese zijde afwachten wat de midterms in de Verenigde Staten ook zullen geven. En misschien zorgt dat ervoor dat de positie van de Amerikanen in de hele discussie, ook over handelstarieven en handelsakkoorden, dat die ook wat anders wordt.
1: Wij zijn klaar voor vandaag en ik ga op weg naar huis nog wat Dolly-nummers opzetten, denk ik. Tot morgen.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
11: Ja, je hebt gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
11: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
10: Maar dat telt toch niet?
11: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: Radio 1 Zomerland
13: met Max Vrijens.
14: Goedenavond, het is de laatste Zomerland voor mij deze zomer en dan is het weer echt werkendag. Maar eerst genieten van deze.

Volkrock van het meer energieke type met een viooltje erbij natuurlijk. Richard Thompson trapt deze zomerland af met I Feel So Good. En dan zou ik het feestje meteen weer kunnen verpesten, maar dat wil ik zeker niet doen. Want gisteren overleed Dolly Parton dan wel, maar ik denk niet dat ze echt zou willen dat we lang blijven huilen. Het was een ongelooflijke vrouw, een van de meest getalenteerde songwriters ooit, mag ik wel zeggen. En ze kwam op voor iedereen die het niet zelf kon. Ze was overal en altijd ongegeneerd zichzelf. Dus Dolly, dank je voor alles. Voor de mooie muziek, zelf geschreven of gecoverd. We gaan aan je denken. Succes op je reis naar boven.

Dolly Parton was 80 jaar. Gisteren overleed ze. Hier hoorde ze met Stairway to Heaven. Ook overleden trouwens Tim Curry, de man die voor altijd bekend zal staan als Dr. Frankenfurter van de Rocky Horror Picture Show. Sorry, was ook 80 jaar, zo zie je maar. Genieten van elke dag, jongens.

Ik vond ze vorig jaar als steen goed. Dat vond de festivalwereld ook. Stond op Genjazz, op Middelheim, La Nuit Botanique. En ze blijft bevestigen, deze Helena Casella, met een nieuwe single deze zomer. Forsaken Soul. Frans Kalf dan. Die stond van de zomer ook al op Campus Solar, op Tranauter, op Absolutely Free Festival in Genk. En eind augustus gaat hij nog in Nederland spelen. Het is een fenomeen dat we duidelijk allemaal kunnen pruimen. Dit is Now In.

van op het debuutalbum van een van de leukste bands om in de zomer te luisteren. Time van Jungle. En als je van de zomer dan toch naar muziek aan het luisteren bent, en dat is zo, want je bent op dit moment aan het luisteren naar Zomerland, dan kan je beter maar aansluiten met een andere topper in het zonnestraal opwekkende genre. En dat is Obongayar, zeker. Give me more. Am I in competition? Am I

Same as it ever was. Met producer Brian Eno aan de knoppen. Once in a lifetime van Talking Heads. Om deze zomerland een beetje extra ethisch panache te geven. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 7 uur. Klinkt alsof het onder water opgenomen is. Maar dat is niet de bedoeling. Het was een technisch probleem tijdens de installatie van de mengtafel van Prince in zijn thuisstudio. Verkeerde configuratie, maar het klinkt nu wel zo. The Ballad of Dorothy Parker.

0: Een ode aan de beroemde Amerikaanse schrijfster Dorothy Parker. The Ballad voor haar doorprint. Dat was de laatste van dit uur Zomerland. Zometeen veel meer na het nieuws.
1: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
2: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
3: Dat is echt een feest.
4: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
3: Oké.
5: Okay. Happy bathroom to you.
1: Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander. Dat heeft de conferentie van Brusselse burgemeesters beslist. Dat betekent dat de verschillende teams van de politie voortaan onder één commando vallen. Zo moeten ze sneller en beter kunnen samenwerken. Er zal ook meer politie op straat zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's avonds en 's nachts. En de gespecialiseerde eenheden zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en extra opvang voor mensen in gesloten centra. Zeker 100 mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn nog vermist na een plotse vloedgolf in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. De meeste vermisten zijn toeristen, vooral buitenlanders. Mieke Strings, jij hebt een laatste stand van zaken.
11: Ja, die vloedgolf die is dus met een enorme snelheid vanuit de Himalaya en Nepal naar beneden geraast. En zo via Tibet terug naar Nepal. Wellicht is de vloedgolf veroorzaakt door een ijslawine of een aardverschuiving. Maar hele dorpen zijn meegesleurd. En dus wellicht ook veel bergwandelaars die daar komen trekken. Wie die meer dan 100 doden zijn, weten we nog niet. Maar bij de vermisten zijn bijna 600 toeristen en 466 van hen zijn buitenlanders uit 28 landen. We weten nog niet of daar ook Belgen bij zijn. Er zijn wel veel Indiërs en tientallen Amerikanen en Britten en mogelijk ook een Nederlander bij. Die dodentol zal dus vrijwel zeker nog oplopen.
10: Dankjewel, Mieke. Het techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes op zijn sociale mediaplatformen bij tieners. Meta blijft wel alle aantijgingen ontkennen. Het bedrag van de schikking is ook een stuk lager dan de boetes die het bedrijf riskeerde te moeten betalen bij een veroordeling, want de aanklagers eisten tot $200 miljard. Meta belooft ook verschillende aanpassingen te zullen doen, zodat min 18-jarigen bijvoorbeeld maar maximaal 2 uur per dag Facebook of Instagram kunnen gebruiken en ook 's nachts geen meldingen meer krijgen. De Yellow Tigers, onze nationale volleybalvrouwen, hebben op het EK in Azerbeidzjan het thuisland verslagen met 3-0. Het is voor de Tigers hun 4e zege op rij en daardoor worden ze al minstens 2e in hun poelen. Morgen is er de laatste match van de eerste ronde tegen Nederland. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus, de Italiaan Vincenzo Albanese, werd 3e. Voor Brennan is het al zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond nog kans op intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. Zomerland.
8: Met Max Vrijens.
0: Goedenavond, van waar ik zit, is dit het ideale moment om gewoon eens even rustig achterover te gaan liggen. Is te kijken naar de zomer die geweest is en dat allemaal even heel hard in je op te nemen. Want dat mag ook wel af en toe. Ik ga daar muzikaal bij proberen helpen. Zometeen Frank Sinatra en Lenny. Eerst Mano Negra met Out of Time Man.
3: Okay.

Out of Time Man van de band met Manu Chao als frontman Mano Negra. Manu Chao speelt trouwens nog 3 keer in België de komende weken tussen 5 en 12 september is dat in Brussel, in Antwerpen en in Oostende zal je hem kunnen zien. Een kleine tour van België maakt hij. Lenny, die weet dat je in de zomer net een beetje bronstiger bent. Dus dat liefde dan ook net wat makkelijker is. She only loves you in the summertime.

0: Van All Blue Eyes, zeggen ze dan op Radio Minerva. Prachtige radio trouwens. Een beetje sluikreclame voor Radio Minerva op Radio 1. Frank Sinatra met Night and Day. Op de buitenring rond Brussel ruim 1 uur trager tussen Machelen en Jette. De weg is er vrijgemaakt. Op de binnenring een kwartiertje tussen Tilbeek en Jette. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Dat is door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Verder zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: Van het weekend is het Maanrock en daar ga je deze Kaat van Stralen zien op 28 augustus.

Dus een throwback naar 2005. Bright Eyes met First Day of My Life. Ooit nog wel eens op gitaar gespeeld, denk ik, zoals elke puber toen. Goed, Ibibo Sound Machine. Met een vrolijke afro-disco. Robo Funk Banger.

Wat een stem, wat een uithoudingsvermogen ook op het einde. Het is een van de allermooiste nummers ooit gemaakt. Staat in Rolling Stones top 500 trouwens. Op plekje 402, maar dat is van alle nummers ooit gemaakt. Dus alle liefde voor Bill Withers en zijn Lovely Day. Ook alle liefde uiteraard voor Frank van der Linde en Helena Kazerk. Die zingen in het, wat was het weer? Ah ja, oké, Nederlands.

0: 2016. Ontstaan uit een willekeurige ontmoeting tussen De La Soul en Snoop Dogg. Die zei tegen de mannen, hey, wij moeten samenwerken, we hebben dat nog nooit gedaan. En daar kwam deze uit. Pain.
1: Your music means everything.
0: Your music means everything. Ik denk dat er heel veel mensen zijn op dit moment, en dan misschien vooral van de iets jongere dan middelbare leeftijd, die daarover kunnen meespreken wanneer het over C-Met gaat. And when a good man cries. Goedenavond.

toch ideaal bij dat roze zonnetje buiten. Een nummer exclusief geschreven voor No More Loud Music, de verzamelaar uit 2001. Het was de eerste, of de enige ook, exclusieve nieuwe track op dat album Nothing Really Ends van Deus. Wow. En deze is echt gewoon belachelijk goed. Dusty Springfield, The Son of a Preacher Man.

The only man who could ever reach me or teach me. Inderdaad, dat was hij. Dusty Springfield hoorde je met Son of a Preacher Man. Nu het algoritme. Koen van der Wart

0: Huilend in een taxi van het algoritme.
1: Huilend in een taxi. Veel te ver van huis. Huilend in een taxi.
2: Zomerland.

Wat een ongelooflijk talent toch. En hoe jammer dat ze er niet meer is. Dat allemaal anders kunnen zijn. Amy Winehouse. En Tears Dry on Your Own. Dit is een nummer van We verscheen oorspronkelijk in oktober 1982. Het was een veel langere single met fluit- en saxofoonsolo op. Het is nu ook al 6 minuten 32 hoor, dus nog langer. En dan kwam het op het debuutalbum Soul Mining, waar de blazersolo op de schop werd genomen. Dit is Uncertain Smile.

The met Uncertain Smile. En Bart, die laat weten in de app, de pianosolo, de vlammende pianosolo moet ik eigenlijk zeggen, die is van the one and only Jules Holland. En naar het schijnt, volgens de Urban Legend, ook opgenomen in één take. Ik heb nog één nummer voor je tot aan het nieuws van 8. En dat is deze Running Errands, tussen haakjes Yesterday, van US Girls.

0: Dat was de laatste voor dit uur Zomerland. Running Errands van US Girls. We zijn er terug na het nieuws.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze, al die films en series bingen.
1: Hoe praat er aan nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verwoestende vloedgolf in Nepal is er nog geen nieuws over Belgische slachtoffers, dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij verzekert dat België de situatie op de voet volgt, samen met de ambassade in New Delhi in India. Prevot vraagt landgenoten om het reisadvies goed te controleren, je in te schrijven op Travelers Online en de instructies van de lokale autoriteiten goed op te volgen. Op dit moment is er weet van zowat 70 Belgen in Nepal. Volgens de Nepalese overheid zijn er nu al zeker 100 mensen omgekomen en zowat 800 toeristen vermist. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd, wellicht ook veel wandelaars. Wetenschappers roepen op om je zo goed als mogelijk te beschermen tegen muggenbeten. Muggen brengen het West-Nijl-virus over. De meeste mensen hebben daar weinig last van, maar er is toch bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was, is overleden. Het is niet makkelijk om je te beschermen tegen muggenbeten, maar het is wel de beste preventie, zegt Steven van Gucht van Cienzano.
12: Ja, dat is heel moeilijk te vermijden, hè. En als het gaat over preventie, dan is dat nogthans wel het belangrijkste dat je kan doen, hè. Proberen zoveel mogelijk muggenbeten te vermijden. 100% is niet mogelijk. Je kan het de kans verkleinen. Die muggen zijn vooral actief 's avonds, dus dat is al een belangrijk gegeven. Dan moet je het meeste oppassen. Je kan muggenramen plaatsen bijvoorbeeld. Bij de apotheker kan je muggenwerende middelen gaan halen.
11: En in ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander die de verschillende teams in het gewest zal aansturen. Zo moeten zij sneller en beter kunnen samenwerken, dat hebben de Brusselse burgemeesters beslist. Er zal ook meer politie zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's nachts en 's avonds. En de gespecialiseerde eenheden van de politie zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en vragen ze extra capaciteit in gesloten centra. Op dit moment zitten Brusselse Veiligheidsraad bijeen. En de omstreden Amerikaanse onderzoeker Nathan Koffnes mag aan de UGen 3 maanden lang geen onderwijsactiviteiten uitvoeren en mag ook niet naar de campus komen. De Universiteit van Gent spreekt op haar website van een ordemaatregel binnen een lopend personeelsdossier. Koffnes was al preventief geschorst en er loopt ook een tuchtprocedure. De aanleiding is de dood van een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes had de man beschuldigd van plagiaat. Dat veroorzaakte een hetze in de Britse pers. De man nam ontslag en is even later dood teruggevonden. De aanstelling van Koffnes aan de UGent was op zich al controversieel. Hij vindt dat IQ samenhangt met ras en is tegen een gelijke kansenbeleid. Het weer vanavond, zon en wolken met kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna wordt het tijdelijk rustig en vrij zonnig. En op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1 Zomerland.
9: Met Max Vrijens.
0: Dat klopt inderdaad, Max Vrijens. Dat ben ik en je bent nog altijd aan het luisteren naar Zomerland. Nog een uur zitten we samen in de cockpit van het leukste vliegtuig dat je zal zien vliegen op de radiogolven en dat je op deze radio zal tegenkomen. We beginnen met There's No Other Way van Blur. Goedenavond.

mag uur 3 van deze zomerland openen. Doorbraakhit van de band uit 1991. Blur met There's No Other Way. En dit is Kevin Parker, die in zijn kelder duikt en daar een vampier tevoorschijn tovert. Dracula.

hartenbrekers. Ze klinken zo niet, maar ze liggen liever gewoon rustig. In het zetelke met een sussie erover. En dan komen ze niet te veel buiten en blijven ze gewoon in hun kokon. Nu, iets zegt mij dat Sheryl Crow dat toch maar een beetje saai vindt. Wat zeg ik? Ze zingt het zelfs. All I Wanna Do, en de rest kan je aanvullen. Dit is Sheryl Crow.

Het is niet de laatste Rastafari die je deze avond gaat horen, maar wel de eerste. Marcus Garvey en Burning Spear voor op deze woensdagavond. En deze mevrouw behoeft eigenlijk geen introductie. Alleen dat ze de hele wereld al lang veroverd heeft. Olivia Rodrigo en The Cure.

My head is full of potion. And my heart is full of doubt. The Cure van Olivia Rodrigo. Toch echt wel schitterend, hè? Ondertussen is ze ook goede vrienden geworden met Robert Smith van The Cure. En hebben ze ook al samen gespeeld op podium. Dus de cirkel, die is, zeggen ze dan, helemaal rond. Deze is al uit 1998 van Loving Criminals en Up on the Hill.

The Canyon, dat is het solo debuut van Joe Newman. En die ga je kennen als J. Jerome 87. Dat is een solo naam. Ofwel als de frontman van Alt J. En die Alt J die hoor je terug in deze Mr. Alligator.

De sun is nog net een beetje shining hier achter de VRT-toren. Nog net genoeg om te zien dat daar in de verte, het is te zeggen, eigenlijk in de nabijte, Young Yellow aankomt. Met in zijn kielzog Lois. Benieuwd of die er ook bij gaat zijn dit weekend, want Young Yellow speelt op Maanrock zaterdag. Trouwens, een hele goede dag. Aanrader om te gaan kijken. We geven niet op.

Met een drumbeat die volledig op een Roland 707 geprogrammeerd is. Dat is de legendarische drummachine, hè. En waar Atlantic Records eerst niks aan vond aan die single, wat werd dan toch maar een wereldhit. Need You Tonight van NXS. Ik weet niet of Bill Callahan al ooit van een Roland 707 gehoord heeft. En daarmee onderschat ik hem zeker niet, want het is een muzikant in hart en nieren. Geef hem een gitaar en geef hem een microfoon en hij pakt je zo in. Lonely City...

Lonely City van Bill Callahan om echt rustig je avond in te zetten. En als het oké is voor jou, dan gaan we gewoon verder op dezelfde trend. Hypnotiserend mooi deze. En perfect voor de schemeravond. Fatoumata Diawara en Fallah.

zacht meewiegen en toch zeer intens deze. Een prachtvolle nummer om de woensdag richting avond te zingen. Fatoumata Diawara en Fala. Hallo, kus. Als je in slaap was gevallen,

Tokke-tokke-tong-tong. Jungle Drum van Emiliana Torrini. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan en dan zit het er voor mij alleszins op in deze Zomerland op Radio 1. Het zal ook de laatste zijn in een heel lange tijd, dus ik hoop dat het niet stoort dat ik er een persoonlijke favoriet ingesmeten heb vanavond. Eentje ook die hopelijk recht naar jouw hart gaat. Joe, an end of beginning.

0: Joe, een end of beginning, dat is het laatste voor mij. Voor ons in de avond, deze avond, de avonden die komen op VRT. Wees lief voor elkaar. Geniet nog van de muziek en blijf bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Veen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat er daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
3: Op 14 augustus, rond 13:45, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei gisteren dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
2: Jonge kinderen zijn het grootste slachtoffer van de klimaatverandering, dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Nu al zijn er wereldwijd 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Dat betekent dat hun lichaam moeite heeft om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
4: Als we kijken eigenlijk naar jonge kinderen, dan zien we dat er 3 keer zoveel jonge kinderen vandaag minstens 1 maand extra hittestress in hun leven hebben, vandaag de dag al, vergeleken met 60'ers. En dat toont toch eigenlijk aan dat die jonge kinderen vandaag in de frontlinie staan wat betreft die gevolgen van de klimaatverandering. Zij leven op plekken waar de klimaatverandering het hardste toeslaat.
2: En de dodental van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. En zowat 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. Voorlopig is er geen nieuws over België bij de slachtoffers. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen, wellicht ook veel wandelaars. Intussen komt de internationale hulpverlening op gang. Het Rode Kruis, de Wereldgezondheidsorganisatie en India sturen noodhulp. Vanavond kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droger met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag opnieuw onweer. Temperaturen morgen tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Venen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
1: Op 14 augustus, rond 1:15 PM, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
0: De beste preventie tegen het West-Nijl-virus is je zo goed als mogelijk beschermen tegen muggen, want zij dragen het virus over, dat zeggen wetenschappers. De meeste mensen hebben weinig last van het virus, maar er is bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was is overleden. Er is geen overdracht van mens op mens, dat zegt Steven van Gucht van Cienzano.
2: Je krijgt het eigenlijk vooral via die muggenbeten. Het is in die zin, die gevallen van West-Nijl-virus, dat zijn meer sporadische gevallen. Die duiken hier en daar op. Maar dat is niet iets dat uitbreiding neemt zoals griep of corona, dat een grote epidemie of laat staan een pandemie kan worden. Dat is een heel ander beeld. Dus het zijn vooral de muggen die de boosdoener zijn. En spreiden van mens op mens, nee, dat is niet mogelijk.
0: In ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. De dodentol van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Bijna 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen. Ja, Dieter Keustermans, hoe is de situatie daar nu?
3: Wel, de reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. Van de 15 Belgen die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied verblijven, heeft er intussen één laten weten dat hij veilig is. Over het lot van de 14 anderen weten we dus nog altijd niets. En wat intussen wel vaststaat, is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt, niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine. En dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
0: Dank je, Dieter. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een grote stap gezet naar de competitiefase. OHL won de heenwedstrijd van de laatste voorronde op bezoek bij Sosnowiec in Polen. Daar werd het 1-4. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Het weer vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanuit het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

starend naar een berg. Ik wou dat ik erop stond. Ik vraag me af hoe dat je daar in godsnaam op komt. Het zijn er die klem, het zijn er die er niet aan begin. Het zijn er met een grote mond die altijd doen alsof alles wil, maar geen angst overwin. Nee, het gaat niet altijd overwin. Ooit stond ik op die eerste plek, medaille rond mijn nek. De champagne, de mysec. Ik geniet nog van dat kort moment en van de show. Jaren

0: zetten, mijn grenzen verleggen. Moet toch thuis blijven, kan er iemand me vanuit mijn zetel recht trekken? Want ik wil nog heel ver reizen, zwemmen in zeeën, delen met tweeën. Ik wil nooit meer alleen en souvenirs kopen, zo'n glazen bollebeeldje. Als je hard genoeg schudt, begint het binnenin te sneeuwen. En als ik boven ben, hak je naam in de echo schreeuwen. De wind vol wijn, zwaaien naar beneden, me heel klein voelen en beseffen dat ik je nog niet ben verheen.
1: Altijd maar die berg opklim, altijd maar die berg opklim, altijd maar die berg opklim.

sta hier nu beneden, op de eerste trede. Alleen al staren naar de top voel ik in mijn been. Ik wil het zo graag, maar ik heb niet echt de reden. Waarom zou ik al mijn tijd aan een berg spenderen? Er is nog zoveel om van de heuvels te leren.

Ach, het is weer voorbij. Het was de waan van de dag. Maar het was ook de dag van de waan. Ik was weer eens verstrikt in mijn ijdele ik. Zoveel lichtjaren van haar vandaan. Al die schimmen van hersens en wat ik ging doen. En ben ik er dan ook voor gegaan. En het zeurde maar verder, het zeurde maar door. Tot ik jou aan de hemel zag staan. Je verlicht die duizenden rimpels van de zware, ruisende zee.

Ja, we zingen voor jou, want je staat daar zo mooi. Zo bedachtzaam, zo bleek en zo zacht. Ach, je bent hier zo lang en je bent zo vertrouwd.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke Veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kente en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente komen er extra politieagenten en extra camerabewaking in de getroffen wijken. En binnen de maand moet er ook een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig zou zijn. Eerder vandaag hebben de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht, onder een eengemaakt commando zullen werken. De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
1: En volgens de studie gaat het om 560 miljoen kinderen wereldwijd. Prins Gabriel studeert morgen af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, dat bevestigt het paleis. Gabriel gaat zijn militaire carrière ook verder zetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marsleidam en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van oud-EVRD Leuven in de laatste voorronde een prima uitgangspositie verworven. OHL ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. Vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. En tegen de avond krijgen we opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

energie begeert. Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

weet. Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaerbeeks. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met drie Belgische toeristen in de regio. Dat meldt minister Prevot vanavond laat. Er is wel contact met hun familie. In de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet waren er, zover we weten, 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160 nu. En de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Een stand van zaken van Dieter Keustermans.
2: De reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. En wat intussen vaststaat, is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt, niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine, en dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
1: De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. En dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
3: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
1: Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Quentin en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente zelf komen er extra politiemensen en ook extra camerabewaking in de getroffen wijken. Binnen de maand moet er een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig is. Eerder vandaag hadden de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones onder een eengemaakt commando zullen werken, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht dat al het geval is geweest. Bij de Waalse vervoersmaatschappij Letek wordt er morgen en ook vrijdag gestaakt. Onderhandelingen tussen vakbonden en directie hebben niets opgeleverd. De directie wil eco-checks van €100 per jaar afschaffen omdat er bespaard moet worden. Volgens de vakbonden wil de directie alleen toegeven als ze de regeling voor hitteuren kan afschaffen. Medewerkers van Letek krijgen 1 uur compensatie per dag dat het warmer is dan 27 graden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. En Curry speelde ook mee in It. Daar speelde hij de angstaanjagende clown Pennywise. En had ook rollen in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. Sport in de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel in na 80 minuten. En bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft oud-EVRD Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oazel ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. Vannacht is het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Zo woensdag 26 augustus zit erop. Een goede nacht.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Cannes in Normandië is gisteravond een dode gevallen toen een automobilist inreed op een groep mensen. De bestuurder zou zijn opgepakt. De dader reed in op een groep mensen aan een bushalte en dat gebeurde na een vechtpartij in een café. Volgens een eerste balans van de brandweer viel er in doden en raakten 4 mensen zwaar gewond. Maar een Franse nieuwszender maakt melding van 2 doden en 8 gewonden. In de Verenigde Staten worden aanvragen voor immigratievisa tijdelijk gepauzeerd. Consulaire medewerkers doen geen visumgesprekken meer. Mensen die al een afspraak hadden over een visumaanvraag kregen de melding dat die voorlopig niet kan doorgaan. De regering wil nieuwe richtlijnen invoeren. Volgens een woordvoerder wordt de screening en de controle van aanvragers verscherpt. De regering Trump wil immigratie naar de VS zoveel als mogelijk beperken. De afgelopen tijd werden er ook al visa ingetrokken van internationale studenten. En de regering zegt dat ze mogelijk tot 200.000 visa wil intrekken van buitenlanders met een tijdelijk zaken- of toeristenvisum. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. From transsexual Transylvania. Hij speelde ook nog de angstaanjagende clown Pennywise in de serie It. En hij had ook een rol in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. In de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg met Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oud-Heverlee Leuven ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugmatch is volgende week woensdag. Vannacht is het droog, opklaringen vanuit het westen en minima rond 19 graden. Straks krijgen we eerst een regenzone over ons heen vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken en warme maxima tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen, met mogelijk veel regen, hagel en ook rukwinden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij Luik.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 4 jaar gevraagd voor de 52-jarige ex-bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. De Heideroosjes was in de jaren 90 en vroege jaren 2000 de meest succesvolle punkband van Nederland. En de band stond ook in ons land op verschillende festivalpodia. Toen de bassist vorig jaar gearresteerd werd, zette de band de samenwerking met de bassist onmiddellijk stop. Een uitspraak in de zaak volgt over enkele weken. Rusland heeft een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine Zeitung op een internationale opsporingslijst geplaatst. Dat meldt de Russische staatsomroep. Hij wordt gezocht vanwege haatzaaien. De journalist had begin deze maand gevraagd aan de Oekraïnse president Zelensky hoe Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Hij verduidelijkte toen ook dat hij het had over Russische militairen in die vraag. Volgens de krant waar hij voor werkt was het een ongelukkige formulering, maar is de Russische zaak tegen de journalist een aanval op de persvrijheid en een voorbeeld van intimidatie. In Algerije zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. Die woeden in het noorden van het land, in de buurt van Beaia, een havenstad, ten oosten van hoofdstad Algiers. Volgens de autoriteiten vielen er ook meerdere gewonden. In de regio werden ook heel wat mensen geëvacueerd en 3 nationale wegen in het gebied werden afgesloten. Het weer nog vannacht droog, opklaringen vanuit het westen, minimaal rond 19 graden. Straks trekt eerst een regenzone over ons land vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en in het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het wat rustiger.